0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1967.
1: 1985.
2: 19...

0: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
1: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
2: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4:00.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 5:00.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: mij roet. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal in H. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal in H. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op

0: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
1: Ik ben Gaby uit Medemblik.
2: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
3: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Banna uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 6:00.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
2: De
1: Duizend van Driessen.
0: Nummer 48.
3: We're all going on a summer.
2: Nummer 233.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips

0: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 7 uur.
7: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, meldt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat het gebeurde. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond door de aardbeving. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Zo'n 200 mensen moesten hun huis uit omdat er duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
3: Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en RembrandtInAmsterdam.nl.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Girl Crazy Hot Chocolate bij NH. Goedemorgen, dit is de agenda. Welkom op het grootste podium van Noord-Holland. En daar kan je op gaan staan om jouw evenement aan te kondigen. Of je bent publiek en luistert naar wat er zoal te doen is in onze mooie provincie. Oftewel, je hoort zo de leukste uittips. Marcel Hofman die geniet even van een welverdiende vakantie. En ik pas met plezier op zijn winkel. Samen met jou, heb je nog een leuke uittip? Bel of app even naar 088 850 51 52. Maar we gaan eerst naar het weer. En daarvoor spreken we natuurlijk met Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Koen, goedemorgen.
0: Ja, het is de afgelopen tijd behoorlijk zonnig geweest. Blijft het zo?
1: Nou, even wat minder, zeker vandaag. We hebben te maken met aanvoer van vochtige lucht over de Noordzee. En daarin komt veel bewolking voor. En het is nu overal bewolkt, Koen. En dat zal de rest van de dag zo blijven. Misschien later op de dag een paar opklaringen. Richting de avond en zo. Maar al met al bewolkt weer. En er kunnen best af en toe eens een paar openingen tussen zitten. Maar de bewolking overheerst. En er valt soms ook een beetje lichte regen of motregen uit het wolkendek. Want er trekt ook nog een zwak frontje over.
0: Dus het wordt een stuk koeler.
1: Ja, duidelijk. De temperaturen die komen uit op maximaal zo'n 20 tot 21 graden op de meeste plaatsen. Dus dat is wel even een ander verhaal.
0: Ja.
1: En de wind die waait uit het noordwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Nou, de komende nacht zien we dan een paar buien ontstaan, vooral in het noordoosten. Heeft te maken met een koude bovenlucht. Bij ons, ja, misschien een enkele bui, maar daar blijft het ook bij. En morgenochtend is het dan weer droog. En van het westen uit wordt de lucht wat droger. Er komt meer zon, ook in de middag zon. Afgewisseld door bewolking, zeker niet de hele dag door, zonnige periode. En morgenavond neemt de bewolking dan van het noorden uit weer toe. Temperatuur morgenmiddag zo rond de 20, 21 graden. Lokaal wat lager, een beetje afhankelijk van de zon. En wat meer wind ook uit het noordwesten. Boven land matig, maar aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Tot, vooral bij Texel, af en toe krachtig, windkracht 6. En morgenavond gaat de wind dan weer afnemen. Nou, volgende week verandert er niet veel. Temperaturen blijven op een niveau van zo rond 21, 22 graden. Verder is het droog, met naast bewolking ook geregeld zon. Maar op woensdag trekt een storing over en dan neemt de kans op buien tijdelijk toe.
0: Nou Jan, ik ben helemaal sprakeloos dat het een stuk koeler wordt. Want het was zo warm de laatste tijd.
1: Ja, en dat is ook wel fijn trouwens voor de mensen voor de Nijmeegse die volgende week aan de Nijmeegse Vierdaagse gaan meedoen. Hè?
0: Oh ja?
1: Want die is komende dinsdag begint die natuurlijk. Ja, dan is het natuurlijk met deze temperatuur is het veel prettiger lopen dan met die warmte.
0: Ja, dat klopt. En sowieso ook in Noord-Holland mocht je het Noord-Holland-pad gaan lopen.
1: Ja.
0: Ja, je kan misschien zelfs een paraplu ook mee dan voor de zekerheid.
1: Voor woensdag vooral wel, ja.
0: Ja, precies. Nou, Jan, dankjewel voor nu.
1: Oké. Okay.
0: Fijne dag nog.
1: Hetzelfde.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: De agenda.
1: NH.
2: Nou, dat is nog eens vrolijk wakker worden, hè, met Jobke terug bij af hier bij de agenda. En je weet het, hè, voor de leukste uittips luister je vooral naar dit programma. En Marcel is dus nog even op vakantie, maar we maken er het beste van. En ja, ik was zelf afgelopen weekend in Amsterdam. En een leuke uittip is om gewoon de boot te pakken. En dan denk je, ja, zo'n rondvaartboot, waarom zou ik dat doen? Dat is toch heel erg voor toeristen. Maar je weet, Amsterdam is natuurlijk ooit gebouwd rondom dat water. En ja, dan zie je eigenlijk de stad in volle glorie. En ik kwam ook langs Artis op het bootje. Toen zeiden mijn dochters, oh wat geweldig papa, gratis olifanten. Dat is nog eens leuk. En Artis is nu sowieso heel leuk om te bezoeken, want die hebben speciale zomeravonden. En dat betekent dat ze op hun muziekveld artiesten hebben. Bijvoorbeeld Jack and the Weatherman vanavond om 7 uur. Die pak je dan gewoon mee met het normale entreekaartje van Artis. Ze hebben ook nog een nieuw aquarium, wat heel erg interessant is. Oftewel, bezoek nog eens een keertje zo'n dierentuin. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch zielig voor die dieren? Nee, de dieren in Artis hebben ook een educatieve waarde natuurlijk. Dus bezoek nog eens een keertje zo'n mooi dierentuin in Amsterdam. Of pak het bootje en dan kun je dus gratis olifanten kijken. Heb je nou ook nog een leuke uittip? Bel dan even met 088 850 51 52.

Shaila en de Be Devotion met Spacer. Ja, je luistert nog steeds naar de agenda met de allerleukste uittips. En ik krijg al heel wat reacties binnen. Anja zegt wat leuk dat je er weer bent. En Marcel, fijne vakantie. Ja, Marcel, die moet even natuurlijk ook genieten. Hè, want als je elk weekend vertelt over de leukste uittips, dan zou je bijna vergeten om zelf ook even tussenuit te gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij ook gewoon nog een leuke tip hebt. Hè, want het kan zomaar zijn dat jij ook gewoon in je achtertuin iets leuks hebt. Hè? Bijvoorbeeld, ik zag laatst in Egmond, dat is volgens mij nog, ja, dat is 2-3 dagen geleden, daar hebben ze nu ook een kleine kermis vlakbij het strand. Ook echt een leuke tip, vooral met kinderen. En mijn kinderen die zeiden, papa, oh wat leuk, niet alleen in Alkmaar een kermis, maar ook gewoon hier in Egmond. En zo zijn er waarschijnlijk ook in jouw omgeving gewoon tips waarvan je zegt, daar moeten de mensen in Noord-Holland naartoe. Dus laat dat vooral even weten, hè, via 088-850-5152. En blijf vooral luisteren, zo dadelijk nog veel meer leuke tips.

0: Dat was Umbrella van de Baseballs. Je luistert nog steeds inderdaad naar de agenda. Mijn naam is Koen Buchter. Marcel is nog even op vakantie. En we duiken in de wereld van leuke uittips. Daarom luister je ook naar de agenda natuurlijk. En in Amsterdam, zo'n week voor de Pride, staan er altijd heel veel interessante tentoonstellingen, voorstellingen. En eentje die ik daar heb uitgepikt is Temper. En daarvan is de organisator Jeffrey Buys. Goedemorgen, Jeffrey.
1: Hey, goedemorgen Koen.
0: Ja, jij weet alles van fotografie en de wereld daaromheen. Ik zei het al, volgende week is weer die Pride in Amsterdam. En jullie hebben met jullie fototentoonstelling daar ook iets mee, hè?
1: Ja, ja, mijn vriendin en ik runnen een soort een floating gallery, noemen we het.
0: Ja.
1: Dat betekent eigenlijk dat we een pop-up fototentoonstelling doen. En ja, voor Pride hebben we dit jaar, of deze maand hebben we een speciale editie daarvan. Waarbij we 6 hele goede queer fotografen en andere artiesten uit hebben genodigd om hun werk te showcasen. Dat doen we in een hele interessante ruimte vlakbij Westerpark.
0: Ja,
1: een beetje industrieel.
0: Ja, hartstikke leuk. Wat je al zei, pop-up, dat betekent dat jullie op verschillende plekken tentoonstellen. Nu zei je al, vooral ook fotografen en kunstenaars uit de Pride-gemeenschap en dus ook queers. Wat zijn ook weer queers?
1: Nou ja, queer is een beetje een verzamelnaam. We hebben het ook over de LGBT-community. Ja, daar hebben we artiesten uitgevonden die alle verschillende uit verschillende richtingen, zeg maar.
0: Ja.
1: En daarover een soort compleet plaatje te geven van de community en vooral hele interessante fotografie en inderdaad andere kunst, als je zelf zei.
0: Ja, ja. Nee, ik begrijp het heel goed. Ja, natuurlijk. Het zijn dan eigenlijk mensen met verschillende seksualiteiten en genderidentiteiten, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, klopt.
0: En wat je al zei, het is een overkoepelend begrip, hè, voor onder andere homoseksuele mensen, biseksuele mensen, transgenders. Dus ik kan me zo voorstellen dat het ook hele spannende fotografie oplevert.
1: Zeker, zeker. Het is, we hebben het ook 18 plus gemaakt. Niet omdat het nou heel erg seksueel geladen is, maar wel omdat, nou ja, sommige artiesten wel iets meer laten zien, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat is het niet alleen hoor, want dat is natuurlijk wat Pride is, wat we met dit event willen doen. En het heet ook Softly Together. Dus dan gaat het ook echt om intimiteit en connecties tussen mensen en zijn wie je wil zijn.
0: Ja.
1: In plaats van dat het allemaal een groot feest is. Wat het ook wordt. Dat wordt ook gedaan.
0: Ja, natuurlijk. Het wordt ontzettend gezellig vanaf 3:00 vanmiddag. Hè? Maar ik las, en dat viel mij dan op, dat er ook een performance art is van een jonge Russische kunstenaar, Kostya Sakov. Russisch.
1: Klopt, ja. We hebben ook een van de fotografen is ook Russisch. Verder is het is überhaupt heel erg internationaal. We hebben ook een Franse fotograaf, een Noorse en een aantal Nederlandse artiesten. Maar inderdaad ook een Russische kunstenaar die hier woont. En
0: ja.
1: Ja, die een hele interessante, tot 2 keer toe een interessante live performance art gaat doen.
0: Ja, nu kunnen mensen uit Rusland natuurlijk prima kunst maken. Hè? Ik bedoel er verder niks negatiefs mee. Maar we leven wel in bijzondere tijden waar we in een Europese oorlog zitten. En dan nodigen jullie een Russische kunstenaar uit. Is dat dan juist ook bewust?
1: Nou, het gaat ons niet om politiek. We hebben gewoon fantastische kunstenaars. En dat daar iemand Russisch van is, dat kan gewoon.
0: Ja. Maar het is niet zo. Het is niet om een soort van verbinding te leggen ook weer op dat niveau.
1: Nou, we zoeken wel de verbinding op, maar niet per se. We zoeken de verbinding tussen mensen. En dan maakt het niet uit waar je vandaan komt.
0: Nee. Mooi. Nou ja,
1: dat is wel wie je bent.
0: Ja, en dat strookt natuurlijk helemaal ook met de Pride. Hè? Het gaat er niet om waar je vandaan komt. Het gaat vooral ook om wie je bent. Het event draait echter dus niet alleen om fotografie. Er zijn ook DJ's, las ik.
1: Klopt, ja. We proberen natuurlijk. We proberen natuurlijk wel een feestje van te maken. Naast dat we gewoon mooie kunst proberen te laten zien die je raakt. Dus ja, we hebben een aantal DJ's, we hebben een barretje en vooral heel veel gezelligheid.
0: Ja.
1: En we hebben inderdaad ook naast fotografie hebben we iemand die Daphne Vermeulen, een fantastische fotograaf, die houtwerk ook laat zien. Dus ook haar eigen lijsten maakt en zo. Dat is wel bijzonder.
0: Wauw. Ja, want als je het over fotografie hebt, kun je er eens eentje uitpikken die jou raakt, waarvan je zegt, ja, dat is nou een mooi voorbeeld van wat je vanmiddag zo kan komen kijken.
1: Jazeker. Nou, Daphne is, die ik net noemde, is fantastisch. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Faye Golin.
0: Ja.
1: Faye is een hele jonge fotograaf uit Amsterdam. Die al een aantal keer naar Boedapest is gegaan. Okay. Dat is natuurlijk ook echt een plek waar de queergemeenschap onder druk staat de afgelopen jaren.
0: Ja, nogal. Ja.
1: En die heeft daar van hele mooie, indringende mooie portretten gemaakt van verschillende mensen uit de LGBT-community. En die komt ze hier tentoonstellen. Dat zijn hele bijzondere beelden.
0: Ja, mooi. En nu is het dus een feestje, zeg maar, naar aanleiding ook van de Pride. Het is dus ongetwijfeld ook zo dat veel mensen ook uit de LGBTQ-gemeenschap komen. Maar zou je zeggen dat dit ook een bijzondere voorstelling is om te bezoeken als je zelf niet per se daar iets mee hebt?
1: Zeker, zeker. Het overkoepelend is dat we van kunst en fotografie houden. Dus iedereen die daar iets mee heeft, moet vooral komen. Want we doen het echt op een andere manier.
0: Ja.
1: We zijn geen klassieke galerie. Met een beetje kille muren en wat commercieel ingestoken is. Dus ja. Voor ons iets meer. Het gaat meer om de artiest en om de verbinding, zeg maar, tussen de mensen. En daarom past dit thema ook heel goed bij zo'n tweede keer dat we dit doen.
0: Ja, superleuk. Nou, mijn vriendin is zelf ook fotograaf, dus ik ga ook zeker langskomen. Ja, superleuk. Temper, de Floating Gallery. Waar kunnen we dat gaan bekijken?
1: Ja, dat kun je. Ten eerste, je kunt kaartjes krijgen via temperfloats.com.
0: Ja.
1: En je kunt ze ook anders via op Instagram opzoeken. En een goed ding om te vermelden is dat een deel van de opbrengst van de kaartverkoop gaat naar LGBT Asylum Support.
0: Ja.
1: Je doet ook nog iets goeds mee. En je kan het bezoeken, het Salon Ateliers. Dat zit een kwartiertje lopen van Sloterdijk.
0: Oh, en
1: boven Westerpark. Dus dat is best wel goed te bereiken.
0: Ja, ja, nou, dat is een hele mooie plek. Het Salon Ateliers, dat zit aan de Condensatorweg 36... in Amsterdam. Nou, we gaan er naartoe. Als je meer wil weten, kijk dan even op temperfloats. Dat is met oa.com. Dankjewel, Jeffrey.
1: Dankjewel, Koen.
0: En heel veel plezier.
2: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De Agenda. Sportcafé met Leo Driessen.
3: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
4: Ja, natuurlijk.
3: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
2: Leo Driessen in
5: NH Sportcafé.
6: Ook als podcast.
2: Straks om 10:00 bij NH.

0: er zo blij van. Hè? Wet, wet, wet met Love is All Around. En dit was, ja, je zou het niet zeggen, mijn eerste CD-singeltje wat ik kocht. Sommige mensen die doen heel stoer de Rolling Stones of de Beatles. Maar Wet, Wet, Wet is ook gewoon hele fijne muziek hier bij NH. En er wordt flink gebeld met allerlei uittips hier bij de agenda. Onder andere door Mieke Gorter van Museum Jan in Amstelveen. Goedemorgen, Mieke.
1: Goedemorgen, Koen.
0: Ja, het is een bijzondere dag voor jullie daar in Amstelveen. Want Museum Jan is natuurlijk een van de leukste musea daar in die omgeving. Maar vandaag...
1: Ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar vandaag is het extra bijzonder om naar Museum Jan te komen. Hoe zit dat?
1: Want behalve natuurlijk Museum Jan hebben we daarnaast het Museum Huis.
0: Ja.
1: Waar Jan Verschoor, de vorige directeur, woont. En dat is ook, dat is ook één museum op zichzelf al. Maar daar is nu te gast Stef Kremborg. En Stef Kremborg is misschien dat er heel veel leerlingen uit Amsterdam en omgeving zeggen: hé, dat was mijn juf. Want zij is dus heel lang in het onderwijs geweest op creatieve vakken en textiele werkvormen. Dus ze heeft heel veel leerlingen gehad.
0: Ja.
1: Ze heeft echt in het onderwijs gezeten als textiel.

0: plasticbesieden leeg, kom je altijd wel eens een keer een enkele sok tegen. Nou, ze heeft er honderden, nou zeg maar duizenden sokken opgestuurd gekregen. Zoveel.
1: Ja.
0: En het is dus één heel groot doek, de Lonely Sok.
1: Ja.
0: Dus het zijn niet alleen maar lonely mensen soms, maar het zijn ook lonely sokken.
1: Ja, ik herinner me van haar een kunstwerk dat heette De Ingewikkelde Muziek. En er waren allemaal partituren opgerold. En ik vond het zo grappig dat dat dan Ingewikkelde Muziek heette.
0: Ja, en over muziek gesproken. Ze heeft op een gegeven moment, ze was ook een paardenliefhebster.
1: Ja.
0: Echt zo'n meisje bij de paarden. Maar ze heeft dus op een gegeven moment paardenhaar gespaard.
1: Ja.
0: En dat is, want paardenhaar werd vroeger bij oude instrumenten, bij muziekinstrumenten, werd dat gebruikt om te spannen. Dus de snaren van de violen en van allerlei andere snaarinstrumenten was met paardenhaar.
1: Oh, ja.
0: En dat heeft ze op een gegeven moment weer. Die vrouw, die het is. Stef is gewoon iemand. Dat is, die is 24 uur per dag, gaat dat hoofd. En
1: gaat maar door.
0: Gaat maar door. En dan heeft ze weer een nieuw idee. En het is zo prachtig hoe ze dat dan weer heeft verwerkt. Dus in twee ruimtes, in het museumhuis en in ook de andere ruimte, is vol met spullen van haar. En ze is er zelf dus de hele middag. En ze kan, nou, begeisterd heet dat, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: Kan ze dus vertellen over haar werk. En het is, nou, het is een feestje.
1: Ja.
0: Dus en iedereen, dus misschien ook wel allerlei oud-leerlingen die op een gegeven moment zeggen, hé, hey, juf Stef.
1: Ja, nou, maar ook, ja, precies. Maar ook als je geen oud-leerling bent, het is gewoon echt de moeite waard. Het is schitterend.
0: Het is absoluut de moeite waard.
1: Waar moeten we naartoe? Nou ja,
0: en het is dus in de Dorpstraat, weet je, het bekende, ik zeg altijd, Amstelveen.
1: Ja.
0: We hebben een stadshart en we hebben een dorpskern, het Oude Dorp. En in het Oude Dorp is dus Museum Jan.
1: Ja.
0: En we hebben daarnaast ook Christian Kuitwaard met de stilteschilder. En een hele leuke jongen, Diederik Schneeman,
1: ja,
0: die dus allerlei werken heeft gemaakt van de,
1: nou,
0: slippers.
1: Ik hoor het al, Mieke, je bent er helemaal
0: slippers,
1: vol van.
0: Weet je hoeveel slippers er in Mombasa aankomen? 300.000 kilo.
1: Wauw, en daar maken ze weer prachtige kunst van. Anja van Lente zegt nog, mocht je dan naar de Dorpstraat 50 gaan in Amstelveen, kijk dan ook eventjes tegenover Museum Jan, want daar zijn prachtige Joodse begraafplaats. En dat is ook heel mooi om interessant om dat even mee te pikken.
0: Is Joodse dat? Begraafplaats? Nee, dat is in Oude Kerk aan Amstel.
1: Nou, misschien moeten we dan even jou vertrouwen, want jij kent de omgeving daar beter. We vragen het zo even aan Anja of ze het zeker weet dat dat in Amstelveen is. In ieder geval,
0: is
1: voor nu.
0: In Oude Kerk aan Amstel, prachtig hoor. Toen ben ik er van de week even langs gevaren. Want okay. Ik was even,
1: nou, dan gaan we dat doen. Gaan we eerst naar Oude Kerk aan de Amstel en daarna nog even naar Amstelveen. Dankjewel voor nu, Mieke Gorter.
0: En jij, Koen, dankjewel. En alle Noord-Hollanders, heel fijn, prettig weekend.
1: Ja.
0: Oh ja, nog één ding. Aanstaande woensdag in Hoorn.
1: Wat is er dan?
0: Dan is het een weversmarkt, één keer per jaar.
1: Nou, daar moeten we ook naartoe. Hey, hartstikke bedankt.
0: Ik sta er zelf ook. Dus al die Noord-Hollanders die mij wel eens horen,
1: ja,
0: ik ben er ook.
1: Als wat?
0: En ik heb een kraam.
1: Oh, als
0: ik heb een kraam met allemaal hele leuke dingen.
1: Nou wil ik toch even weten wat er in je kraam te vinden is.
0: Heel veel spul. Ik was ook altijd reisleider naar China.
1: Nee, dat wil ik niet weten. Ik wil weten
0: naar
1: wat
0: China.
1: Nee,
0: en dan heb ik dus heel veel spulletjes meegenomen altijd.
1: Ja.
0: Dus tasjes en lintjes en bandjes en koordjes en zijde. Alles.
1: Dus,
0: alles op het weefgebied.
1: Dus mocht je
0: en zijde en textiel.
1: Ja, dus mocht je Mieke Gorter willen ontmoeten, ga dan woensdag daar naartoe. Hartstikke bedankt.
2: De

The Doobie Brothers, Listen to the Music. Ja, daar kan je eigenlijk nooit mee misgaan. En het blijft een hele fijne, vrolijke plaat hier bij de agenda. En er zijn al heel wat mensen die de leukste uittips met ons delen. Die hoor je zo dadelijk. En mensen zoals Wim Hemker en Anja van Lente en Arie Mates, die sturen me allemaal berichten. Dank daarvoor. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En ik krijg ook af en toe de vraag, waar is Marcel? Marcel Hofman. Ja, die is even op vakantie. Dat mag natuurlijk ook. Zo dadelijk nog veel meer fijne muziek hier. Je hoort zo dadelijk nog even Cher met Strong Enough. Maar ook Boudewijn de Grote, die komt om de hoek kijken. En natuurlijk ook de fijne Raccoon met Daffodils, hoor je zo dadelijk hier bij NH. Nu is het zo dat heel veel mensen mij weten te appen, maar wat niet heel veel mensen weten, lijkt, is dat we ook een voicemail hebben. En die kun je ook gebruiken. Mocht je nou een leuke uittip hebben, dan kan je dat in een minuut of anderhalf met ons delen. En dan zenden we die gewoon uit als voicemail. En daarvoor bel je met 088-8505-707. Ik herhaal 088-8505-707.

0: Het wonderschone Daffodils van Raccoon en Faela. En die kennen we nog van The Voice Kids. Helemaal uit Nederland. Het blijft bijzonder. Hele mooie muziek hier bij NH. En ja, als je van muziek houdt, dan is er ook het nodige te doen in onze provincie. Er zijn natuurlijk heel wat concerten. Maar ik zoek naar die parels waarvan je zegt, oh, is dat er ook nog in onze provincie? Een mooi voorbeeld daarvan is On The Roof. En daarvoor spreek ik met de organisator Sophie Connet. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen, Koen.
0: Allereerst, wat een prachtige achternaam heb jij, Connet.
1: Connet, ja, een Franse achternaam die al heel erg lang in Nederland woont, hoor.
0: Ja, maar een Fransman of een Franse vrouw herken je toch altijd wel uit Duitsland?
1: Een klein beetje, hè?
0: Prachtig accent, prachtig. Nu weet jij alles over On The Roof. Het klinkt al eigenlijk gelijk duidelijk in goed Frans, On The Roof. het dakterras, want daar worden concerten gehouden.
1: Ja, dat klopt. Dus het is eigenlijk op een dakterras in Amsterdam-Noord. En er wordt eigenlijk, dit is onze 15e editie, dus het bestaat al heel erg lang.
0: Ja.
1: En dan mogen we gewoon gedurende de zomer een aantal concerten op een dakterras wat boven op een bedrijfspand is, zeg maar, mogen we organiseren.
0: Ja.
1: En ja, wat dat eigenlijk bijzonder maakt is, ja, ten eerste, ik zeg altijd, dus het terras met het mooiste uitzicht over het IJ in Amsterdam. Dus het uitzicht is heel mooi. En wat ook heel mooi is, is, ja, omdat een dakterras is het aantal plaatsen is een beetje beperkt. Dus dat maakt het ook voor, ja, fijne sfeer, intieme, ja, een intieme setting voor leuke concerten. Die qua stijlen van meer wereldmuziek tot aan singer-songwriter tot jazz gaan, zeg maar. Zo moet je het een beetje de palet zien.
0: Nou, nu heb je in Amsterdam-Noord steeds meer bedrijfspanden, maar we hebben het over het Hoogtij. Hè,
1: het Hoogtij, dat klopt. Ja.
0: Aan
1: ja.
0: het Johan van Hasseltweg 39. Daar worden dus hele bijzondere concerten gehouden.
1: Zeker.
0: Waarom hebben jullie ervoor gekozen ooit om juist bovenop een dak concerten te gaan houden?
1: Nou, het is eigenlijk een reeks die ontstaan is uit een prachtige vriendschap tussen een muzikant, Felix Hildebrand, die inmiddels helaas overleden is, samen met de eigenaar van het pand.
0: Okay.
1: En Felix heeft destijds gezegd van, hé, wat heb je hier een prachtig mooi terras. En ik heb een prachtig mooi netwerk, zullen we gaan samenwerken? En zo is eigenlijk deze reeks ontstaan.
0: Ja, en nu is de organisatie een internationaal gezelschap, blijkt ook door met jou te spreken, maar ook de muziek gaat van Curaçao tot Seoul en van Damascus tot Sao Paulo.
1: Precies, het is echt heel breed. Ook gewoon Amsterdammers. We hadden dit jaar de Nordenians. En dat is een band die eigenlijk ontstaan is in Amsterdam-Noord. Dus ook gewoon heel lokaal.
0: Ja.
1: Maar de eerstvolgende bijvoorbeeld is donderdag aanstaande is zangeres Becca Stevens bij ons. En die, dat is een Amerikaanse zangeres die onder andere voor de kenners die heeft gewerkt met Jacob Collier.
0: Wauw.
1: Die heeft ook gewerkt met Crosby, van Crosby, Stills & Nash. Dus dat is. En de eerstvolgende concert daarna is juist iemand uit Syrië die afgestudeerd is in Nederland, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus het is heel breed.
0: Ja, superleuk dat jullie allemaal verschillende mensen een kans geven en ook echt gevestigde sterren, waaronder Becca Stevens, een Amerikaanse jazz- en volkszangeres.
1: Ja.
0: Ukulele speelt ze ook, gitarist.
1: Ja, dus je kon solo bij ons spelen. Want ze is aan de toeren met haar trio op dit moment, maar bij ons staat ze gewoon solo te spelen.
0: Maar nu is wel de vraag, de laatste tijd is het behoorlijk warm. En we begrepen van Jan Visser dat het ook nog steeds hier en daar best warm kan blijven.
1: Ja.
0: Is het dan zo dat je op zo'n dak wel lekker staat met die brandende zon?
1: Nou ja, het is gewoon zo dat we sowieso de mogelijkheid hebben. Er is een groot zeil die we kunnen neerzetten en dan volledig dichtmaken. Dus we kunnen ook bijvoorbeeld doorgaan met regen. En dat is ook ooit eens gebeurd.
0: Ja.
1: En die zeil kan natuurlijk ook gebruikt worden als de zon echt te heftig is om mensen gewoon een beetje schaduw te geven. En het is natuurlijk ook zo dat je op zo'n hoogte heb je vaak ook echt een beetje lucht, hoor. Dus het kan warm worden. Dus zal ik niet omliggen. Maar vaak wordt het meer echt ervaren door mensen als een prachtig mooi zomeravond. En er is een bar, dus je kunt sowieso natuurlijk nog even met een biertje in de hand naar muziek luisteren.
0: Superleuk. Dus, ja. En je ontmoet allemaal hele leuke mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur. En je kijkt nog ook eens over het ei uit. Dat is ook nog eens heel leuk, hè?
1: Ja, ja. Ja, zeker. Ja, het is prachtig, een prachtig mooi uitzicht. En wat ook heel fijn is, omdat het zo kleinschalig is, is dat het ook heel laagdrempelig dat je wil je een gesprek maken met de artiest die daar speelt, die je net gehoord hebt, dan kan dat ook heel makkelijk.
0: Ja, superleuk. Aan de Johan van Hasseltweg 39a, zou je nog even op je beste Frans de mensen kunnen uitnodigen?
1: Ja, zeker. Nou, wij zitten dit jaar nu net midden in het seizoen. Dus we hebben nog 4 concerten te gaan. De eerstvolgende is 23 juli. En dan als je meer wil weten over wie te speelt de komende 4 concerten, kun je, en als je kaartjes wil kopen, kun je het beste gewoon op onze website ontheroof.com. En dat is on-the-roof.com.
0: Oké, nou dan gaan wij nu luisteren naar een prachtig chanson van Boudewijn de Groot. Merci beaucoup, Sophie.
1: En de Ria, fijne dag.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Nieuwe hond?
8: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
14: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
15: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
16: Thuis in heel
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is een uittip.
10: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
16: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
18: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
19: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Ja, dat is het nog eens fijn wakker worden met het icoon Elvis Presley, Burning Love. Goedemorgen, dit is de agenda bij NH. Hier hoor je de leukste uittips voor in onze provincie. Zo dadelijk horen we bijvoorbeeld Samantha die een bezoek brengt aan de hortus in Alkmaar. Oftewel tussen de planten. En we gaan korren in Bergen. Wat is dat ook alweer, korren? Nou, dat hoor je zo. Heb je nog een leuke uittip? Bel of app dan even naar 088-850-51-52. Maar voordat we erop uitgaan, moeten we eerst weten hoe het weer ervoor staat. En daarvoor spreken we natuurlijk met onze weerman Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Dag Koen, goedemorgen.
0: Ja, ik heb de laatste tijd vooral een korte broek gedragen. Is dat voor vandaag optimistisch?
1: Ja en nee, het kan nog net, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel, het is een beetje op het randje, want de temperaturen zijn wat lager. Het is niet echt dat je zou zeggen van, jongens, wat is het koel. Maar we hebben toch wel wat, ja, even wennen. Het. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 20 tot 21 graden. Dat is een fractie onder normaal. Maar ja, in ieder geval nog wel iets boven de 20 graden. Al zal het een tijdje lang ook wel er net onder zitten. Maar goed, lagere temperaturen dus. En ook meer bewolking, want we hebben natuurlijk ontzettend veel zon gehad. En vandaag, want als de zon schijnt, ja, dan merk je dat niet zo, dat die temperatuur wat lager is. Maar de zon die laat vandaag het grootste deel van de dag verstek gaan. En er kan soms ook een beetje lichte regen vallen. De wind die waait uit het noordwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, morgen dan ziet het er naar uit dat we de zon wel wat vaker gaan zien. In de loop van de ochtend en in de middag, afgewisseld door bewolking. Misschien een enkele bui in de vroege, of in de nacht en vroege ochtend, maar daarna meest droog. En de temperatuur morgen van zo rond de 19 tot 20 graden, dus feitelijk nog ietsje lager dan vandaag. En de wind neemt ook iets toe uit het noordwesten, kan langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig en bij Texel af en toe krachtig zijn, windkracht 6. Nou, volgende week zien we een beetje hetzelfde beeld. Het blijft overwegend droog. Op woensdag na dan iets grotere kans op enkele buien. Maar voor de rest droog weer. En wat ja, aan de frisse kant, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, nou ja, het is best ook wel lekker dat het weer wat koeler wordt, toch? Zo.
1: Ja, dan kunnen we ook, daar kan het binnenshuis ook even wat afkoelen. Hè? Want het, veel mensen zitten nog met die warmte binnenshuis.
0: Ja.
1: En ja, en als je dan een week lang met wat lagere temperaturen en meer bewolking hebt, ja, dan zie je de temperatuur ook in huis wat zakken. Hè?
0: Ja, precies. Nou, we gooien de ramen open. Dankjewel, Jan, voor nu.
1: Ja.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Opalite van Taylor Swift. En ik vroeg me af, wat is ook alweer opalite? Nou ja, dat is natuurlijk een synthetische, door de mens gemaakte opaal, wat symbool staat voor het idee dat je net als de steen je eigen geluk en positiviteit kunt maken. En dat allemaal dankzij Taylor Swift hier bij NH. Mocht je nou erop uittrekken vanmiddag en denken, nou, dat is echt heel erg leuk om te doen, deel dat dan ook even met ons, want ja, bij de agenda hoor je de leukste uittips. En dat kan ook via de voicemail. Er zijn al heel wat mensen die de voicemail ook weten te vinden op 088-8505-707. Wat zeg ik? Er komt nu op dit moment een voicemail binnen.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Ja, goedemorgen met Arie Mater den Helder. Ik wil aankondigen dat er deze middag een muziekmiddag is. De Baljuwstraat bij een café. Bij een voormalig bankgebouw. En dat is waar ooit de eerste steen gelegd is, maar waar nu de laatste steen, waar ze nou toch regelmatig vieren, dat de bouwvak hier begint. En dat is aan de Baljuwstraat, naast winkelcentrum de Schoten, op de Baljuwstraat.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: De vrolijke disco-muziek van Casey and the Sunshine Band, Give It Up. En Casey die was er altijd heel trots op. Zo vertelde mijn technicus Arthur net dat hij de uitvinder is van de disco. Dat doet mij dan weer denken aan Afrika. In elk land daar noemen ze zichzelf de Cradle of Civilization. En in Afrika zie je ook natuurlijk wel de mooiste planten en de mooiste bomen. Maar daarvoor hoef je helemaal niet naar Afrika. Want we zitten midden in de vakantietijd en iedereen gaat erop uit. Of je nou naar Spanje gaat, of naar Turkije, of inderdaad naar bijvoorbeeld Namibië of Gambia. Maar we vergeten nog wel eens dat je soms heel vlakbij ook hele leuke uitjes hebt. Nu woon ik zelf in Alkmaar en ik hoor al jaren over hoe mooi de Hortus is in deze prachtige stad. En ik ben er ook wel echt van bewust dat ik daar echt een keertje naartoe moet met mijn kinderen. Maar onze verslaggever Samantha, die ging vast al even voor mij daar kijken. Zij is dus vandaag in de Hortus in Alkmaar, een groene oase met een hele grote diversiteit aan planten.
1: De Hortus in Alkmaar, eigenlijk verwacht je het niet, want je komt er via een industrieterrein en dan kom je, ja, ik weet bijna niet hoe ik het moet omschrijven, een walhalla met een hele bijzondere tuin. Ik weet gewoon niet wat ik zie en waar ik moet kijken. Misha den Drijven van de Hortus, heb jij dat ook nog alle dagen als je op je werk komt?
2: Absoluut, ja, mooi hè. Ik heb dan het geluk dat ik op de fiets kom hier, dus dan heb ik al een klein stukje van de groenstrook hierachter, wat ik al meemaak, dus dan kom je al een beetje in de stemming en dan ja, sta je bij de parkeerplaats en dan kom je hier en dan denk je, hoe kan dit? Dit heb ik even gemist. Ja, dus dat is ja, een heel mooie stuk. Ja, mensen noemen het een oase, een verborgen tuin. Een, ja, you name it. Maar het is gewoon een hele fijne plek om hier te zijn en lekker rond te dwalen. En ja, van de planten en te genieten.
1: Ja, en waar je ook maar kijkt, zie je inderdaad nu op dit moment, het is natuurlijk lekker zomer. Ik zie overal de meest prachtige kleuren. Maar sommige planten zijn ook nog echt voor de productie.
2: Klopt, we hebben hier een stuk van de productietuin. Want we hebben natuurlijk, we waren ooit de VSM-tuin. En toen VSM naar Duitsland ging, hebben we toch een aantal opdrachtgevers die toch nog bij ons afnemen. Daar hebben we dus een heel stuk productietuin voor ingericht. En ja, daar produceren we nog steeds voor.
1: Ja, we passeren zojuist ook een beekje dat stroomt, uniek in Alkmaar.
2: Enige stromende beekje in Alkmaar. Daar zijn we helemaal trots op. En ja, dat geeft ook een mooie plek voor planten ook. Die daar dan weer kunnen groeien aan de oever. Dus, en lekker verkoeling in de zomer. Want we hebben ook daar een hangmat liggen.
1: Oh,
2: hangen.
1: Ja, nou, we passeerden hier net een bijentuin. Daar kunnen mensen natuurlijk ook lekker van genieten. Ik ben trouwens al een beetje de weg kwijt. Want is dit nu wel de weg weer terug? Klopt dat?
2: Dit is de weg weer terug. We gaan zo meteen weer naar het water. En daar zie je, als het goed is, ook weer de ijsvogels.
1: En ondertussen ja, heb ik nog geen ijsvogel gezien. Maar wel hier de ruige anjer. Het rattenstaartgas. Ik zag hier net heel even teruglopen. Wat zag ik hier nou voor een prachtschade?
2: Ja, fascinerend, hè? Beetje alsof je weer terug bent in de middeleeuwen, heb ik af en toe het idee.
1: Ik zie ook nog wat bloemen die nog moeten gaan uitkomen. Het is heel lang kleur hier, een rotsentuin.
2: En we hebben hier ook allemaal calendula's, zie je zo mooi ook staan. En daar maak je dan ook bijvoorbeeld mooie zalf van.
1: Ondertussen gaan wij samen verder kriskras door de tuin heen. Hier nog purper parelzaad. Oh, en er gaan twee kaboutertjes langs.
2: Ja, ik kan hier ook het kabouterpad doen. En dat zijn allemaal leuke opdrachten. Er zijn allemaal verschillende paddenstoelen verspreid in de tuin. En ja, zoals je ziet, met een puntmuts op je hoofd gaan ze erop af. Ontzettend leuk. En zowel voor ouders om te zien als voor ons en voor de kinderen ook.
0: Nou, ook voor de kinderen. Dus dat betekent dat ik ook kan gaan als vader van 3 dochters daar in Alkmaar. En mocht je nou daar ook naartoe willen, dat kan dus. Hè, de botanische tuin, dat is aan de Berenkoog 43, oftewel het industrieterreintje daar, in Alkmaar. En dan kun je dus genieten van al dat mooie groen. Dankjewel Samantha de Groot, verslaggever voor NH, om ons allemaal richting Alkmaar te brengen. En ja, ik zie het wel voor daar zo, nu met dit mooie weer, lekker struinen door het groen van de Hortus.
3: De agenda. Nummer 777. Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
4: 1000 van Driessen.
3: Nummer 300.
4: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
5: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
6: Mogen wat maak je me nou?
7: Het elftal van de week.
3: Nummer 7.
8: Nummer
3: 5. Nummer
8: 3.
4: De Duizend van Driessen.
3: Zaterdag van 2 tot 5.
7: Bij NH.

0: George Michael hier bij NH. En zo dadelijk bij de agenda gaan we nog even bellen met Johan Eilering. Hij is gids in Bergen aan Zee. En hij gaat ons alles vertellen over het korren. Wat dat ook alweer is, dat hoor je zo. Maar eerst gaan we even bellen met onze collega van het Sportcafé. Hallo Leo, goedemorgen.
1: We hoeven niet te bellen, we hebben een mooie verbinding.
0: Oh ja, dat scheelt.
1: Maar ja, jij hebt net als ik geen verstand van techniek, hoor ik wel.
0: Nee, totaal niet. Ik ben blij dat ik betaald word om door een microfoon te praten.
1: Ja, wel even kijken of je aan de voorkant zit, hè?
0: Even kijken, ja. Hoor. Nee, nu het zegt. Ja, ik zit goed.
1: Wat zeg je?
0: Hè? Hallo, is dit Hilversum?
1: Hallo? Dit is Hilversum niet. Dit is Café 1890. Alwaar zojuist Michiel Blijboom is binnengekomen. Ja, en die gaat nog wel wat vertellen over Simon Tahamata. Hè?
0: Oh ja.
1: Giel! Die kon zingen, hè, die Simon. Kon die zingen, hè? Ja, nee. We hebben de hele week, en ook even daarvoor, hebben we aandacht besteed aan liedjes rondom het WK. En nou, er zijn wat fraaie exemplaren uit de voorschijn gekomen. Maar de slechtste, die gaan we straks laten horen, maar dat is helemaal in het tweede uur. We hebben verder te gasten, het is een soort boekenprogramma vandaag. Want Pieter de Waard, voormalig directeur van Telstar, en Willem Vissers schreven het boek over Telstar, Het Mirakel van IJmuiden. Ooggetuigenverslag van een onvergetelijk jaar van Telstar. Was vorige week gepresenteerd. En zij komen daar uitgebreid over vertellen, want ze zijn inmiddels ook al binnen. Nick Klaasens schreef het boek Ravage. 1 crash, 7 wielrenners en het verhaal van hun carrière. Daar is hij al een keertje voor ons bij ons binnen geweest. Maar we zitten nu in de Tour de France, waar ook weer vele valpartijen zijn. Ja. Hij kan er mooi over vertellen. En dat komt hij ook doen. En verder hebben we nog John van Vliet. Want we willen het over voetbal hebben. Ook een beetje over golf en een beetje over wielrennen. En hij is wel iemand die al die dingen volgt. Ja, wat is er, Arend? Het gedicht natuurlijk over kerstmis. Ja, dat spreekt voor zich. Ja. Is dat Bami-kerst of Nassi-kerst? Bami-kerst. Oh, geweldig. We kunnen niet wachten. Wat zegt u? Met Osse Haas. Puntjes. Puntjes Osse Haas. Uit de kribbe. Nou, dat komt ook gewoon een keertje bij kijken. Oh ja, verder moet ik even zeggen. Ik zeg dat het een boekenprogramma is. Volgende week dan komt hier Milo Lambers. Die heeft ook nog even een boek over Telstar. Voor altijd 63. En dat zijn allemaal mooie anekdotes. En dat gaan we ook eventjes benoemen. Daar gaan we eentje van weggeven vandaag. Dus dat is ook nog een leuk quizje.
0: Nou, we gaan luisteren. Pieter de Waard geeft altijd mooie verhalen. Dus dat wordt leuk.
1: Ja, maar die zit nou in de taart. Dus dat gaat niet lukken. En die anderen zijn ook wel aardige gasten, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat geloof ik graag.
1: Nou, ja, en even. Het leuke is, voor altijd 63 is dat Telstar in 1963 is opgericht. En bestaan dit jaar daarom precies 63 jaar. Okay. Telstar won gisteren zijn eerste oefenwedstrijd. Wat denk je dat de einduitslag was?
0: 6-3.
1: Ja.
0: Nou, ja. Geweldig. Leuk, ja, heel leuk. Het staat in de sterren geschreven. We gaan luisteren zo dadelijk naar het Sportcafé. Dankjewel, Leo.

0: ever-changing moods hier bij NH. En het is natuurlijk zo dat heel veel mensen ook ons weten te vinden met allerlei uittips. En een van die mensen is Kok Witte uit Ursem. Goedemorgen, Kok.
1: Goedemorgen.
0: Nu is het zo dat jij niet zomaar belt, want het is natuurlijk heel hartstikke gezellig om met mij te spreken. Maar je hebt ook echt iets waarvan je zegt, daar moeten de mensen naartoe.
1: Zeker weten. De mensen die niet op vakantie gaan, die zijn natuurlijk van harte welkom in mijn galerie.
0: Ja.
1: Want ik ben 4 keer in het jaar een maand open en dan steeds met andere kunstenaars.
0: Wat leuk. En nu ben jij dus volgens mij keramiste, toch?
1: Ja, heel goed. Ja, ja. Ja, ik ben zelf keramiste en er zijn nog 2 keramistes. Paulien Hakkert en Greet Sneeboer.
0: Ja.
1: En dan heb ik Wilma Hoebe met prachtige bronzen beelden. En Wilma heeft heel veel meegemaakt, want zij had haar atelier in een boerderij hier in de Schermer.
0: Ja.
1: En die boerderij is afgebrand, dus ze was al haar beelden kwijt en alle mallen. Dus,
0: wat zielig.
1: Ja, het was afschuwelijk. En nou, die brand was helemaal afschuwelijk. Maar, ja. Maar ze heeft wel weer alles op poten gezet. En, dus ze heeft heel hard gewerkt. En,
0: dus jij hebt eigenlijk onderdak gegeven aan de kunst van Wilma?
1: Ja, in zekere zin zou je het zo kunnen noemen. Ja. Maar ik ben heel blij dat ze bij mij exposeert. Want ze maakt hele mooie bronzen beelden. Dus blij met haar deelname, ja.
0: Ja, nou ja, dat is het bijzondere aan jouw galerie. Want je maakt zelf prachtige kunst van keramiek, maar ook van raku. Er zijn dus ook andere kunstwerken te zien, zoals Wilma Hoebe, dus met haar bronzen beelden, maar ook Paulien Hakkert.
1: En ik heb nog iets speciaals, want Jormi Abuzaki.
0: Wie kent hem niet?
1: Wie kent hem niet? Die heeft tegeltjes met een spreuk.
0: Ja.
1: En hij noemt ze talige kunstwerkjes. Je hebt wel van die saaie tegeltjes, maar dit zit zo leuk in elkaar, ongelooflijk.
0: Ja, nee, maar dat is een naam die we moeten onthouden. Jormi Abuzaki, hè?
1: Ja, heel goed.
0: Nou ja, zijn kunstwerkjes heten talige kunstwerkjes, maar zijn naam is ook al behoorlijk talig. Jormi Abuzaki, vergeet die naam niet.
1: Ja.
0: En die kunnen we dus zien aan de galerie Kok Witte in Ursem. Nu is het wel heel bijzonder dat je een galerie hebt en dan ook gewoon vernoemd naar jezelf, Kok Witte.
1: Ja, ik dacht, hoe moet ik het anders noemen? Ja. Ik denk iedereen hier in Ursem en zo, want ja, ik dacht eerst Ursem een galerie. Het is best klein allemaal, dus ja, ik denk, ik doe toch maar
0: je hebt gelijk.
1: Met mijn eigen naam, ja.
0: Nee, normaal natuurlijk.
1: Normaal sta ik niet zo op de voorgrond, maar...
0: Nee, maar dat verdien jij, Kok, want je maakt echt prachtige kunst. En dat is dus te zien in Ursem. Ja, ik ben even naar je website gegaan.
1: Oh, oké.
0: Galerie Kok Witte met Kok met COCK, net als de rechercheur.
1: Hou je de buitenkok.
0: Oh ja, hou je buiten, Kok. maar jouw kunst is dus te zien aan de Walingsdijk 16A in Ursem. En wanneer kunnen we langskomen?
1: Nou, ik ben alle dagen open tot 1 augustus nog nu. En van 1 tot 5, dus alle dagen.
0: Nou, geweldig. Ik ga er denk ik ook naartoe, want ik ben nu wel heel benieuwd. Ook met name naar de kunst van Jormi Abuzaki.
1: Ja, nou, je bent van harte welkom.
0: Okay.
1: Heel leuk.
0: Dankjewel, fijne dag.
2: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152.
3: De Agenda.
2: 088-850-5152.

0: Ja, je dacht waarschijnlijk dat dit liedje over jou zou gaan. Nou, dat zou zomaar kunnen. You're So Fame, Carly Simon hier bij NH. En ja, je luistert nog steeds naar de agenda. Mijn naam is Koen Buchter. Marcel Hofman is even op vakantie. En ik zit eigenlijk gewoon hier met plezier op zijn winkel te passen. En Johan Eilering is IVN-gids. Dat betekent dat hij er vaak op uittrekt voor natuureducatie. En morgen is het weer zover in Bergen aan Zee. Dan gaat hij met een groep mensen korren. Maar wat is dat ook alweer, korren? Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Wat is ook alweer korren wat jij gaat doen met een groep mensen?
1: Korren, dat is een bezigheid waarbij je met een sleepnet van een meter of 2,5, 3 breed en 4 meter lang en een schutbord aan de ene kant en een stokje aan de andere kant om het net open te houden, door de zee gaat. Er zit een heel lang touw aan van ongeveer 80 meter. En een van de gidsen zet dat net in de zee. En de groep mensen die deelneemt, die gaat aan het eind van het touw dat net door de zee trekken.
0: Oh.
1: Een paar honderd meter. En dan halen we dat net uit de zee en gaan we bekijken wat er gevangen is.
0: Dus eigenlijk is het koren komt van het woord kor, wat een net is eigenlijk.
1: Kor is een net. Kotters die op garnalen vissen, die maken ook gebruik van een vergelijkbaar net. Alleen die zijn iets groter. Maar daar komt het vandaan. En ja. Het wordt traditioneel ook wel aan de kust gebruikt door inwoners van kustdorpen om op die manier garnalen te vangen.
0: Wat bijzonder. Het is dus iets wat voorheen regelmatig werd gedaan. Nu zie je het niet meer zo heel vaak waarschijnlijk dat mensen aan het korren zijn.
1: Nee, het is een gebruik wat bijna niet meer wordt gedaan. Hier en daar zie je nog wel een authentiek iemand met zo'n sleepnet achter zich met een tuigje.
0: Oh ja.
1: Maar wij gebruiken het als educatief middel.
0: Nou, dat is leuk, want we spreken hier bij de agenda. Dus dat betekent dat mensen ook nog kunnen aanhaken. Mensen kunnen met jou als gids meewandelen. Maar ik kan me zo voorstellen, dat is ook best wel actief. Moet je je zwembroek aandoen dan, als je mee gaat sjouwen met dat net?
1: Nou, de enige die zijn zwembroek aan moet doen, dat is degene, de gids die het net in de zee gaat zetten.
0: Dus dat ben jij?
1: Dat ben ik. En dat wordt morgen best een beetje spannend, omdat het noordwest 4 wind zal zijn. En dan heb je ook over het algemeen wat hogere golven.
0: Ja.
1: Maar de gids in zijn zwembroek of in het waterpak als het te koud is.
0: Ja.
1: Zet het net in de zee en er ligt een lang touw op het strand. En de mensen die gaan langs de vloedlijn. Dus niet, ja, je komt misschien wel met je voeten in het water, maar in principe niet door het water. En langs de vloedlijn loop je een paar honderd meter aan dat touw te trekken om dat net door de zee te bewegen. En dat is best pittig werken.
0: Ja.
1: Maar op zich, voor een paar volwassenen of een groepje kinderen is het goed te doen.
0: En het leuke is natuurlijk dat je dan dat net achter je aantrekt door dat water van de zee. En dan als dat net eenmaal naar boven komt, dat is eigenlijk het moment suprême dat je je afvraagt, wat hebben we nu gevangen, of niet?
1: Ja, dat is ook meestal het allerleukste moment, in ieder geval voor de gids. Want ik doe dan de inhoud van het net in een bak. En dan kan ik de eerste 5 of 10 minuten kan ik mijn mond houden. Want iedereen die kijkt in die bak en die roept oh en ah en wat is dat? En dat is echt een heel bijzonder moment.
0: Want leeft er zoveel in aan de kustlijn blijkbaar?
1: Ja. Nou ja, je hebt wel eens pech dat er heel weinig in het net zit. Maar over het algemeen zit er voldoende variëteit in het net om allerlei verhalen te vertellen. En dat varieert van rondvisjes zoals harentjes, sprotjes, smelten, platvisjes, scholletjes, tongetjes, tarbotjes, krabbetjes.
0: Ja.
1: Garnalen, zeenaalden, zeeanemonen.
0: Noem het maar op. Maar eerlijk gezegd, als ik in zo'n bak zou kijken als leek en ik zie dan daar allemaal beestjes, wat blijkbaar dan een pieterman of een haring of een sportje of een spiering of een garnaal of een zeenaald is, dan heb ik wel jou als gids nodig om dan ook te herkennen dat het een hermietkreeft of een zeepisbed of een zeeanemoon is.
1: Ja, nou, en dat is het educatieve in het hele gebeuren. Dat je dus leert welke soorten er in de Noordzee vlak onder de kust voorkomen. En we vertellen daar ook allerlei verhalen bij die te maken hebben met klimaatverandering, met gewoontes van de visjes enzovoort.
0: Dus, Oké, nou laten we eerst naar die bak kijken. Hè? Even, want radio is toch ook het medium van de verbeelding. We kijken dan daarnaar en dan zien we bijvoorbeeld een zeepissenbed. Wat zegt dat dan over de zee?
1: Nou, dat op zich zegt niet zoveel over de zee. Maar sommige elementen die je vindt. Bijvoorbeeld, wij een paar weken geleden vingen we eieren van een sepia.
0: Oh ja.
1: En dat zijn hele bijzondere eitjes. Die worden door een sepia gelegd. Dan zijn ze wit of doorzichtig. En dan spuit die sepia, die spuit daar inkt overheen en dan zijn ze zwart.
0: Ja, want een sepia, voor alle duidelijkheid, is een inktvissoort, hè?
1: Is een inktvissoortje, ja. En ik doe dit vrijwilligerswerk nu een jaar of 18. En dit is voor het eerst dat we eitjes van een zeekat hebben gevangen.
0: Wauw.
1: En daar zit een relatie tussen de opwarming van de zee.
0: Ja.
1: En de mogelijkheid voor sepia's om in die zee bij ons eitjes te leggen.
0: Want hoe warmer het wordt hier.
1: Hoe warmer het wordt, hoe meer. Vorig jaar hebben we heel veel zeepaardjes aan de kust gevonden.
0: Ja.
1: Zeepaardjes die heb ik ook in al die 18 jaren heb ik die nog nooit gezien. Mm-hmm. Ja, wel in een zeeaquarium in Bergen aan Zee, maar nog nooit levend op de kust. En wat wij gedaan hebben is die zeepaardjes verzamelen en aan het zeeaquarium gegeven. En daar zijn ze verder goed verzorgd.
0: Ja, maar ik begrijp wat u zegt. Door de opwarming van de aarde komen ook ineens soorten hier voor de kust voor die misschien decennia geleden niet zo vaak voorkwamen.
1: Ja, inderdaad.
0: En nu is het dus zo dat we dat allemaal mee kunnen maken bij die wandeling morgenochtend vanaf 10:00. Mochten we willen aanhaken, waar moeten we zijn en hoe laat?
1: Wij vertrekken vanuit het Parnassia-gebouw van het IVN in Bergen aan Zee.
0: Want het begint om 10:00, maar hoe laat moeten we er dan zijn?
1: Nou, als je zo 9:45, tien voor tien aankomt, dan is het voldoende. En dat Parnassia-gebouwtje is te bereiken door, als je in Bergen aan Zee aankomt, heb je een eerste rotonde. En na die rotonde ga je na 50 meter linksaf en dan rij je tegen een parkje aan. En in dat parkje, daar staat één gebouwtje. En dat is het gebouwtje van IVN waar vandaan we vertrekken. En als je je daar meldt en elke volwassene betaalt €3 en kinderen zijn gratis, dan mag je mee.
0: Nou, superleuk. Het duurt ongeveer 1,5-2 uur, hè, zo'n wandeling.
1: Ja, als we heel veel vangen, dan willen de verhalen nog wel eens uitgebreid worden. En dan duurt het 2 uur en anders wordt het 1,5 uur.
0: Ja, ja. Het hangt eraf ook hoe lang jij van stof bent als gids natuurlijk. ik zou zeggen, pak je zwembroek er alvast bij, hè, want het is voor je het weet morgenochtend 10:00. En je kunt er dus gewoon naartoe aan Bergen aan Zee bij Parnassia. Een hele fijne wandeling met de IVN-gids. En dan kun je samen gaan korren, oftewel met een sleepnet, op zoek naar de zeepissenbedden, de heremietkreeften, de zeenaalden, de garnalen, de spieringen, wat al niet meer. Johan Eilering, IVN-gids, dankjewel en heel veel plezier morgenochtend, hè, om 10:00.
1: Oké, dankjewel. En, fijne dag.
0: Een fijne dag. En dit was het alweer voor deze editie van de Agenda. Morgenochtend ben ik er gewoon weer. Leuk als je dan weer luistert. Dan weer de fijnste uittips. En ook nog even hartelijk dank aan Wim Hemker, Anja van Lente, Arie Maters.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Dit is een uittip.
6: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
7: Dit was een uittip.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
15: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
16: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
17: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n honderden huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. In Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
7: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio, vrienden en vriendinnen van de muziek en vrienden en vriendinnen van het goede leven. Dat komt allemaal aan de beurt de komende twee uur, want we gaan toch een ente diepte in. Maar nee, ja, kijk even voor mij. Nee, dat hoeft eigenlijk maar niet ook. Nee, nee. Maar we hebben wel heel veel boeken te bespreken. Dat is mooi, man. Heel veel boeken. Boeken, boeken. Hé, Pieter?
20: Boekenmarkt vandaag. Wat bij Sportcafé.
7: Nou, gaan we naar huis. De andere gasten zijn er ook, dus Niklaas is Gielde. Die gaat straks ongelooflijk tekeer.
20: Nou.
7: He? Of Simon Taalmaat, dat is dan weer een liedje. John van Vliet is er ook. Ik zag jou gisteren
21: zonder boek.
7: Ik zag jou over golf.
20: Ja.
7: Dat heb ik gekeken.
20: Ja.
21: Wat goed, zeg.
20: Nee, maar voor het eerst.
7: Nee, het toestel was stuk.
20: Ik ging niet erin.
7: Ik kreeg hem niet op de andere zender. Ja, ik kreeg hem alleen in, man. Nee, ja, goed, dat was genoeg. En Willem Vissers is er ook. Willem.
22: Dag Leo.
7: Wie wint de WK? Dadelijk straks het antwoord.
22: Oh.
7: Ja, nu niet even. Hey, en taartje, Bert? Taartje?
23: Lekker.
7: Goed, nou, goed zo. U hoort het, niveau is aanwezig. Want Mark van Praag is er niet. En Frits is er niet. En we wensen Gerard van der Lem van harte beterschap. Maar eerst even de commerciële boodschappen.
24: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
25: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
26: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
27: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
28: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
29: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
30: Dit is een uittip.
31: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
32: Dit was een uittip.
33: Als je Vodafone mobiel
34: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
33: krijg je tot wel 20 euro korting.
34: Elke maand weer.
33: En hoe meer data en snelheid,
34: hoe groter die korting.
33: Dat is One van Vodafone
34: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
35: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
36: Mam, waar is mijn zwemband?
37: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
38: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
39: geeft ruimte.
35: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
38: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
40: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
41: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: Ja, ja, ja. Is die quiz wel waterdicht? Wordt die quiz wel eerlijk gespeeld? Daar wordt nu al aan getwijfeld door een van de deelnemers die zeker niet gaat winnen. En zijn naam is Willem Vissers. Willem.
1: Je nog nooit gewonnen, Willem.
2: Ik vind...
0: Ja?
2: Ja? Ik heb een idee dat die quiz... oneerlijker is. Dat er meer gesjoemeld wordt dan bij Argentinië op het WK.
0: Ja.
3: Maar kun je dan ook eens een keer als goed journalist met bewijzen komen?
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Met feiten?
0: Nee,
3: dat niet. Dus het is alleen maar gewoon...
2: Beschuldiging.
3: Gewoon gelul in de ruimte.
0: Nee, beschuldiging.
3: Beschuldiging.
4: Oké, dan ben ik pas hier.
0: Ik zou als ik jou was toch maar aantrekken, Ben.
3: Ja, ik ga toch even met mijn advocaat bellen zometeen.
0: Want eerlijk is eerlijk, ik twijfel ook al jaren aan je.
3: Ja, maar dat is niet erg, want je hebt het presentator, dat maakt niet uit.
1: Ja, maar hij zit het nu al in te vullen.
3: Ja, het schema, man.
0: Ja. Maar er staat
3: Jezus, wat voor gasten heb jij vandaag, zeg?
0: De beste.
3: De beste, oké, dat is goed.
0: Die er waren. Want het is vakantietijd.
1: Maar het is vakantietijd.
0: Ik heb...
1: Allemaal komkommers aan tafel.
0: Ik geloof dat Arend, mijn producer, voor 100 euro heeft weggebeld, hè? Aan spijt op tandjes. Wat?
5: Ik dacht dat ik voor volgende week werd gevraagd, maar het bleek voor vandaag, zo laat was het.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat je er bent, hoor.
1: Was er weer een afvaller, denk ik.
0: Nou, het is wel
5: zo'n man die... Ook.
1: De bellen ze ja.
0: Je hoort Pieter...
1: Ik was 14 dagen geleden al geboekt. Met mijn boek. Met mijn boek. Lees mijn boek.
3: Oh, god. Wat is zo'n uitzending? Ja. Ja. Is er weer één grote reclamespot?
0: Nee, ik alleen lees. Als dit zo doorgaat, dan... Nou, dan doe ik het niet meer.
2: Dan stop je ermee.
5: Zullen we er doorgaan dan?
0: Ik kan toch helemaal niet tegen. Michiel, zeg jij eens maar.
4: Ja, we kunnen ook een leuk plaatje draaien.
3: Ja, laten we dat doen.
4: Dat is een bruggetje.
0: Nee, dat niet.
4: Oh, nog niet. Twee uur.
0: Sorry. Maken.
4: Ja. Waar moeten we het zeker over hebben?
0: Oei. Ja, wat moeten we... Juist.
4: Sarina Wiegman.
0: Oh, nee. Oh, je hebt inbreng?
4: Dat zit naar Praag altijd.
0: Dat betekent dat jij ook
4: dat zit naar Praag altijd.
0: Hè? Over Praag, ja? Sarina Wiegman. En nog een reden?
3: Nee, natuurlijk niet. Er is geen reden voor nodig.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Hartstikke leuk dat je bent. En verder je mond houden.
4: Kunnen afrekenen?
0: Nee. Pieter.
1: Voor altijd 63, het boek.
0: Ja, nee, niet alleen. Nee, het is overkill. Ik zou je vertellen, als je dat nog één keer doet, dan komt niemand dat boek meer.
3: Nee,
2: het is zijn eigen boek, hè? Hallo, dat is niet zijn eigen boek, hè?
0: Nee, het is het boek van Milo.
2: Ja, daarom.
0: Dat is het beste boek
2: ooit.
0: Dat
2: is heel sympathiek.
0: Beste boek ooit.
2: Oh.
0: Ha! Op het boek van Nick Klaasens na.
2: Oké.
1: Ja, maar Willem en ik hebben ook een boek.
0: Nou.
1: Het Mirakel van Hemuiden.
0: Nou ja.
1: Koop dat boek.
0: Opstelletje bij elkaar geraakt met pagina. Ja, het is eigenlijk... ik zou me... Nee, hartstikke mooi boek. Nee,
1: en straks, lieve luisteraars, lees ik voor uit eigen werk.
0: Nou, ik denk het niet.
5: Martin Ros is terug op de radio.
0: Ik weet wel zeker van niet. Naast jou zit Nick Klaasens.
6: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, sterkte. Het is bij loting gegaan. Zo, dus het, ja, dat is
6: ja, soms trek je aan het kortste eind.
0: Ja, zo is het ook. Maar hij is wel aardig hoor, Pieter. Ja. Hè, Pieter?
1: Ja.
0: En Nick, het boek Ravage is een tijdje geleden verschenen. Heb ik hier al zo mooi over gepraat. Met de Tour de France is begonnen. En het is weer zo nu en dan een enorme ravage. Dekenkolp rijdt ook nog steeds rond. Hè?
6: Ja, klopt.
0: Een van de hoofdrolspelers in je boek. Gaan we het even... Ik wil toch nog weten of je uiteindelijk... Want in het boek is dat niet gelukt, die dader gevonden hebt. Maar dat hoor ik straks wel eventjes. Waar willen we het los van het boek nog over hebben?
6: Ja, ik zat er op de fiets over na te denken. En ik wil het eigenlijk toch wel over Argentinië hebben, denk ik.
0: Dat zijn er wel meer, denk ik, die dat willen. Dat is heel goed, ik noteer het. John van Vliet, fijn dat je er bent.
6: Ja.
0: Laat Leo. Gebeld, om half tien, hè?
6: Tien over twaalf.
0: Nee, fijn dat je er bent. Waar moet het als jou ligt?
5: Cricket, ik zeg altijd cricket. Al een jaar of drie hier. Ja. Is nog nooit gelukt en ik zeg
3: het weer. Zeker wel. Dus één keer heb je het hele verhaal over dat kunnen
5: doen. Nou, heel verhaal. Daardoor werd ik heel erg afgezeken. Nou,
3: ja, dat natuurlijk
0: wel.
3: Wel.
0: Dat wel, natuurlijk. En wat werd je ervan onthouden?
3: Niks.
5: Nee, maar anders gaat het alleen over Argentinië. Met
0: runs,
5: moeten we het wel over hebben, hoor, trouwens.
0: Over Argentinië?
5: Ja, moeten we het over hebben.
0: Ja?
1: Okay. Kunnen toch ook heel goed cricketen, Argentijnen?
0: Lult toch niet zo slap, man.
5: Valt mij.
0: Willem, goedemorgen. Hoe heb je het volgehouden met de voorzitter, de ex-voorzitter?
1: Ja, was voormalig voorzitter.
0: Ja, gezellig. Voorzitter.
2: Heel gezellig. Ja? We hebben hele leuke dagen. Ja.
0: Ja.
2: Hij kan ook goed schrijven.
0: Maar?
2: Nee, helemaal geen maar. Nul maar.
0: Ja, wel maar.
2: Klopt. We zien elkaar bijna elke dag. Misschien is dat ook wel een beetje veel, maar, ja. Maar tot nu toe gaat het goed.
0: Maar jullie maken dus een hele tournee.
2: Nou, dat valt ook wel mee. Want,
0: door hem uit de Zuid en hem uit de Noord.
2: Ja, ja, ja. En Velsenbroek.
0: Velsenbroek, jeetje mina.
2: Kijk, ik heb begrepen dat Vels uit 7 kernen bestaat. En die hebben we niet allemaal gehad. Dus er is nog
0: ja,
2: zijn niet in, we kunnen nog naar Driehuis, we kunnen nog naar Sampert Zuid. We kunnen nog van alles doen.
0: Je hebt in de winkel staat. Heb je het
1: ja, bij Erasmus.
0: Nee, mooi.
2: Er is nog een hoop terrein te winnen.
0: Ja, en boeken te verkopen.
2: En verder vind ik het wel mooi dat we hier bij Radio Noord-Holland...
0: En naar radio staat tegenwoordig.
2: En naar radio met twee Midden-Limburgers zitten. Ik vind dit een ultiem bewijs van emancipatie in de, ja, in de wereld.
0: Ja, en dat het echt komkommertijd is.
2: Gewoon dit soort ontwikkelingshulp die jullie bieden. Dat vind ik echt heel erg lief en aardig.
0: Graag gedaan hoor, Willem.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, zie ik het. Nou goed, weet ik nou waar het over gaat? Nee, maar dat horen we zo wel. Eerst even muziek inderdaad. Iron Horse en Sweet Louie.

0: Ja.
1: En we hadden 100.000.
0: Ja. Komt bij iemand van jullie dit muziekje bekend voor? De zanger, kennen jullie hem ergens van?
2: Back Metal Overdrive, toch?
0: Ja, en in tweede uur komt Back Metal Overdrive ook weer, maar dan in het Nederlands, hè?
3: Ja, hou je Beckman.
0: Ja.
3: Hebben jullie die appels?
0: Ja, die hebben we. John van Vliet, cricket.
4: Zo.
0: Ja, nee,
4: zo vroeg al?
0: Ja.
4: Ik hoop dat de mensen al luisteren dan.
0: Ja, want hoe heet die Belgische wielrenner die drie keer won? Delie? Nu in de Tour?
5: Mellier.
0: Huh?
5: Tim Mellier.
0: Ja, Mellier, ja. Precies, heel goed. Opletten.
4: Mellier.
5: Delie is naar huis.
4: Ja,
0: Delie is
2: aan het was ziek.
0: Ja, had Delie.
2: En Merlier, of is het Merlier? Wat is het eigenlijk?
3: Merlo.
0: Dat is de vrouw die praat behoorlijk Frans-Nederlands, hè? Van de Broeken. Maar goed, het is allemaal details, maakt toch allemaal een
5: dochter van, hè?
0: He?
5: De dochter van
0: Frank. Dat is altijd zo, hè? Dochters.
5: Ja, van iemand, maar van Frank VDB.
0: Ja, Frank van der Broeke. Waar Dumoulin nog mee gereden heeft.
5: Met die dochter.
0: Ja, met die dochter.
6: Daar die andere dingen mee.
0: Ja, daar zijn foto's van. We gaan even terug naar het cricket. Ja. Want Delie, Melier dus, die won drie keer. En toen werd er gezegd, een hat-trick.
4: Ja...
0: En
4: dat komt uit het cricket, weet jij.
0: Ja, precies. Maar in het voetbal werd gezegd, er is een onvervalste of een heuse hat-trick. Maar dat zijn eigenlijk allemaal overbodige toevoegingen. Hè? Want een hat-trick is eigenlijk...
4: Ja, in voetbalgeval drie doelpunten op rij. Dus niet één in de eerste helft, 1-1 en dan nog twee in de tweede helft. Maar gewoon op rij.
0: Nou, dat is dus volgens in Engeland dus weer niet.
4: Jawel, met cricket is dat ook zo. Als je als werper, als bowler, drie mensen achter elkaar uitmaakt, heb je een hat-trick.
0: Ja, dan krijg je een hoed.
4: Een hoed vroeger, ja. Een hoedentruc.
0: Ja, de hoede truc.
4: Daar komt het vandaan.
0: Maar in het voetbal is het gewoon de hele wedstrijd. Ze hebben alleen in Engeland...
4: Vinden wij.
0: De golden hat-trick hebben ze gemaakt, hè?
4: Ja.
0: En de perfect. Links, rechts en met het hoofd.
4: Ja, dat is een toevoeging in het voetbal.
0: Ja.
4: Maar met cricket moeten ze op een rij zijn... en niet onderbroken door iets anders.
0: Maar wel door thee.
4: Wel door thee. Altijd door thee. In cricket is het zelfs zo, als je de twee op de laatste twee ballen van de wedstrijd op zondag doet... en één op de eerste bal van de volgende wedstrijd... is het ook nog een hat-trick.
0: Ja, dan heb je ook tijd om die hoed te halen.
4: Ja, precies.
0: Pieter, jij hebt de hoeden gehaald, hè? Voor
1: wie besteld in Engeland.
0: Ja, voor Erra Tjuri.
1: Bij een sportbedrijf.
0: Ja, die scoorde vlak voordat hij vertrok naar Spanje nog een hat-trick. Die heeft een mooie hoed gekregen.
6: En dat hoedje voor jou, dat komt ook van een hat-trick?
0: Nee, dat komt van de visserij.
6: Van de
0: Duitsland. Nee, dat komt niet uit Duitsland.
1: Dit is een Frans hoedje.
0: Dit is een Frans hoedje. Het Duits hoedje is een winterhoedje.
4: Ik kreeg een appje van Gerard die zei... je moet even zeggen dat Leo een Duits hoedje op heeft.
6: Nee, dat is alleen met dat veertje. Als hij dat veertje heeft, dan is het Duits.
4: Ja, maar dat ziet Gerard thuis.
0: Hadden we Gerard al wetenschap gewend?
4: Ja. Okay. Had jij gedaan, maar sluiten wij ons bij aan.
0: Giel?
7: Ja, van harte wetenschap.
0: Juist, zo is het. Naar de WK gaan we. En dat gaan we doen, want iedereen wil over Argentinië praten... maar er is maar één man die over Argentinië geschreven heeft... en daar nu ook over gaat vertellen. En dat is onze onverprezen columnist, dat is Bert.
6: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus, de column van Bert.
8: De column van de column. De column, de kop, de kop, de kop. De kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
6: De mensheid is getroffen door een nieuw virus. Arbitritis. Arbitritis, een aan krankzinnigheid grenzende fascinatie voor alles wat scheidsrechters doen, veroorzaakt door ernstige besmetting met VAR-idioterie. We waren al een land met 17 miljoen bondscoaches en nu, door al dat spelregelgedoe, ook een land met 17 miljoen arbiters. Is arbitritis gevaarlijk? Jazeker, zodra de aandoening leidt tot complottheorieën van het soort de aarde is plat. Voorbeeld, Messi moet van de FIFA weer wereldkampioen worden... en daarvoor worden corrupte scheidsrechters en nog foutere varretjes ingezet. Zeggen arbitritis-patiënten, Argentinië. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan vroeg zich, na te zijn uitgeschakeld door Argentinië... hardop af waarom de FIFA zoveel landen heeft uitgenodigd... als toch al bekend is dat Messi weer wereldkampioen wordt. niet serieus te nemen, die Joden en Christenen hatende griezel. Maar collega Van Gaal riep 4 jaar geleden zo'n beetje hetzelfde. En Louis zegt wel eens rare dingen, maar zelden als het over voetbal gaat. Zou er dan toch iets van waarheid in zitten? Ik probeer het me voor te stellen. Er beweegt zich een omvangrijk peloton intens slechte mensen over de aardbol. En van hen is FIFA-president Gianni Infantino een van de kopmannen. Dus dat zo'n schepsel zijn macht gebruikt om Messi, voetballend voor Inter Miami in het WK-gastland, te laten winnen, is niet geheel ondenkbaar. Maar hoe dan? De FIFA zou voor zo'n duivelspact een leger leidsmannen en vrouwen het foute pad op moeten drijven. En daar hoeft maar eentje tussen te zitten die roept: als ik de finale niet krijg, dan... Infantino als chantabele stakker. Niet erg logisch. En wat zijn de bewijzen voor het complot? Messi ontsnapte in de eerste wedstrijd aan rood, maar dat geluk hebben meer spelers. Het afgekeurde Egyptische doelpunt. In de kwartfinale een gele kaart voor Paredes ingetrokken en omgezet in rood voor Zwitser Embolo vanwege een fopduik. Allemaal nogal extreem, maar niet in strijd met de regels. In de eerste 4 wedstrijden slechts 3 gele kaarten voor de Zuid-Amerikaanse slagers rond Messi. Mag je opvallend noemen. De halve finale tegen Engeland dus toch maar bekeken door de ogen van Sherlock Holmes op zoek naar onderwereldpraktijken. Bellingham kreeg een schop. Geen geel. Had wel gekund. Messi kreeg een schop. Geel, maar wel hartstikke terecht. Een 1-0 achterstand werd omgezet in een 2-1 overwinning. En daar was het gejammer van de arbitritis patiënten alweer. Messi zou in de aanloop naar een Argentijns doelpunt buitenspel hebben gestaan. Onzin. Geen onzin. De scheidsrechter liet absurd lang doorspelen, waardoor Engeland nog bijna gelijk kon maken. Akelig voor de complotdenkers. De eindconclusie van uw speurneus: Messi staat in de finale niet door corruptie, maar door domheid van de Engelsen. Na de voorsprong trokken ze zich scheiterig terug in de eigen 16. Precies wat de Argentijnse grootmeesters van de kleine ruimte wilden. Lafheid werd afgestraft. Aldus de feiten. En die zijn immuun voor arbitritis.
0: Als je het allemaal met Bert eens?
2: Ja.
0: Willem?
2: Ik ben hetzelfde zo met Bert eens geweest als nu.
0: Oh, ja, maar dat is niet de bedoeling.
6: Nee, ik dacht ik word gekielhaald hier.
2: Maar... Nee, maar ik ben sterker nog, ik vind dat Engeland bijvoorbeeld veel meer is voorgetrokken dan Argentinië dit toernooi.
0: In dit toernooi, oké. Okay. Heb je welke...
2: Bijvoorbeeld, er was een poolwedstrijd tegen Ghana.
0: Ja.
2: Waarin Konza een overtreding maakte op een Ghanese. Ik heb nog nooit zo'n duidelijke strafschop gezien, eigenlijk in mijn hele leven. Die maakte een soort... rugby-achtige been-tackle. En daar werd door de VAR niet eens naar gekeken. Maar hadden ze die wedstrijd verloren, was vlak voor tijd. 0-0. We hebben die bal tegen de kabel gezien. Nou, dat kon je niet meteen zien, maar het was wel meteen dat de keeper protesteerde. Dat er een bal tegen de kabel ging bij de 1-1 van Engeland.
0: Ja, die ging loodrecht naar beneden ineens.
2: Ging loodrecht naar beneden. Daar hadden ze op zijn minst naar kunnen kijken. Hebben ze ook niet gedaan. Nou, vervolgens krijg
0: ze
2: je...
0: Ze zeggen dat ze daarna gekeken hebben en dat ze het niet konden constateren.
2: Ja, na afloop. Maar het was wel vreemd dat die keeper meteen protesteerde. Ook een deel van de staf. Ja, dat ga je niet verzinnen. Dan is er echt wel iets gebeurd. Hadden ze ook kunnen kijken. Nou goed, kan gebeuren. Dat is natuurlijk een heel zeldzaam geval. Dan krijg je op een gegeven moment dat doelpunt van Engeland... Van Noorwegen wordt afgekeurd met Haaland een zet geeft. Dat deed hij ook wel. Dus dan kun je zeggen, dat is terecht afgekeurd. Maar even later krijgt er zo'n Noor, bal op de lat. Die wordt gewoon in zijn rug keihard weggeduwd. Er wordt gewoon geen penalty, er wordt niet eens naar gekeken. Dus Noorwegen werd echt gewoon benadeeld tegen Engeland.
0: Ja, moet
2: alleen
0: iets...
2: die Engelse pers die blijft alleen maar stukken schrijven over Argentinië, gemeene mensen, dit. Die Engelse pers is echt betrokken in het complot. Nou, die zijn betrokken in het complot.
0: Laat even wegblijven bij de Engelse pers, want dat ben ik met je eens. Maar het probleem van in de 16 aan elkaar zitten is blijkbaar nog steeds niet opgelost. Dan moet je eigenlijk een radicale oplossing voor vinden.
2: Vooral bij corners. Het zegt, wat er nu allemaal bij corners gebeurt, dat heeft niks met voetbal te maken.
0: Nee, je moet eigenlijk gewoon verbieden dat het nog aan iemand zit.
2: Ja, of je moet gewoon heel snel penalties gaan geven. Zeggen van ja, dit was jammer, dan penalty. Maar dan is het denk ik wel snel afgelopen. Net zoals het snel afgelopen was met het... Op de grond rollen. Dit was eigenlijk dit toernooi bijna niet te zien.
0: Nee, dat hebben ze goed ingedaan. Maar de penalties geven, dat is denk ik ook een instructie geweest. Dat gaan we niet doen, tenzij in uiterste nood. Als we er echt niet omheen kunnen.
2: Ja, dat vind ik dus jammer.
0: Ja, maar dat was toch duidelijk zo? Dat ze pas in uiterste nood gegeven werden?
2: Nou ja, ze hebben, vind ik, het spel wel zuiverder gemaakt... door al die aanstellerijen weg te snijden.
0: Dat was goed.
2: Alleen nu, wat Bert zegt, ben ik het helemaal met Bert eens. Je hebt door die VAR heb je nu zoveel... alle interpretatiegevallen nu die er nu zijn. En social media ontwikkelen zich echt op een heel slechte manier op dit moment... doordat ze voor iedereen wat ik echt het meest irritante van dit WK ongeveer vond, is het gebruik van AI. Ze kunnen met alle beelden kunnen ze nu iets anders maken. Manipuleren. Maar ze doen het ook met teksten. Dan staat er bijvoorbeeld een hele grote tekst van, ik zeg maar even, Aymeric Laporte, de verdediger van Spanje, die dan allerlei dingen zegt over Messi of iemand anders. Maar heeft hij gewoon helemaal niet gezegd. Dat hebben ze gewoon allemaal, is gewoon allemaal verzonnen door AI.
0: Maar je bedoelt dat AI gebruikt wordt tijdens de wedstrijd?
2: Nee, maar gewoon op de social media na afloop van wedstrijden.
6: Ja. Citaten van
2: spelers. Hele citaten van allemaal mensen uit het wereldvoetbal. En staat eronder, is dit echt gezegd? Grok, dat is dan de guru van Musk. En is dit echt zo gezegd? En de helft van de tijd blijkt dat helemaal niet zo gezegd te zijn. Dus je krijgt nu ook met overtredingen, je krijgt constant allerlei filmpjes en mensen die alleen maar overtredingen van Argentinië achter elkaar zetten. Dat is dan wel vaak geen AI, maar gewoon wel gebeurd. Maar je kunt ook weer filmpjes met alleen Engelse overtredingen achter elkaar zetten. Dus het is allemaal, alles proberen ze nu in een hoekje te drijven.
0: Nee, maar ik wil even wegblijven van wie zielig doet ten opzichte van wie. Maar ik heb wel naar die wedstrijd Argentinië-Engeland gekeken. En ik vond het wel schandalig gefloten, de eerste helft. Want Argentinië heeft gewoon de eerste kwartier, 20 minuten alleen maar lopen schoppen en slaan. En slaan ook, hè, gewoon bewust. Ja. En dat is gewoon niet bestraft. Nee, ja, kijk het maar terug.
2: Nou ja, er waren wel een paar overtredingen bij die inderdaad wel bestraft hadden moeten worden. Ja. Dat klopt.
0: En is volgens
2: mij was ook een overtreding. De mooiste actie van de wedstrijd is dat Messi zo wegdraait. Van drie mensen, van Kane. Vervolgens speelt hij de bal tussen de benen van Gordon. Vervolgens doet hij zo'n wippertje tussen twee spelers door. Wordt hij ook keihard neergehaald.
5: Kreeg hij wel een gele kaart.
2: Daar was wel een gele kaart gegeven. Maar goed, Argentinië is misschien best wel, zou best kunnen dat ze enigszins bevoordeeld zijn.
0: Nou ja, het feit alleen al dat je het denkt en dat je het ziet. Kijk, ik meen het oprecht. Als ik de eerste 20 minuten van die wedstrijd zag en ik zag daar de scheidsrechter rondlopen. Een Amerikaanse scheidsrechter die dit soort wedstrijden nog nooit gefloten heeft, die mag dan een halve finale fluiten. Ik vind dat vind ik er eigenlijk wel een beetje.
4: Ik denk dat die ook weer op pad wordt gestuurd. Het moet wel een wedstrijd blijven.
0: Zeker.
4: Het mag, dus die man die loopt ook al half van. Nou ja, oké, deze laat ik nog aan. Die laat
0: als
4: ik
0: aan. Als hij het ziet.
4: Als de instructie is dat het vooral een wedstrijd moet zijn. Ja. Kijk, misschien ben je er vanaf als je in de vierde minuut een kaart trekt.
0: Nee, ik denk het maar goed. Ja, ik heb ook te doen hoor met arbitrage, want het valt ook allemaal niet mee. En ik ben het ook wel met Bert eens dat er veel over gezeikt wordt. Maar als je ziet dat het toegestaan wordt dat er over een bepaalde grens heen gevoetbald mag worden.
4: Ja.
0: Dat gaat gewoon maar zo.
5: Wat Willem zegt over beeldvorming. Natuurlijk worden die filmpjes nu achter elkaar gezet en lijkt het allemaal heel heftig. Maar tijdens de wedstrijd zie ik ook wel een bepaalde beeldvorming. Bijvoorbeeld overtredingen die niet herhaald worden. Er was een moment dat Engeland de bal verloor. Morgan Rogers achter de bal probeerde aan te gaan. En die werd gewoon in het voorbijgaan van een speler van Argentinië die op de grond lag, onderuit geschopt. Nou, dat was gewoon een zuivere gele kaart. Maar dat moest gewoon doorspelen.
2: Ja.
5: En we hebben het nooit meer gezien daarna. Die filmpjes die je net
0: noemt. Incidenten zie je niet terug. Of worden gewoon weg. En je hoort wel eens gerumoer in een stadion. En dan wordt daar ook weer een ander geluidje bij gezet. Dat je er gewoon van weg blijft. Ja.
4: Ik zag overigens vanmorgen een clipje van Nederland-Argentinië in 78 van die finale. Maar het is goed dat er toen geen VAR was. Ja. Die was nooit meer uitgespeeld, denk ik. Goedemorgen.
0: Nou, wat dacht je van Nederland-Brazilië in 74?
4: 74 tegen Brazilië ook. Maar
2: en die wedstrijden waren allemaal oneindig veel harder. Ik heb zelfs een keer een onderzoekje gedaan, omdat die Nigel de Jong met die schop op de borst van Xabi Alonso.
0: Toen
2: heb ik echt die hele wedstrijd van Nederland-Argentinië, of die wedstrijd gekeken van Nederland-Spanje, die finale.
0: In 2010.
2: En die van Brazilië in 74.
0: Ja.
2: En dan heb ik zelfs een klassificatie gemaakt van overtredingen, want harde overtredingen waren iets harder. En dan bleek dat Nederland-Spanje gewoon echt een poeslieve wedstrijd was ten opzichte van Nederland-Brazilië.
0: Op dat
2: incident. Nou, daarbuiten gebeurde er bijna niks. Ja, nee. Van Bommel die schopte nog iemand overhoop. Maar voor de rest gebeurde er bijna niks. En nu is het, die Argentijnen. Alleen het is gek, want dat laatste half uur tegen Engeland spelen ze hartstikke goed.
0: Ja, daarom. Eerst sla je tegenstander murf en daarna ga je tegen voetballen.
2: Maar goed, dat is wel een beetje hun cultuur. Als je kijkt hoe
0: daarom is het nog niet goed.
2: Nee, maar dat moet de scheidsrechter.
6: Het was toch ook vooral aan de Engelsen te danken.
0: En dan zet je dus een Amerikaanse scheidsrechter neer die daar totaal niet tegen opgewassen is.
4: Ja, ga morgen.
0: In de halve finale.
4: Morgen fluit die Sloveen, geloof ik.
2: Ja,
4: Vincic.
0: Ja.
4: Maar als die Argentijnen verliezen, gaan die daarover beginnen. Dat er een Europese scheidsrechter stond. Daar kun je al vergif op innemen. Overigens vind ik wel, als je het over die corners hebt, en dat is bij heel veel gevallen, Ik vind dat we bij voetbal echt iets moeten gaan krijgen tussen een penalty en iets anders in voor overtredingen in de 16 meter. Sommige overtredingen zijn geen penalty, maar zijn wel een overtreding. En het enige wat je dan kan doen, hè, met dat vasthouden bij corners, is een penalty overdreven, tenzij het vier keer gebeurt.
1: Indirecte vrij.
4: Maar als je vanaf... Ja, volgens mij moet die gewoon terug. Nou ja, iets, dat hoeft niet. Of verzinnen een soort lijn dat die 2 meter buiten de 16 meter op de hoogte van waar de overtreding wordt. Maar je kan nu eigenlijk niks als scheids.
0: Nee.
4: Of nou, een penalty geven, maar dan krijg je 6 penalties in de wedstrijd. En dan winnen we nooit meer wat.
0: Ja. Nee, maar dan zou je ook wedstrijden moeten gaan spelen die ertoe doen. Daar zover komen we ook nooit.
4: Dus. Door die penalties.
0: Ja. Nee, maar kijk, het gaat er ook om dat je het gevoel hebt van... Jeetje, man, weet je, als er is een wedstrijd hard... Als ze maar zo rechtvaardig mogelijk wordt. Ik weet nog dat Nederland tegen Portugal, die Russische scheidsrechter, die werd
2: om... Ivanov.
0: Ja, maar die had toch ook 21 kaarten gegeven?
2: Nee, 16.
0: 16.
2: Ja, twee keer dit is de overdrijving.
0: Ja, precies. Ja.
2: Zo wordt alles zo'n goede presentator, maar dan gaat hij toch net even...
4: Hadden er 21 moeten zijn, dat wel.
0: Ja, vergat er nog 5. Nee, maar ik bedoel, die ging wel... Dus elke keer, dat helpt ook niet.
2: Nee, maar wat wel... Als wat ik dat wel willen, mooi vind aan die Argentijnen is dat zij... gewoon soldaten in dienst van Messi zijn. En dat is wel interessant. Ja, maar dat is wel zo.
0: Ja, dat is een romantisch beeld. Dat heeft wel niks met voetballen te maken.
4: Ja, maar bij die actie die Willem net beschreef... zag je dat heel goed. Of Nick beschreef hem, sorry. Daarna komen er dus inderdaad uit alle hoeken... 5 Argentijnen meteen omheen staan... om die arme kleine Leo te beschermen.
0: Ja, nee, dat deden ze in de tijd met de spelers. Dat deed Neeskens en Van Aardigem en Krol en Subi deden dat ook.
4: Die hoeven niet beschermd te worden.
0: Nee, die beschermde gewoon...
4: Ja, de andere, ja.
0: Rensenbrink of zo, die een keer een tikje kreeg.
2: Ik heb het meeste gelachen gisteren met een filmpje wat ik zag... over Cristian Romero, centrale verdediger van Argentinië... op vakantie met zijn vrouw en kind...
0: Nu al?
2: Er zijn ze een oud filmpje. Zijn ze een beetje op de camping, zijn ze een balletje naar elkaar aan het schieten. Maar op een gegeven moment maakt hij een overtreding op haar die harder is dan alle overtredingen die op het WK maakt. Hij komt echt met 2 hoge benen op die invliegen. De vrouw die valt zo voorover en het mannetje gaat er met de bal vandoor en die scoort.
0: Ja,
4: was ook AI.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ik denk het niet, maar het zou kunnen het AI.
4: Mag ik één ding zeggen? Ja, dat is een vreselijk preken voor eigen parochie. Want
0: precies.
4: Ik werk bij Ziggo Sport. Maar vanavond om 9:00 op Ziggo Sport is het Argentinië-Engeland rugby in het noorden van Argentinië. En de laatste 2 keer dat hij tegen elkaar speelde is gruwelijk uit de hand gelopen. En toen moest die halve finale van woensdag nog gespeeld worden.
2: Is live?
4: Ja, is live.
2: Wat voor toernooi is het dan?
4: Is een Nations League, Nations Cup, weet ik het.
0: Hou je dat niet bij, Willem?
4: Het is winter in Argentinië, dus daar rugbyen ze nu. En toevallig stond, en ja, niet toevallig, maar deze was gepland. En na afgelopen woensdag, met dat spandoek nog even over die Falkland Islands en alles.
0: Ja.
4: Dat wordt echt, dus als het nou regent vanavond, je hebt niks te doen, kijk dan even
6: maar,
4: om 9:00.
6: Je kunt zeggen, van, joh, de rugby heeft geen fout nodig, hè?
4: Nee. Nou, vanavond wel ben ik bang.
6: Ja?
4: Maar...
6: Okay. Meestal lossen ze het zelf op. Dat vind ik wat dat betreft een fantastische sport.
0: Ja, maar dat hebben we het al eens eerder over gehad. Het is zo streng gereguleerd. Je kan die sport niet spelen zonder die hele strenge regels. En bij voetbal is juist ontstaan door mensen die dachten dat ze zelfs dat ze het spelletje zonder regels wel konden spelen. Omdat ze heren waren. Ja. Zo is voetbal ooit ontstaan.
1: The gentleman's sport.
0: Ja.
6: Maar ik heb nog nooit een zwalbe gezien bij het rugby.
0: Nee.
2: Dat kan ook moeilijk bij rugby.
0: Nee, ik heb ook nog nooit een kookapparaat gezien bij...
4: Weet je, bij cricket komt de scheidsrechter pas in actie... als hij gevraagd wordt door de spelers om een beslissing te nemen. Ja. Dat is pas gentleman's sport.
0: Zit hij net op het toilet?
4: Nee, hij staat altijd in die slagersjas waar het gebeurt. Maar
0: dat wel.
4: How is that? Vraag je dan aan de scheidsrechter als je twijfelt of iemand uit is of niet?
0: Ja, het is allemaal vanuit sportsmanship, wat Pieter net zo zegt. Dat is inderdaad daar ontstaan. We gaan even boeken behandelen, jongens. Er is een boekenclubje vandaag. Ja, want het WK, daar gaan we dadelijk in de 2e uur nog wel een keer aandacht aan besteden. Maar ik merk een beetje dat de gemoederen zo hoog oplopen. Ja. Zo hoog oplopen! Pieter?
1: Jawel!
0: Er moet wel een vriendenclubje blijven. Nee, goed. Maar voor wie ben je nou straks? Morgen, Willem?
2: Maar in de basis, ik ben voor Messi eigenlijk. Dus dan ben ik automatisch voor Argentinië. Maar ik ben niet echt...
0: Make Messi great again.
2: Ik vind eigenlijk dat Messi's carrière zo lang af. Dit WK was echt een extraatje voor hem. Vorige WK heeft hij dat gedaan wat hij moest doen. Het was wereldkampioen worden. En dit is een extraatje voor hem. Ik denk dat ze ongelooflijk genieten. Ik ben bij een van die persconferenties van Scaloni ook geweest in het begin van het toernooi. Waar Otamendi toen bij zat. Als je kijkt hoe die jongens met elkaar omgaan, hoe ze dit en dat. Die hebben gewoon het heel erg naar hun zin. En of ze nou winnen, natuurlijk willen ze alles doen om te winnen. Maar ook als ze verliezen, zullen ze niet met pek en veren. Ze zijn echt legendarisch, deze ploeg.
0: De Spanje dus.
2: Nou, Spanje is denk ik een betere ploeg. En Messi is een betere voetballer. Ja, zo simpel is het.
4: Ja. Is hij beter dan Maradona als hij wint?
2: Ja, ik vind sowieso. Ik vond het al heel lang. Maar goed, ja, weet je, dat is heel lang een discussie geweest. En nu zijn er steeds meer mensen die toch wel zeggen ja.
0: Geeft Messi nou ook wel eens een keer af en toe een schoppie?
2: Daarom kreeg hij ook. Dat was ook.
0: Klein beetje.
2: Dat was ook bij die rode kaart.
4: Gemeene speler.
2: Ik zat toen toevallig in het stadion bij die wedstrijd.
4: Welke? Geniepig.
2: Tegen Algerije, toen hij op die kuit ging staan.
0: Dat ging per ongeluk.
2: Ja. Nou ja, hij krijgt mede geen rode kaart omdat hij Messi is.
0: Ja, dat is belachelijk.
2: Nee, maar niet omdat hij. Kijk. Dit was geen zware overtreding. Het ging echt per ongeluk.
0: Het is gewoon rood.
2: Nee, het is geen rood. Maar ja, het is 4 weken geleden, maar het was geen rood.
0: Ja, dat verjaakt niet.
4: Ja, maar dat was van die. Op die Ghanese was ook. Dat is geloof ik al 6 weken geleden. Van die Engelsman op die Ghanese.
2: Nee, dat was later. Oh, okay. Ja, dat was later.
0: Ja, niet veel later.
4: 3 dagen.
2: Nee, dat was later.
1: Kunnen we opschieten, want ik wil boeken verkopen.
4: Ja, precies.
6: Sorry. Ja. Dat is zo verschrikkelijk fout PR wat hij doet.
4: Messi komt ook uit een vissersdorp. Daar heb je je brug.
6: Het werkt alleen maar af rechts.
0: Ja, Pieter, je kan naar huis.
6: Ja.
0: Die column die doen we mondeling.
1: Nee, het is geen column. Ik lees voor uit eigen werk.
0: Oh ja. Ja.
1: Column is heel wat anders. Dat is wat Bert heeft gedaan.
0: Oh ja. Ja, die gaat ergens over, bedoel je?
1: Denkt Bert.
0: Ja. Sears & Croft en Summer Breeze.

0: Krankzinnige verhalen.
1: Seals and Crofts, wat is dat krankzinnige verhaal? Of is dat voor...
0: Nee, dat heeft niks met dit programma te maken, helaas.
1: Nee, niks heeft met dit programma te maken.
0: Nee.
1: Wat wij zelf hier hebben gedaan, het eerste half uur, heeft ook
0: helemaal niks
1: met dit programma te maken. Jij laat voor je columns van tevoren lezen, door Arend.
0: Ja, oh, oké. Okay.
1: Dat kan zo niet langer.
0: Ballotage?
1: Nou, jij denkt het wel, ja.
2: Nee, censuur. Hoor, dat is
3: censuur, ja. Censuur, ja. Het gaat nog verder. Ja.
1: Nee, gewoon even checken.
3: Wordt herschreven.
1: Nee, dat doen we met jouw verhaaltjes. Pietertje. Nick Lazes, we gaan terug in de tijd even 23 januari 2016. Neem ons even mee.
4: Ja, stap lekker in de volgauto van een wielig ploeg. Daar was ik inderdaad in Spanje met Team Giant Alpecin in 2016.
1: Ik zou een verhaal maken met Tom Dumoulin.
4: Ik zou een verhaal maken met Tom Dumoulin, inderdaad, een interview. En voorafgaande aan dat interview ging ik mee met een training van de ploeg. En we reden achter een van de drie groepjes van zeven aan. En onderweg terug naar het hotel reden we dus in Spanje. Toen kwamen we een auto tegen op onze weghelft. En die was gewoon dwars door die groep heen gereden. Frontaal.
1: Van zevenwielrenners.
4: Zevenwielrenners, ja. En zevende is de dans weten te ontsnappen. Maar wij kwamen aan als eerste bij die plek van... waar zes wielrenners frontaal van de weg zijn gereden. Door een Britse vrouw die dacht dat ze in Engeland was.
1: Ja.
4: Dat was niet zo. En dus daar lagen ze dan verspreid over 70 meter.
1: Je hebt de plek eerst hulp moeten verlenen aan een van die mensen. Je bent achter hem iemand gezet, want die had uit zijn hals...
4: Klopt. Het was een Amerikaanse wielrenner, Chet Haga. En die had sowieso zijn gezicht was helemaal groen. En in zijn nek zat gewoon de grootte van de Flippo, een gat. En op het ritme van zijn hartslag kwam daar bloed uit gespoten. Het was echt net een Tarantino-film. En ik heb toen drie kwartier zijn nek dichtgehouden met een jasje van... die renner die de auto heeft weten te ontsnappen. Die had al zijn kleren uitgedaan, tot op zijn onderbroek. En daarmee heb ik zijn leven gered.
1: Jullie hebben daar met 2-3 man getuigen.
4: In eerste aanleg met z'n tweeën. Met die man met wie ik in de auto zat. En daarna kwam nog een andere ploegleider. Die hebben we gebeld. En het was ergens in Spaanse bergen. En het duurde zo lang voordat ambulances kwamen. Er waren zes stuks. En uiteindelijk een traumahelikopter voor die chat. Haga.
1: Ja, een traumahelikopter, maar ik denk ook een trauma sowieso als je dit overkomt. Want je hebt geen opleiding hiertoe en je bent ook een wildvreemd in die sport. En dan ineens zit je iemands leven te redden.
4: Ja, dat was zeker de gekste werkdag die ik ooit gehad heb. Ja.
1: Dat moet er bij jou ook ingehakt hebben, denk ik. Heb je daarom daarom ook dat boek geschreven om dat ook een beetje van jezelf weg te schrijven?
4: Nee, ik heb het eigenlijk geschreven om het meer naar me toe te halen.
1: Okay.
4: Ik heb er geen slapeloze nachten voor gehad. Ik heb goed gehandeld, dat weet je ook niet op zo'n moment. Je kan ook gewoon dat maisveld inrennen of bevriezen, zeg maar. Maar ik heb gehandeld, daar was ik heel trots op. En niet om mezelf de borst te kloppen, maar ik was gewoon blij dat
1: het goede gedaan
4: dat het is waar ik...

0: dat ik zo reageer. En iedereen heeft het overleefd. Hebben nog allemaal een carrière gehad. Sterker nog, twee rijden er vandaag nog mee in Tour de France.
1: Degenkolb onder andere.
0: En Warren Barguil, een Fransman. Warren Barguil. Ja. Sowieso zijn er nog twee anderen actief, maar niet in de Tour. En iedereen heeft overleefd dus. En
1: hoe vonden ze dat jij het verhaal kwam halen, figuurlijk?
0: Niemand vond dat leuk, vooraf. En na afloop, of halverwege eigenlijk al, vond iedereen het wel heel fijn om dat nog eens op te rakelen met iemand die erbij is geweest. Want bijvoorbeeld zo'n John Degenkolb, die heeft echt die had een glansrijke carrière tot aan 2016. En daarna heeft hij op één etappe in de Tour na eigenlijk nooit meer iets gewonnen. Dus hij heeft echt gewoon zijn carrière is daar een diggelijk gereden.
1: Ja,
0: en hij heeft echt 8 maanden afgehouden, het interview. En toen ik uiteindelijk bij hem aan tafel zat in Frankfurt, of Oberursel, een dorpje daarbij. Echt tranen in de ogen. Wel allebei trouwens, maar het gaat zo diep. En ook omdat er zoveel zijverhalen zijn. Bijvoorbeeld zijn schoonvader is overleden bij een soortgelijk ongeluk.
1: Ja.
0: En zijn zoontje is aan het wielrennen, nu 10 jaar. En die was vorig jaar, is hij Degenkolb in de Ronde van Vlaanderen gevallen. Brak hij zijn arm op 3 plekken. En naar het ziekenhuis. En in het ziekenhuis hoort hij dat zijn zoontje bij een jeugdwedstrijd ook gevallen is. Niet heel ernstig, maar
1: maar toch.
0: Ja, dus hij heeft dus vorig jaar heeft hij dus met zijn zoontje door die foto's zitten bladeren van 2016. Dat zijn hele nare foto's. Hij had zijn 1 arm gebroken, vinger lag er half af. Ik was daar dus ter plekke. Ik kon door zijn dijbeen kon ik het asfalt zien. Ja, dat zijn echt blessures. En het enige waar hij het over had was, kan iemand mijn vrouw bellen?
1: Ja.
0: Want zij mag het niet van anderen horen. Dat gaat zo diep. Nu nog.
1: Ja, die reflexen.
2: Heb je die vrouw ook ooit gesproken?
0: Ik ben daar naar op zoek gegaan.
2: Er staat er iets van bij?
0: Ja, ik ben daar naar op zoek gegaan. Ik heb het er niet gevonden. Sowieso is ze in
1: en
0: alle
1: geef je het meteen weg dat je het niet gevonden hebt.
0: Ja, dat vind ik niet zo erg. Ik heb gewoon mijn best gedaan om haar te spreken. Ook omdat
1: dat beschrijf je trouwens ook heel.
0: Niemand spreekt kwaad over haar. Nee. En ik wilde ook haar een kans geven om te reageren. Want ja.
1: Maar ze is misschien wel overleden. Nu,
0: ze is waarschijnlijk wel overleden, ja.
1: Ze
0: zou anders nu 83 zijn.
1: Ja.
0: En de gemiddelde levensverwachting, zo diep heb ik het opgezocht, is 81 voor vrouwen in de
2: Wanneer bedacht jij dat dit een boek was?
0: Ja, toen we in 2024 op de Olympische Spelen kwam ik bij de
2: daar echt wel 8 jaar daarna pas?
0: Ja, ik ben dus niemand van die ploeg geweest destijds. Ik ben geen wielerjournalist. Ik was daar toevallig, gewoon voor een modetijdschrift notabene. En in 2024, 8 jaar na dato, kwam ik bij de KNWU. Had ik een interviewdag met die Nederlandse wielrenners. En toen kwam ik Peter Reef tegen, dat was persvoorlichter. Ja. Die destijds persvoorlichter was.
2: Dat was van Giant.
0: In 2016 heb ik daar 1 kopje koffie mee gedronken. En 8 jaar later zie ik hem in Parijs. En alle corona maatregelen die bij de wielrennen golden destijds, die gingen overboord. Dus mondkapje af, we gaven elkaar een knuffel en je zag gewoon die wielerpech zo van,
2: is hier
0: wie de fuck is deze gast, weet je wel? En ja, toen, dat raakte mij zo diep dat ik dacht, ja, misschien ben ik nog niet klaar met dit onderwerp. En toen ben ik voorzichtig gaan peilen van, ja, hoe staat zo'n chat daarin? Zou die er nog over willen praten? Die Amerikaan die ik dan zijn nek dicht heb gehouden. En die Zweedse trainer met wie ik in de auto zat. En die reageerden allebei zo, ja. Ja, je kent elkaar eigenlijk niet. En dan komen er zoveel verhalen los. En toen dacht ik, oké, ik ga er wel achteraan. Gewoon uit nieuwsgierigheid hoe het met iedereen vergaan is sindsdien.
1: Dat is een prachtig boek opgeleverd. Ja, prachtig bedoel ik in de goede zin van het woord. Vanuit je hart geschreven en met vakmanschap. En ik zie wat er gebeurt als jij het schrijft. Dus iedereen die dit nog niet heeft aangeschaft. Nadat je het boek van Milo hebt en het boek van Pieter en Ria, het is een boekenclub vandaag. Maar Niklaas' Ravage, dat is nog steeds overal te verkrijgen. Het is een herdruk, hè?
0: Ja, ik moest er toch nog 1 ding over zeggen. Het is nu op het moment niet leverbaar, maar 31 juli ligt het weer in de winkel. Je kan het gewoon bestellen. Ik zat afgelopen zondag bij een ander programma. En,
1: de avondetappe.
0: De avondetappe, ik wist niet of ik het mocht noemen.
1: Ja hoor.
0: Dus in 1 avond 450 stuks verkocht. Dus,
1: Ik denk dat het dekje dat hier.
0: Maar je kan het bestellen.
1: Ja.
3: We moeten naar de avondetappe, Willem.
0: Ja.
3: Ja.
4: Jij hebt toch wat met wielrennen?
5: Ja, Limburg.
0: Mensen met de fiets naar het stadion bij Telstar, of niet?
4: Ja, dat is het.
5: Fietsenplan Telstar.
4: Ja. Ja, grandioos. Ik zie ons daar al oreren. Over het Real van IJmuiden. Telstar.
1: Ja, maar nou de fietsen bij het bedekken.
4: Oh ja.
0: Team Visma, toch?
1: Huh?
0: Mooie vissen.
5: Ja, dat fietsen wij wel in het onderwerp.
4: Team Telstar.
1: Ja, nou, je hebt nog een weekje.
4: Ik fiets altijd, bijvoorbeeld.
1: Ja.
4: Dat is een begin, toch?
1: Ja. Kon je er wat van? Heb je ooit wielrenner willen worden, Pieter? Zou mijn eerste vraag
4: nou,
1: zijn.
4: Nou, ik heb eens een keer... mijn neven, die, dat waren goede amateurs. René en Ben Stals. Die hebben ook wel prijzen gereden. En dan ben ik wel eens een keertje meegegaan. Maar dan bungelde ik er helemaal achteraan. En die gasten, die bleven gewoon gas geven. Die hielden geen rekening met mij.
1: Nee.
4: Toen vond ik het een gemene sport.
1: Ja, ja.
6: Maar kon je wel het wiel houden? Want dat is heel belangrijk. Want als je het wiel kwijt bent, dan ben je ook helemaal...
4: Ik raakte het wiel constant kwijt.
1: Wat voor fiets had je?
6: Dan wapper je eraf.
4: Een rally.
1: Oh, dat was gewoon
4: een hele mooie.
1: Ja, ja. En wel van slot gehaald.
4: Ja. Ja, nee. Alles klopte aan die fiets.
1: Ja?
4: Behalve de bereider.
1: Maar heb je toen meteen ook doping gebruikt? Want daar deed hij voor,
4: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Deden mijn neven ook niet.
1: Nee, dat zeggen ze altijd, die wielredders. He? Toch, Willem?
6: Ja, laten we die wielrenners weer even in een kwaad daglicht zetten.
1: Ja, laten we dat eens even doen.
6: Dat lijkt wel gezellig.
1: Dat kan toch ook niet, die Pogacar? Dat kan toch ook weer niet?
6: Nee, precies.
1: Nee.
5: Nou wel, dus hebben hele integere sporten.
1: Wat zeg je?
5: Hele integere sporten, denk ik.
1: Nou ja, ze doen
5: het
1: wel.
5: Het is wel jammer dat het... Dat viel me wel op, dat het eigenlijk wel heel saai is.
4: De hele tour is verknald door die
1: foto's. Nee, dat is helemaal niet saai. Je moet goed kijken. Je moet niet
5: Ik snap, er zitten
1: zoveel verhalen in een wedstrijd.
6: Maar die etappe met Van der Poel was van fantastisch.
1: Bijvoorbeeld?
6: Ja, dat was toch heel
0: mooi. En vandaag en morgen worden ook wel leuke etappes met veel
1: in
0: bergen.
1: In de Vogezen.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Maar jij, John, kijk jij het volgende jaar een beetje?
7: Volgen.
1: Ja.
7: En... Ja, nee, ik kan niet zeggen dat ik het kijk.
1: Nee.
7: Ik heb in de Pyreneeën wel gekeken.
1: En waar
7: van
1: ze
7: de
1: er?
7: Pool van de week. Maar dat was omdat ik in de auto zat en hoorde dat het daarop aangaat. Toen dacht ik, dan moet ik wel snel de tv gaan kijken.
0: Komen er nog termen?
7: Vandaag ga ik wel even kijken.
5: Ik vind het vaak heel saai, wielrennen. Ook omdat met die oortjes heeft het gewoon wel veel verpest. Ze weten precies hoe hard ze moeten rijden. Dat is de ontsnapping. En dan is diegene wordt 300 meter voor de streep ingehaald. Vind ik gewoon heel irritant. En dat zou met die oortjes niet gebeuren.
1: Maar het is gelukkig deze Tour al twee keer misgegaan, hoor. Dus,
5: ja, maar ik vind het gewoon jammer.
1: Maar het is al twee keer misgegaan. Deze
5: ja, het is al twee keer misgegaan.
0: Het was meteen leuker.
5: Dat zal wel.
0: En het was meteen leuker toen het misging met die oortjes.
5: Ja, maar als ze die oortjes niet zouden doen, zou het leuker zijn.
1: Dan ga jij weer kijken. Zal ik eens even bellen of ze die...
7: Als jij hier Leo van Vliet de gast hebt en die praat over vroeger... toen ze niet om het half uur op de uitslag keken. En die verhalen zijn wel mooier dan tegenwoordig. Het is bijna...
5: Ze precies weten, als ik zoveel wat rijd, haal ik die andere nog
7: precies.
5: In.
7: Precies.
5: Ja, dat vind ik gewoon jammer. Ja, en de overmacht van Pogacar is natuurlijk geweldig indrukwekkend. Maar ja, is gewoon, sport is toch een van de interessante dingen. Is spanning in sport. Dat je nu niet weet dat Spanje-Argentinië gewoon... Dat je nu niet... Ja, je kunt wel zeggen, ik zet 50 euro op Argentinië. Maar dan ben je ze waarschijnlijk kwijt. En bij Pogacar weet je nu al... Ik durf nu al 1000 euro op Pogacar te zetten dat hij de Tour wint.
6: Dat vind ik zo mooi aan Van der Poel. Dat is natuurlijk een gigantische kampioen. Maar een kampioen die ook kan verliezen. Dus je zit altijd te kijken van... Redt hij het of redt hij het niet? En daarom was die etappe ook zo mooi. Dat is eigenlijk ook weer totaal krankzinnig. Want hij komt er op een hele rare manier... of op een indrukwekkende manier komt hij erbij. Moet veel te veel kopwerk doen. Ja. Ik dacht op een gegeven moment, nou is hij eraan. En dan wint hij toch. Maar het is elke keer de spanning tot de laatste minuut. Of de laatste meters. En dat heb je dus met Pogacar niet. En Leo zei net van de Tour is begonnen. Nou, in feite, als het om de geel gaat, is hij ook al beslist.
1: Nee, dat denk ik niet.
6: Nee?
1: Nee, echt niet. Ook niet, hoor.
6: Dan moet hij ziek worden. Dan anders,
0: Ja, maar het kan. Maar vorig jaar viel hij ook een keer op zijn bek. En toen wachtte iedereen. Ik ben benieuwd of dat dit jaar... dat ze nog zo'n gentleman zijn.
1: Het is niet zo dat je in die tijd van Indurain... wist je het 6 jaar achter elkaar zeker. Of 5 jaar achter elkaar zeker. Dat hij, en ook dat was helemaal een uurwerkje. Alleen in de tijdrit... dan deed hij zijn best en voor de rest was hij aan het volgen. Mm. En 's nachts moesten ze hem wakker maken omdat hij te dik bloed had. Moest hij wandelen. Ja. Maar goed, anyway. En met Armstrong wist je ook dat hij ging winnen. Maar het was dan wel weer iets spectaculairder. Maar ik heb Pogacar, die heeft veel gewonnen. Hij is nog jong, maar hij is ook kwetsbaar geweest al twee keer. Vingegaard heeft ook in de tijd van Pogacar al twee keer gewonnen. Dus ik zou er ook niet zo zeker van zijn dat hij het nou allemaal...
6: Maar in de sessietijd is hij dus gewoon alleen maar sterker geworden.
7: En voor de kenners, ja, die Fransman, die jonge Fransman... voldoet hij al Zexas aan de verwachtingen? Of...
0: Nou ja, als je kijkt naar zijn leeftijd...
7: Ja, hij is 19.
0: Hij zat 50 geloof ik nu. Ja. Dat is echt insane. Bizar, ja, dat hij daar staat.
1: Nou ja, je kunt je ook afvragen of het gezond is. Als iemand 19 is, is hij volgens mij nog in de groei. Ja. En als je hem dan uitdaagt om eigenlijk de grootste sportprestatie ooit te leveren, want dat is een Tour de France rijden. Ja. Ik weet niet of dat nou wel zo gezond is. Want eigenlijk zou hij nog moeten groeien.
7: Nee,
1: zou
7: maar beter dat geldt ook voor Pogacar. Of het bij 40 graden gezond is om in de Pyreneeën
1: een halve dag te gaan. Pogacar is 25 en die is wel... ik bedoel, dit is een jongen die nog moet groeien, letterlijk.
0: Ja. De gele trui is niet zo spannend, maar de witte trui voor de jongere klassement, die is wel interessant. Als je nu kijkt naar het verschil tussen 1 en 2, is groter dan het verschil tussen de nummer 2 en de nummer 10. In het klassement op de gele trui.
1: Maar ja, die staan allemaal dicht bij elkaar.
5: Maar goed, dat is natuurlijk wel echt voor de... kijk, als we het moeten halen uit de strijd om de witte trui, dat is wel heel erg voor de liefhebbers.
1: Nee,
5: ik
1: bedoel, maar
5: ik als gewoon sportliefhebber ga niet 's middags de televisie aanzetten van ik ga nou eens even kijken hoe het met de witte trui gaat.
1: Maar Willem, er is ook helemaal niemand die zegt: Willem, ga jij eens even kijken?
6: Je mag eens niet kijken.
7: Morgenavond om 9 uur, maar dan moet jij weer kijken.
1: Dames en heren, we zitten aan het einde van het eerste uur. Normaal gesproken, we denken even aan hem. Hè?
7: Ja, aan zeker.
1: Veel te zonde dat we die niet meer horen aan het eind van het eerste uur. Er komt wel. Luke gaat wel ook heel modern zijn zonder dat hij het weet. Maar we gaan in een podcastvorm. Daar kun je hem opzoeken als je wil. Dat wordt nu gemaakt. Dan kun je altijd Luke uit de hoek laten komen wanneer je wil. Maar nooit meer aan het einde van het eerste uur. Want
0: zo, Luke, gaan.
1: Dat deed Luke en dat kon Luke alleen. We gaan zo door met het tweede uur. Tot zo!
8: Dit is een uittip.
9: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
8: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
10: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
14: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldenhof. Verwen jij je maar. Verwennen?
16: Dit comfort heb ik verdiend, hè?
17: Waarmee?
16: Door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan.
17: Ja, ik voel hem.
18: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
22: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
23: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
24: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
26: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
27: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen bij Brezandijk. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
28: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
29: Dit was een uittip.
30: Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
31: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
32: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuur. avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
0: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Café.
10: Met Leo Driessen.
17: Ja, goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio. Het is alweer tijd voor deel 2. Waar is dat eerste uur toch omgevlogen, Michiel?
29: Nou.
17: Hè? Wat dacht jij?
29: Gekhuis.
17: Ja, hè? Ja. Hè? Pieter, vloog om, hè?
29: Enorm.
17: Ja.
29: Het moet zakelijker.
17: In een uur.
29: Ja.
17: Ja. Nee, kan mij niet kunnen vertellen over het boek?
33: Oh, ja, zeker, ja. Ja. Heel blij met de tijd, dankjewel.
17: Nou, misschien gaan we straks nog even...
29: Nog iets over cricket misschien.
33: Ja. Kunnen we het over het boek van Pieter kan? Hebben nog?
17: Nou, dat moeten we even kijken. Hè. Ik ga wel met Willem over het boek praten.
29: Willem heeft ook een boek.
17: Ja.
29: Nou.
17: In die vinger. John, wanneer kom jij eens met een boek?
34: Ik al met een boek? Oh nee, daar ben ik absoluut...
17: Jawel.
34: Ik ben ooit aan één boek begonnen.
33: Weet je dat Michiel ook een boek heeft?
34: Ja, dat weet ik. Maar die kan ook schrijven.
33: Nou...
29: Hier maken we soundbite van.
34: Ik ben met Tom van het Hek ooit aan een boek begonnen. En dat hebben we niet afgemaakt.
17: En hoe heette het? Hek van de...
34: De Ballenjongen van Bhopal.
17: Kijk, de titel was ook...
34: Nee, ik heb 11 verhaaltjes nog liggen in de la. Maar? Hockeyverhalen.
17: Ja?
34: Ja, ik heb er geen discipline voor.
29: Je moet gewoon zitten, dat heeft
34: Leo. Ja, nee, dat weet ik, maar...
29: Je moet zitten, pennen of je toestel en tikken. Gewoon beginnen.
34: Ja. Het heeft jarenlang tot mijn schande, hoor. Bij Thomas Rapp in nog te verschijnen.
29: Ja? Dat vind ik wel mooi.
34: John van Pliet, Tom van Dijk.
29: Dat is
34: jarenlang.
29: Nu
17: wel een bestseller.
29: Niet echt. Wordt steeds gevraagd, heb ik gehoord.
35: Ik ken iemand die zou de biografie van Danny Blind schrijven.
17: En die had...
35: Nee, die zou je schrijven. Het was een plan. En er was al een covertje gemaakt. En die had al een positieve recensie in de Playboy.
17: Oh, echt? Goed bestaat? Helemaal niet. Heeft nooit bestaan.
34: Oh, zover ben ik niet gekomen.
17: Wie heeft het geschreven?
35: Julien Brocco.
17: Oh, ja. Cagnel. Ja.
34: En waarom is die doorgegaan?
35: Geen idee.
34: Sorry. Ja, veel belangrijker.
17: Welke wil jij horen? De dinsdag of donderdag, John? Jij mag het vragen. Vraag jij aan Cora.
34: Ik hoorde net van Cora dat het vrijbritje is. Dus dat klinkt me ook te vrijblijvend.
17: Zullen we het met een tune doen?
36: Vakantiebritje.
37: Ja.
36: 4, 1,
37: 2, 3, 6,
38: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
17: Ja? Ik zit door de tune heen te lullen, jij. Iedereen zit hier gewoon door de tune. Weet je hoe lang aan die tune gewerkt is?
34: Nou, dat kan niet.
39: Ja, maar die tune horen ze elke week. Elke week hetzelfde.
17: Nee, wat spreek welke week op die Wii? Ja, daar gaat er heel werk in zitten.
11: Ik ga het boek lezen.
17: Om het elke week weer precies op die manier zo te krijgen. Ja. Dat is vakmanschap.
11: Herhaling, hè?
17: En vakmanschap is?
11: Meesterschap.
17: Zo is het. Cora! Hoe is het?
11: Moet ik het al? Ik heb helemaal nog geen Cora horen roepen.
17: Jawel, jawel. Daar zat Michiel dus doorheen.
11: Oh, nee, Michiel.
12: Het momentum is weg.
11: Ja. Oké, nou.
17: Cora!
11: Jezus, Leo, ik zit naast je.
17: Dat hoorden de mensen, zien de mensen toch thuis niet?
11: Nee, maar ik hoor het wel.
17: Jawel, dat vraag ik.
11: Nou, gaat dat tjoentje ook stoppen of blijft hij doorgaan?
17: Nee, dit zijn de paardenkoersen normaal gesproken.
11: Oké,
17: dames en heren, hier zijn de houtjes van een keer. Dat is misschien even de leuke. Laat nog even horen dat tjoentje. Even horen.
12: De Abelpolka.
17: Nee, de Abelpolka.
13: 1-2-2-0-3.
17: Maar goed, toen had een woensdagavond kwam Wil Iedema altijd met de paardenkoersen. Maar dan had je die tune dus, die aanbeeldpolka. En toen heeft Ferry de Groot, een keertje op de avond dat ik het mocht presenteren, heeft hij die tune heeft hij opgeleefd tot 5-6 minuten. Alleen maar tjap.
11: En die Wil Leo, ik moet nog werken, hè, Leo?
17: En Wil Iedema aan de telefoon, die zat maar... Wanneer kan ik nou eens beginnen? Wanneer kan ik nou eens beginnen? Elke keer...
11: Ja, Leo, snelle koffie, hoor. Ik moet even opschieten.
12: Er staat een rij voor de bar.
17: Zeg, jullie zijn toch wel gewend dat de bediening traag is?
11: Oh, jij krijgt volgende week zout in je thee. Ja.
17: Lekker, hoor. Nou, gaan we beginnen, hoor.
12: Succes.
17: Take it away!
12: Goedemiddag.
11: Goedemiddag allemaal. Ik zal even rustig praten voordat Leo weer begint te schreeuwen. Nou, het is weer een trieste dinsdag geweest voor mezelf.
17: Fijn, tot de volgende keer.
11: Ja, doei.
17: Hey, vertel.
12: Gaan we een boek lezen?
11: Ja, ik ga het toch vertellen. Wat dacht je nou? Ik laat me niet wegsturen door Leo. Riedeke en Corrie, 41%. Cora en Thomas, 42%.
12: Oei, oei, oei.
11: Mijn eigen maatje was er niet, dus ik moest met iemand anders spelen. Maar niet dat de schuld is gewoon.
12: Vreemd gegaan met Thomas.
11: Ik ben vreemd geweest met Thomas.
12: Alleen,
11: ja, Thomas vond wel heel gezellig met mij.
17: Was je verslag af?
11: Klein beetje wel, ja. Ja. Oké, dan hebben we Ans en Peter, 43%. Dan hebben we Miep en Nanda, 45%. Beb en Ans, 48%. Gedeeld met Marianne en Jannie. En Annemarie en Bert, 51%. Dan hebben we Gerandine en Christine, 57%.
17: Toch nog?
11: Ja, zeker. Amy en Arie en Greetje, 58%. Ja?
17: En dat is niet Greetje uit de polder, hè?
11: Nee. Maar Miep en Wiepke, 60%.
12: Nog een
11: Dus dat was wel weer goed.
12: Maar het is wel duidelijk dat er geen Argentijnen meedoen.
11: Nee, want die spelen vals.
17: Nee.
11: Die zijn niet leuk met voetbal ook. Dus,
17: kun je met Brits ook natrappen?
11: Tuurlijk, je kan altijd wat zeggen, maar het hoeft niet.
14: Onder tafel misschien?
11: Ja, misschien wel. Dan kan je een seintje geven.
12: Van die schotjes,
11: dat ze met schoppen uit moet
12: daar
11: komen.
12: Er zitten toch schotjes onder tafel? Is dat zo? Anders gaan ze tegen elkaar seinen.
17: Dat werkt heel wel leuk als
11: Maar dat kun je ook met je gezicht doen, hè? Seinen, hè? Met je handen. En
15: je zegt ja, zie je, ze valt door de mond, hè?
17: Eerst maar proberen dat je het allemaal zo eerlijk speelt. Je kent alle trucjes.
11: Ik zeg niet dat ik het doe, maar het kan wel.
17: Ja.
15: Zal ik doorgestoken kaart?
11: Let ook wel eens op iemand anders, hè? Ga weg met het vingertje uit. Hij zit iedere keer met die vinger te wijzen.
17: Ja, dat zien ze toch niet op de radio?
11: Nee, nou, maar wij wel.
17: Een applaus voor Cora! We have all the time in the world. Was maar zo. Feest.

0: Nee, dat staat
1: in boek.
2: Ja.
1: Is het een
2: luisterboek? Ja. Pieter, jij moet ook een luisterboek. Moet je vragen, Eduard. Ga jij dit inspreken?
3: Ja, dan wordt het wel een bestseller.
2: Ja, dat wordt een bestseller.
4: Ja. Wat een luisterboek?
3: Ja. Als hij het inspreekt, als dominee dagsluiter.
4: We zijn eruit. Ja, Pieter.
5: Ja.
4: Zie je dat toch gebeuren?
5: Ja.
4: Dat je s'avonds in bed ligt en dan het laatste half uurtje Pieter op je oren hebt. Over Telstar.
5: In slaap vallen met Pieter.
4: Ja, precies. Ja,
2: of juist niet meer.
6: Ja. Het mooiste zou dan zijn dat je tijdens het lezen zelf in slaap valt.
5: daar lees ik wel altijd voor s'avonds. Ja. Als ik in bed lig, dan ga ik lezen om in slaap te vallen.
4: Of dat je het cadeau geeft aan je vrouw.
5: Nee, dan lees ik de boeken van Leo Driessen.
4: Ik heb nog een boek... geleende boeken.
3: Oh, die nooit teruggekregen zijn.
4: Die je nog terug moet krijgen, bedoel je. Het mirakel van IJmuiden. Ooggetuigenverslag van een onvergetelijk jaar van Telstar... Wim Vissers Willem. Wat
6: en er staat nog een naam op.
4: Ja, die gaat dadelijk uit eigen werk voorlezen. En de Pieter de Waard samengeschreven. Maar ook echt samengeschreven.
2: Schrijversduo, ja.
4: Ja. Is dit nu de nieuwe boek voor het dingen? Of hoe heet het?
2: Dat niet.
4: Sjeu Willem Wallo.
5: Nicky en French.
2: De gewone Nicky French.
3: Nee, maar zit er geen stijlbreuk in dan? Je moet die stijlen wel op elkaar afstemmen.
2: Nee,
3: afstemmen. Dat hoeft niet.
2: Nee. Gisteren zei zelfs iemand bij... Gisteren zei iemand bij café De Zeewegbar in IJmuiden.
4: Ja, je komt nog eens ergens.
2: Waar het boek van Milo gepresenteerd. Toen zei hij, ja, ik las heerlijk weg dat boek. Maar er zitten wel twee verschillende stijlen in.
3: Ja.
4: Ja?
2: Toen zei ik, ja, gelukkig wel. Maar ben ik niet negatief zo van Pieter zeg.
4: Nee, want het zou ook je eigen stijl kunnen zijn.
2: Ja, daarom.
4: Maar wie was dat?
2: het was zo druk. Je ziet het. Het is iets veranderd in de gemeente daar.
5: Ja. Ja.
2: Je ziet ook allemaal kinderen op straat nu met Telstar-shirts. En mensen die met boeken. Er was gisteren een IJmuidenaar vlak naast de Zeewegbar. Echte IJmuidenaar. Een best wel een grote buik en heel veel tatoeages. Die uit zijn huis kwam met dat boek. Om dat te laten signeren door Pieter en mij.
4: Over dacht in je gezicht te gooien.
2: Dat had ook gekund.
4: Geld terug.
2: Er gebeuren hele rare dingen.
4: Ja. En muiden op zijn kop.
6: Gebruikte dat woord ook, signeren?
2: Ja, die gebruikte het woord signeren. Kunt u er iets inzetten?
6: Ja, okay.
3: Maar kun je er ook visje in verpakken, Willem?
2: Ja. Kan ook. Mag ik nog één anekdote erover vertellen?
4: Ja, maar je hoeft dat filijne vraagje van Bert...
3: Het is gewoon een hele oprechte vraag.
2: Dat is een goede vraag. Dat is inderdaad,
4: je kunt er ook vis in kunt verkopen.
2: Nou, kleine visjes. Dat zijn niet zo grote pagina's. Kleine visjes.
5: Sardientjes.
4: Nou, je mag een anekdote vertellen.
2: Nou, Pieter en ik hebben deze week gesigneerd ook bij de Bruna in Velsenbroek. Ja. Geweldig succes, uitverkocht, alles. Vlak na de signeersessie, alle boeken waren op, kwam er nog een vrouw en die zei... Ja, maar ik heb het boek al besteld en ik zou toch wel graag een handtekening erin willen hebben. Toen zei ik tegen die mevrouw, Pieter en ik gaan nu naar het terras, naar het Steigerhuis in Velsenbroek. Wij gaan daar een paar biertjes drinken om het succes van deze signeersessie te vieren. Als u zich daar meldt met uw boek, zetten wij er alsnog een handtekening in en krijgt u een fles, een glas witte wijn van ons.
4: Zo,
2: nou, dus een half uur later stopt daar een fiets, elektrische fiets, mevrouw, boek bij zich. U blijft staan aan het tafeltje, zegt er die mevrouw, maar u wilde toch ook, u krijgt ook een glas witte wijn als u wil. Maar heel, toch wel best wel verlegen ging ze daar zitten. En heeft er gewoon een uur met de schrijvers op het terras gezeten.
5: De grote schrijvers. Vergeet dat woord grote toch niet.
4: Of was Milo er ook?
3: Maar de winst is dus al weg.
2: Zij vroeg niet zomaar glas wijn, maar een Verdeggo. Dus dat was meteen...
3: Dag winst.
4: Ja, had ze het boek al gelezen of dat weer niet?
2: Nee, ze had het gelezen. Het was voor haar zoon. En ze had het zelf ook al gelezen. En nou, ze vond het leuk. Dus het zijn alleen maar leuke dingen die je meemaakt.
4: Ja. Mm.
2: Maar nu moeten de mensen inderdaad naar de winkel rennen. En dan...
3: Mag ze ook gewoon lopen?
2: Gewoon lopen, mag ook.
4: Maar het is
2: natuurlijk... Maar je kunt beter rennen, anders zijn ze op.
4: Maar het is behalve een document natuurlijk ook een boek met een glimlach voor de liefhebber. Hè? Want het is natuurlijk een boek wat fantastisch afloopt.
2: Nou ja, dat ook. Kijk, het is natuurlijk... Ik zei dat er vroeger iemand gisteren aan mij... zegt, jij bent bij het WK geweest, je hebt daar WK-finales gezien, Champions League-finales, noem maar op. Maar hoe is dan dit ten opzichte van dat? Nou, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dit... Ik zit 30, 40 jaar in de sportjournalistiek. Een van de leukste jaren vind die ik eigenlijk ooit heb meegemaakt. Omdat, ja, iedereen droomt ervan om een keer dat mee te maken. Dat zo'n kleine club, waarvan eigenlijk iedereen denkt... ja, waarom zijn ze eigenlijk op aarde? Ze zijn op aarde voor een vrij beperkt publiek een leuke avond te bezorgen. En mensen die zeggen van ja, god, we gaan kijken, maar we winnen bijna nooit. Maar we vinden het toch leuk.
6: Dat het beperkte publiek lukte, maar het vermaken dat was een ander...
2: Het vermaken was al een dingetje. En dat die dat nu eigenlijk vanuit het niets promoveren... en waarvan iedereen denkt, nou ja, dan gaan ze er meteen weer uit.
6: Maar je hebt dat boek nu geschreven, hè? Is het vanuit het niets? Of zat er toch wel iets aan te komen?
2: Nou, er zat wel, kijk, zeg maar... Jij zat er natuurlijk al jarenlang bij. En Pieter, er zat natuurlijk heel veel kwaliteit. Alleen het moest een keer, op een dag, moest dat eruit komen.
6: Ja, doorsaneren.
0: Net als bij het
2: Elftal. En eigenlijk, net toen jullie een beetje doorgeselecteerd waren, toen kwam het eruit.
5: Ja, ik was nog een jaar weg. En toen gingen we naar de Eredivisie. Ja. Kijk, en dat is clubliefde. Dat je op het juiste moment op de ruimte is. Ja. En de ruimte geeft...
0: Dat je erkent en herkent.
5: En de ruimte geeft aan de mensen die het wel kunnen.
6: Wat, hoeveel jaar ben jij het geweest?
5: Ik heb 17 seizoenen gedaan. En Leon 12 maanden. Mijn opvolger te promoveren.
6: Ja.
3: Is het dan niet omgekeerd dat het dus door jullie is gekomen... dat het zo lang duurde dat Telstar in de Eredivisie terecht is gekomen?
5: Koop mijn boek en lees het antwoord.
0: Ons boek.
1: Ja, dat is heel goed. Maar ook de cover moet genoemd worden.
2: Ja.
1: Een mooie cover.
2: Ja.
5: Van
6: Barry Pirovano.
5: Barry Pirovano.
0: Hoeveel is het boek was dit van jou, Willem? Je hebt een oeuvre.
2: Nou ja, ik heb sommige mensen samen gemaakt. Dus ik heb ook, nee, dat is niet waar. Maar... ik heb er wel meer dan 10.
0: Ja, precies.
5: Binnenkort een oeuvreprijs,
2: ja. Ja.
5: En dan ga ik die uitreiken.
0: Uit altijd, dus dat is heel makkelijk.
2: Nee, maar wat ik wel leuk vind is dat...
6: Je wijst naar Pieter.
2: Dat Pieter, ja, goed. Ik heb Pieter natuurlijk wel... Kijk, als je veel met elkaar bent, kun je niet nalaten om Pieter daar steeds mee te pesten. Van, jij bent weggegaan en daarna kwam het succes.
6: Ja.
2: Maar dat heeft hij elke keer heel sportief opgevat. En wat ik heel belangrijk vind is dat Telstar heeft een hele hoge gunfactor... Maar iedereen in Nederland is een beetje verliefd op Telstar. En dat komt door Pieter. En op de achtergrond. Maar ik wil jou niet, omdat jij presentator bent van het programma... en jij natuurlijk een soort onafhankelijkheid moet hebben... die je helemaal niet hebt, maar ik wil die schijn... ik wil die schijn niet te veel verdoezelen. Maar jij hebt natuurlijk heel veel goede dingen bedacht voor Telstar. Zodat het een leuke club bleef. En dat is wel in deze tijd waar we toch alleen maar denken... ja, het is... allemaal te groot en te veel sponsors en dit en dat. En het gaat niet meer om de sport zelf. Dat het bij Telstar wel nog is. En dat moeten ze wel, en dat is wel belangrijk voor de komende jaren... dat moeten ze wel proberen te behouden.
6: Telstar heeft nu airco, Pieter.
5: Ik hoorde het.
2: Airco?
5: En een echte dugout. Ingegraven.
6: Ja, uitgegraven.
5: Oh ja, uitgegraven, ja, sorry. En een airco. Ja, wij liepen altijd in ons blote reet. Maar nu gaat de airco aan.
2: En 3 shirts. Ze hebben vandaag dan weer de presentatie van het nieuwe thuisshirt.
5: 3 shirts?
2: Vroeger was er... niemand wist wat Telstar voor shirt aan had, bij wijze van spreken. Maar nu is er onlangs een blauw shirt gepresenteerd, uitshirt. Oh. Vandaag wordt officieel, gisteren al een fotosessie. Vandaag officiële presentatie bij de open dag, thuisshirt. En er schijnt er binnenkort ook nog een derde shirt te komen. Dat is van de Europacup-wedstrijden.
5: Al waar wij nog ongeslagen zijn.
3: Ja. Zijn dat de kleren van de keizers? Ja.
6: Maar het mysterie van Milo wordt in het boek van Milo Lambers wordt wel... Milo komt binnenkort, is nu op vakantie. Wordt het wel het mysterie onthuld van... ja, ongeslagen in Europa, is dat al helemaal waar, Pieter? Wat schrijft Milo daarover?
5: Ja, weet je, ik vind het een beetje jammer... want een goed verhaal moet je nooit verpesten door de feiten.
6: Slaan we dat hoofdstuk over?
5: En dat is wat Milo doet. En ik heb het er ook uitgescheurd. Ja.
6: Want als de mensen die dat boek wel zouden kopen, wat vinden ze dan?
5: Dat we eens een keer Europese wedstrijden hebben gespeeld voor de Toto-divisie.
6: Intertoto.
5: Voor de Intertoto.
3: Dat telt niet.
5: Nee. En toen hebben wij wedstrijden verloren. Maar dat was geen officiële Europese competitie... ten gevolge waarvan wij altijd nog als een van de weinige BVO's in Nederland... de claim kunnen neerleggen... Telstar, ongeslagen in Europa. Ja, overigens bedacht door Leo. Maar goed, beter goed gejat dan slecht bedacht.
1: Maar dat geldt niet voor het boek, want dan moet je kopen.
5: Ja, dat boek moet je kopen.
6: Ja, welk boek? Dat van Milo of je? Nee, allebei.
5: Het Mirakel van IJmuiden staat met stip op plek 63 in de boek. Best verkochte boeken.
3: Nee, maar die gaat op 60. Dat is de boek daarom. Top 60. Maar die staat in 63.
5: Ja, wij op 63.
3: Daar staat er net in.
5: Nee, ja, net niet. Maar dat is telkens. Hoe vaak moeten we dat nou nog uitleggen? Desondanks het Mirakel van IJmuiden. Ja, ja. Koop dat boek.
6: Zit je, ja, goed. Heb ik dat in dat je zit te promoten? Of valt dat wel mee?
5: Nee, nee, maar mijn buurman,
6: ja, Michiel.
5: Michiel, die heeft mij verteld hoe ik dat moet doen.
3: Oh ja, dat is ook de expert op dat gebied. Ja, ja.
7: Onder was boeken verkopen.
6: Die durft niet eens de titel van zijn eigen boek uit. Maar ik hem overigens wel gelijk in geef. Maar goed, dit geheel terzijde. We gaan dadelijk een stukje uit dat prachtige boek. Willem, even terug naar de ontstaansgeschiedenis van het boek. Hebben jullie besloten het boek te schrijven toen het mirakel ontstaan was? Of tijdens het gebeuren? Als je
2: nee, ja, nou, het was heel kort zo. Ik had een boekje over Ajax gemaakt van deze uitgever. Oh, ja. Het kampioenschap van Farioli.
6: Oh, ja.
2: Alleen, er was één probleem.
6: Ja.
2: Hij werd geen kampioen. Dus het boek ging de digitale prullenbak in. En toen zei de uitgever, ik vind het eigenlijk wel jammer, ik vond het een hartstikke leuk boek. Heb je geen ander idee? En net in die week promoveerde Telso. Dus ik ging naar de uitgever op de gracht in Amsterdam. Waar bij Telso oneindig ver is. Het is een helemaal andere planeet. Ik zeg, ik zou met Pieter de Waard een boekje over Telso kunnen maken. Nou, toen zei hij, Telso, ja, is dat nou wel... Ze denken natuurlijk meteen aan, hoe kunnen we dat verkopen? En is er wel een publiek voor? Ik zeg, er is niet echt een publiek voor, maar het is wel een leuk boek. Toen zijn we begonnen.
6: Kijk, en het is een leuk boek geworden.
0: Dank je wel. Is dat Farioli-boek serieus niet uitgegeven?
2: Nee, tuurlijk niet, want we werden een kampioen. Niet,
0: ja, maar daar was er wel iets van te maken geweest.
2: Nee, maar dat vond ik niet zo. Het was echt een ik had ook van die stukjes tussendoor gemaakt met allemaal... de voorzitter van de supportersclub en weet ik veel... die allemaal al minstens meer uitgingen van dat kampioenschap. Dat
3: dan was is het juist, dat is juist hartstikke leuk. Is
6: het grootste zelfspot sportberoep.
2: Ja, maar dat is bij Ajax niet het juiste.
0: Nee, dat klopt, maar dat
2: is één ding was niet, dan hadden ze wel kunnen leren, wat is zelfspot.
3: Dat maar moest je kijken wat je dan in Rotterdam verkocht had met dat boek.
0: Ja,
2: ik heb fout gemaakt.
6: Dan zou je nu nog
2: gaan signeren. Stond ik nu nog te signeren.
3: Op de koolsingel.
7: Heb je die prullenbak nog?
6: Pieter, heb je die pagina voor de neus?
2: Ja.
6: Oké, dan gaan we het welbekende triootje nu doen. Dat begint altijd met de column van Pieter. En daarna krijgen we natuurlijk Bob Fosco met zijn geweldig liedje. En we hebben het gedicht van Arend. En Arend, wat was het thema ook alweer? Kerstmis.
3: Kerstmis.
5: Ja. Ja. Het is al bijna kerst.
6: Ja. Oké, Pieter. We hebben een prachtige tune toch altijd voor Pieter? Ja, die hebben we toch. Hallo, hallo. Hilversum, horen jullie mee?
8: Telstar is bekend om de royale lach.
6: Kijk, ik heb even
9: van Pieter de Waard.

Na de heldenontvangst die zondagavond sprak ik Ronald Koeman, onze waanzinnige keeper. Een man die ik zeer bewonder, omdat hij uit de schaduw van zijn vader durft te treden. Met zijn voetbalcarrière stelt hij zich kwetsbaar op. Zelf begon ik mijn klus bij Telstar als de zoon van Jos de Waard, oud-KNVB-bestuurder en onder andere voormalig voorzitter van Telstar. Ik kreeg de gelegenheid mij daaraan te ontworstelen. Jos was er trots op dat hij daardoor de vader van Pieter werd. Of dat ook voor de zoon van de KNVB-keuzeheer ook zo is, weet ik niet. Wel kan ik me er iets bij voorstellen. Ronald vertelde ik dat de prestatie van hem, het team en Telstar hoger aansloeg dan de Europa Cup 1-winst van Barcelona. Een prijs winnen met de kleinste club, met de laagste begroting, de goedkoopste selectie en spelend in een dorpsstadion. Dan zet je in mijn optiek iets groters neer dan een miljoenenploeg met een tempel in een wereldstad. Kortom, Ronald Koeman is wat mij betreft de vader van. Door de Aufstieg leefde ik 3 dagen lang in een roes. Op het eind van de roes was ik niet beschonken, bezopen wel. De met zon en bier overgoten huldiging bij het stadhuis eindigde mede daardoor voor mij, onze oudste zoon Pelle, commissaris Jan-Kees van der Leek en zijn zoon Marijn in het Buco-stadion op het heilige plastic. Onderweg naar een kroeg bedachten we hoe geweldig het zou zijn om een aandenken uit ons eigen huis te hebben. De voordeur van het stadion stond gewoon open. Nog immer dronken, ik spreek voor mijzelf, glipten we giechelend het veld op om ons een plastic plag eigen te maken. Met enig geweld, zonder gereedschap en met blote handen lukte het ons om voor beider families een reliquie weg te kapen. Het veld ging er toch uit. Wie zal dat stukje missen? We kozen overigens voor de witte lijn, maar dat is logisch.

0: Dit gedicht heet Kort maar krachtig. Er is maar één rijmwoord op Sinterklaas, dat is Bami met ossehaas.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arend.
2: Maar dan ligt die os nog in de kerststal en dan wordt hij al opgevreten. Wat is dit voor banale kerstverkrachting? Maar goed, als je literair mag alles, hè, toch?
3: Zeker. Dichtelijke vrijheid.
2: Er zitten allemaal schrijvers hier aan tafel, behalve stuk of vijf. Het mirakel van IJmuiden. Is er vanmiddag is de open dag, hè, met
4: vanmiddag bij open dag gaan ook even zitten. Hoe dat precies zich gaat afspelen, weet ik niet.
2: Het is nog wel een senior sessie.
5: Dranghekken, ja, half vier.
4: Half vier, een soort interview. Er komen geloof ik alle cijfers van Telstra boeken, dus het podium wordt te klein.
5: Ja, het wordt wel druk, Willem.
2: Het succes kent vele vaders.
4: Ja, het succes kent vele vaders en moeders. En dan gaan we daar zitten. We moeten elkaar geloof ik interviewen.
2: Oh.
4: Moet jij dat niet in banen leiden? Of?
2: Nee, maar ik moet om 2 uur al... dan doe ik al een interview. Met... Komt allen luisteren naar Frans van Essen, Bert van Duisverboden en... Tommy Overtoom.
5: Oh, wauw. Dus
2: van toen naar Telstra.
5: 3 Telstra-helden.
2: Van nu, ja.
3: Maar waarom laat ze die schrijvers niet allemaal een klein toernooitje houden en dan de winnaar die komt op het podium?
4: Ja, dat hadden ze ook kunnen doen. Maar ik laat het op me afkomen. Ik weet niet, ik heb er verder niks mee te doen gehad. Ik weet alleen dat ik om 3:30, 3:30 me daar moet melden. En dan zien we wel.
2: 3:30 of 4:30?
4: 4:30. Sorry, 4:30. Maar om 4:00 is het afgelopen. Dus hoe dat dan gaat met eerst een interview en daarna een signeersessie, dat weet ik niet, maar we gaan het zien.
2: Ja, joh, je moet zorgen dat je gewoon eerst signeert. Toch?
4: En misschien is het geld van de mensen allemaal op. Want die kopen allemaal het nieuwe shirt eerst.
2: Nee.
4: Nee, niet?
2: Nee.
5: Ze kopen eerst het boek. Het mirakel van IJmuiden. Koop dat boek, mensen.
2: Ja, en ook niet vergeten het boek Voor Altijd 63 van...
5: Ik zou het bijna vergeten.
2: Van Milo Lammers, die hier helaas niet kon zijn. Want die heeft zich verteld aan het
5: echt. Ja, het is wel een standaardwerk van Milo.
2: Ja, het is,
4: Prachtig boek.
2: Ja, Arend?
5: Rijk geïllustreerd.
2: Oh ja, en natuurlijk Alles stinkt naar vis. Deel 3.
5: Deel 3 alweer.
2: Ja.
6: Koop het boek.
5: Sorry.
4: Ja, en het boek van de Pol. Die is er ook nog, of niet? Met die uitspraak van jou, hoe was het ook alweer? Voor hetzelfde geld winnen we.
2: Ja.
5: Jij hebt wat uitspraken bedacht, hè, Leon?
2: Als je wel lang genoeg lult.
5: Ja, dan komt er altijd wel
2: zit er altijd wel wat tussen, ja.
6: Kortom, koop boeken.
2: Hè?
6: Koop boeken hebben we alles gehad.
2: Ja, koop boeken, ja.
5: Een vliegende kraai heeft altijd wat.
2: Heb jij een verhaal gelezen van Milo, wat uitspreekt?
5: Ja, ik ben op 1/3.
2: Oké, welk verhaal is het, dat Europese voetbal, dat is natuurlijk echt wel een beetje zo, maar...
5: Het verhaal over mezelf.
2: Ja. Even inhoudelijk over zeg maar de sportieve avonturen van Telstra. Want het is natuurlijk prachtig mooi. De promotie. Die kwam vanaf december, 1,5 jaar geleden, mouwen opgestoken na 5-0 nederlaag bij MVV. Zeggen, nou kan het niet langer. Promotie volgde en nog mooie handhaving. Komt nu het moeilijkste eraan. John van Vliet, wat denk jij voor een ploeg? Telstra, komt nu het moeilijkste eraan?
7: Zeggen ze, hè? Tweede jaar.
2: Want trainen
7: maar ik denk het niet.
2: Nee?
7: Nou ja, het maakte vorig jaar toch zo'n goede indruk.
2: Ja.
7: Ik zou me niet kunnen voorstellen... Nou ja, nee, het zal niet van een leien dakje gaan. Maar ik zou me verbazen als het heel, heel moeilijk zou worden.
2: Nou ja, Telstra heeft natuurlijk in de tweede seizoenshelft ook wel kunnen leunen op huurlingen. Die Sam...
5: Van Duin.
2: Onze vriend die terug is naar
5: Hartenboer.
2: Hartenboer.
5: Hartenboer.
2: Hartenboer, die is er dus ook niet.
7: Trainer weg. Ja, toch zou het me verbazen.
4: Nou ja, cruciaal is nu. Ik hoorde dat. Ze hadden natuurlijk in de eerste divisie 1 miljoen spelersbudget.
2: Ja.
4: Vorig jaar 2 miljoen ongeveer.
2: Ja.
4: Het gaat nu naar...
2: Naar de kloten.
4: Wat ik begreep, heb naar 4 miljoen.
2: Oh ja, joh.
4: En voor 4 miljoen spelersbudget... Ja, dat hangt er natuurlijk maar helemaal van af. Dan moet je best een aardige selectie kunnen samenstellen. Maar ja, iedereen zit een beetje in diezelfde vijver te vissen. Ja. Dus nu komt het aan op de creativiteit van Peter Hofstede, de technisch manager.
2: En Mitchell Pauw.

0: Die zou bij het Argentijnse elftal wel kunnen spelen.
1: Ja. Maar gaat Sam van Duin bij AZ spelen? Of komt hij dan op 28 augustus weer terug? Wat te hopen is, maar...
2: Het is radio.
3: Dat zou kunnen.
1: Ja.
4: Ja, dat zou geweldig zijn.
3: Ja.
4: Dat is een moordenaar.
3: Maar ik kan me van Sam's kant ook voorstellen dat hij denkt van... ja, ik ga nu bij AZ proberen om...
1: Dat weet hij ook op 28 augustus wel of dat reëel is.
3: Dus en dan moet, je moet met sommige dingen met dit soort... moet je sommige dingen geduld hebben.
1: Wat zijn de eerste wedstrijden? Is altijd heel belangrijk.
3: Nou ja...
4: Nek uit. NEC uit.
1: NEC uit. En die zijn dan alleen maar met Europees voetbal bezig.
4: Sparta
1: dat zijn drie
4: punten. Sparta.
1: Hij kan wel spellen. Nieuwe trainer.
3: Slagen de bielen ook
1: uit. Zullen wij... Nou.
3: Nee, maar even dit. Wat wel mooi is, want daar gaan we een beetje aan voorbij... maar tussen neus en lippen gezegd. Maar gisteren bestond Telstra dus officieel
1: 63 jaar.
3: Opgericht in 63. En ze spelen vriendschappelijk tegen de Graafschap. En de uitslag is echt inderdaad, Pieter...
4: 6-3.
3: 6-3.
4: Voor de Witte Leeuwen.
0: Ja, dat is doorstoken. Nou,
4: dat
0: is
4: wel. Dat kan je niet
5: doorstoken. Daar zit echt
4: een stukje op, man. Dat kan je niet. Dat kan je niet plannen.
3: Er zitten toch hele rare namen. Vandaar dat je ziet dat er
4: altijd die complottheorie. Daar worden helemaal scheid en scheidziek van.
3: Juist.
4: En van mijn collega schrijver uit zijn mond moet ik dat horen. Alsof Telstar iets doet met doorgestoken kaarten.
3: Schön.
4: Bah, Willem.
3: Ik schat jullie in als snip en snap.
1: Ja.
3: Maar het snip en snap begrip is hier naar de klote. Ja, Willem, heb je spijt?
0: Van nee.
3: Nee?
0: Nee, want ik heb het scoreverloop niet precies gezien.
3: Maar ik wel.
0: Op datzelfde. Het was heel lang 5-2, heb ik begrepen.
3: Wel, nee, man. Het
0: is
3: was
0: het vlak voor het tijd.
3: Het was heel snel 0-1.
0: Maar is
4: na
0: het,
4: 2 minuten.
0: Ja. Maar is er niet nog een strafschop gevallen in de laatste minuut of zo?
3: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Dat wordt mijn hoop duidelijk nu, want Guus Hiddink belde dus af na die wedstrijd. En daarom zit ik nu hier.
3: Ja, dat is... Nee, inderdaad. Guus Hiddink kon de schande niet verwerken.
1: Ja, precies.
3: Nee, maar het is wel zo. Kijk, nee. Maar je moet de meeste spelers die meededen gisteren... die moet je echt van 63 uitleggen. Dat hadden ze. Dus dat is gewoon ontstaan.
0: Oké. Okay.
3: Bizar mooi toeval.
0: Oké.
3: Okay.
2: Mirakel, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Ja,
1: deel 2. Van,
3: een boek waard.
1: Van, deel 2. Mirakel van...
3: Van, wat was het? Haaksbergen.
4: Boekel.
3: Het was helemaal in Haaksbergen.
4: Haaksbergen. Daar heb ik familie wonen in Haaksbergen.
3: Wat leuk voor jou. En als je naar Duitsland wil, kun je daar mooi eerst...
5: Ja, 6-9 en 3-9.
3: Een stukje pech.
5: Ja, hoe heet je dat? Af Haaksbergen.
3: Oké. Ik wil... We hebben de afgelopen weken... Hallo, mag ik even de aandacht?
4: Jawel.
3: Oh, nou hoeft niet hoor. Nee hoor Pieter, ga maar lekker hier gauw met... Het is voor jou ook een leuke ochtend, toch? Nee, we hebben de afgelopen weken wel al dan niet in jullie bijzijn... maar jullie zijn allemaal, als je er niet bent, ook wel trouwe luisteraars.
4: Ja, absoluut.
3: Vorige week had ik hier Frits...
0: Frits Barend, de Frits.
3: Jij doet dit beter dan Frits.
0: Ja.
3: Het aanvullen. Het toevoegen.
2: En hij is goedkoper.
3: He? Ja, hij is wel goedkoper. Nee, maar we hebben de afgelopen weken hebben wat aandacht besteed... onder leiding van onze muzikale professor Michiel Blijboom... aan de nodige WK-liedjes. En we zijn er tot nu toe achtergekomen dat dat liedje van FC De Vriendschap het beste is. Hè? Maar dat draaien we volgende week nog wel eventjes.
2: Mijn best.
3: Toch? Dan hadden we het zo afgesproken.
2: Oh ja.
3: Meneer de jury.
2: Ja.
3: Hè?
2: Koop het nummer.
3: Ja. Hoe heet dat? Ik weet niet even hoe het liedje heet.
4: In ieder geval van FC De Vriendschap.
3: Ja, FC De Vriendschap. Zeer de moeite waard. Nee,
2: een hoop troep voorbij horen komen in de afgelopen weken.
3: Maar wel een mooie troep. Wat is het slechtste wat je bent tegengekomen?
2: Het ligt in de prullenbak.
3: Oh.
2: Geen idee meer. We hebben er nog eentje hadden we erover.
3: Ja.
2: Daar hadden we geen tijd voor.
3: Daar
2: zijn brieven opgekomen en nu moeten we het alsnog doen.
3: Ja.
2: Maar het is helemaal geen WK-liedje dit.
3: Het is een
2: EK-liedje. Het is een EK-liedje.
3: Dat hoor je toch niet?
2: Voor het EK 1980.
3: Dat hoor je toch niet? Als je het
2: gemaakt in 1979, ook dat nog.
3: Ja.
2: Door Simon Tamata.
6: Oh jee.
3: Oh.
2: Ja.
3: En hoe heet het?
2: Die in Ajax kringen natuurlijk Simon Tamahata wordt genoemd.
3: En hoe heet het?
2: Het heet We gaan naar Rome.
3: Waarom?
2: Dus het is een cover.
3: Ja?
2: EK was in Italië. Een cover van een nummer uit de jaren 30. En in beide gevallen, is het de mop van de man die naar Rome ging. Hij ging niet. Laten we even gaan luisteren.

0: Naar de verschrikkelijke eerste strofe. Want dit is echt... daarvoor of excuses.
1: Hebben jullie dat? Let op. Begint wel enthousiast.

0: Nou, jury. Een nasale kopstem. Nou, dankjewel, Simon.
1: Daar ging Simon wel mee eigenlijk, uiteindelijk.
2: Nou, daar gaat mijn punchline.
0: Even domme Willem.
2: De beker die daar
0: te brouwen op een leuk slotbaasverhaal.
2: Nee, de beker had een boek kunnen lezen in die week.
3: Kom weer zo'n feitenmannetje.
2: De beker die daar staat, die halen wij daar even op. En zetten als getuigen hier ons landje op zijn kop. Dat soort stroven in het land van Annemarie Schmid.
0: Het is wel
2: een
0: nagedacht, dus.
2: Willem Wilmink. Dit is echt. Maar het gekke is, ze zouden naar Rome gaan.
0: Maar. Schrik je niet.
2: We hebben wedstrijden gehad. 1-0 winst tegen Griekenland met Kees Kist.
0: Oh ja.
2: 2-3 verlies tegen West-Duitsland met Rep en Willy van der Kerkhof.
0: Ongelukkig.
2: En 1-1 tegen Tsjechoslowakije met Kist die nog een keer wilde vlammen. Simon. Die heeft niet één keer gespeeld in al die wedstrijden. Sterker, hij staat niet eens bij de selectie.
0: Oh, nee.
2: Dus wat Rome. Ze zijn in Napels geweest, 2 keer in Milaan. En
0: Rome nooit gehaald.
2: De conclusie is dan ook, hoe?
0: Nee, maar wat dat heeft het parallel met de jaren 30.
2: Dit heb ik ook afgeleerd. Wat ga je nu vragen?
0: Nee, ik vraag jou niks meer. Ja. Ik zie het aan je angstige gezicht. Nee, maar het is een parallel met de jaren 30. Toen dat liedje
2: ging ook niet.
0: Nee, we gaan er
4: dus dan is het toch traditie?
0: Ja.
2: Dus zo'n drosseffect. Ja.
0: En toen Willy Alberti het cufferde, dan gingen we naar Londen. Dus ook weer niet naar Rome. We gaan quizzen!
5: Tegenwoordig gaan die Italianen zelf niet meer.
2: Nee.
0: Nee, maar dat komt volgend jaar goed. Want we gaan via 64 landen.
2: Want dit jaar geen Italië.
0: Geen Italië. Hoort u
5: 64
0: mensen?
5: Landen.
2: Geen Italië. Hebben jullie die?
0: Geen Italië. Wat is de stand? Wie is de jury vandaag?
1: 0-0-0.
0: Michael van Praag is er niet. Is Michael op vakantie trouwens? Of is hij aan het researchen?
4: Is aan het trouwen toe.
0: Op Texel wordt hij het een en dat. Oh ja, dan heeft hij een trouwpartij op Texel.
2: Ik is op de plek van Michael. Alleen met mijn eigen portemonnee helaas.
0: Oké, dan gaan we quizzen. Met je eigen portemonnee, die is leeg. Met wie beginnen we?
2: Pieter staat hier.
3: Ik wil niet meedoen.
2: Is dat niet die schrijver van het boek?
3: Ja. Ik wil niet meedoen.
4: Ja, je moet wel meedoen. Ja, is dat nou? Mee. Het contract is wel vastgelegd.
0: Ja. Waar zet je de
4: verdubbelaar?
0: Wil jij alsjeblieft even streng jureren?
4: Ja, ik ga heel
0: streng. Streng.
4: Ja, ik ga heel streng.
3: En wat is verdubbelaar?
4: Strenge rechtvaardig.
3: Dat je
4: bij 1 categorie dubbele punten krijgt.
3: Dus. Oh, bij 1 categorie. Ik neem 1 categorie.
4: Nee, je wilt 2 categorieën, maar 1 moet je dubbele punt.
3: De eerste categorie.
0: Jij was vroeger in de klas ook heel veel.
1: Je hebt toch eens geluisterd naar de quiz? Dat is een beroemdste quiz. Dus,
5: Het was geluisterd naar het programma.
3: Ik ben het helemaal kwijt.
0: Ja, nee, maar dat hebben we al 2 uur in de gaten, hoor. Kunnen we?
3: Ja.
0: Hier komt de algemene vraag. Maar waar zit hij nou de verdubbelaar?
3: Bij de algemene
4: vraag. Hier zet hij de verdubbelaar.
2: Algemeen.
0: Oké. Wat is de echte naam van deze exotische en mysterieuze Nederlandse spionne? Margaretha Geertruida McLeod. Oh, ja. Maar hoe ken je haar beter?
3: Matahari.
4: Zo.
1: Dat is knap.
4: Knokkie.
2: Verdubbelaar?
4: Ja, zeker. Verdubbelaar ook.
2: 200 punten.
1: Ja.
0: 200 punten meteen.
5: Dit had Frits niet geweten.
1: Nee.
0: Nou, als het over de vrouwtjes gaat... dan weet ik het zo niet met Fritsie. Ah, dat is lullig. Frits kan zich niet verdedigen.
5: Nee,
0: maar
5: dat is waar.
0: Maar het klopt
5: normaal
0: wel.
5: Ook niet, als hij er wel is. Dus.
0: Dat
3: is hij heel slecht in zelfverdediging.
0: Ja, komt hier Pieter. René of Willy, hè? Je weet het, hè?
2: Ja.
0: Mijn broer heeft een gele kaplaarzen gekocht... omdat we natte herfst kregen, zegt hij.
3: Dat zei Willy.
4: Ja, helaas. Hij zat wel dichtbij, maar het is echt hartstikke fijn.
1: Dat zat dichtbij.
0: Ja.
2: Het was hem van de kerk.
0: Het staat tegen goed aan, maar het is fout. De tussenstand.
2: Pieter, stijf bovenaan, 200 punten.
0: Nou, Pieter, geniet ervan. Want hier komen de echte kandidaten. Nick Klaasens, schrijver van het boek Ravage. En trouwens ook nog dat boek wat je in 2018 hebt. Is dat toch te krijgen?
6: Alles rustig, ja. In e-book. Oké,
0: dat was
6: en tweedehands.
0: Toen was je toch genomineerd voor de Nico Scheepmakerprijs?
6: Ja, toen was ik genomineerd en nu ga ik hem winnen.
5: Ook een wielerboek.
6: Ik ken mijn finalisten nu, dus ik weet wel.
0: Je maakt een goede kans. Oké, waar zet jij de verdubbelaar in?
6: Genevelie.
0: Genevelie?
6: Ja,
0: ik snap zo'n beetje wat je bedoelt. Okay. Wat betekent Excelsior?
6: In verbinding met God. Goed. PSV? Mijn hemel. Nee, ik heb geen idee.
0: Willem?
1: Ja, in de hoogte, in de gloria. In de...
0: Jezus, Mino, maar weet het ook niet. Jij weet het wel, John? Excelsior.
1: Nee. Hoger.
0: Dus je zit in het verslag van een club, je weet niet eens wat de naam betekent.
5: Ik heb geen idee, nee.
0: Steeds hoger.
5: Steeds hoger?
1: In de hoogte.
5: Die club bestaat toch gewoon, steeds hoger?
0: Ja. Ja, die hebben ook, ja, maar die hebben ook geprotesteerd.
5: Oké.
0: Okay.
5: Excelsior nog. Betekent steeds hoger.
0: Ja, dat loopt allemaal nog.
5: Nou, dat is niet gelukt bij Excelsior trouwens. Steeds hoger.
0: Zeg, mag ik even de quiz afmaken?
5: Ja, sorry.
0: Oh. Want verdomme nog een toe.
2: Ging op de stapel oude kranten. Nou, laat maar.
0: Wat zeg je?
2: De stapel oude kranten werd steeds hoger.
4: Nee.
0: Je maakt hele leuke grappen, alleen je vertelt ze nooit. Oké. Okay. Ben je klaar voor?
6: Ja, 100%. Ja.
0: Dus wie zei het, hè? Kees Rijvers zei tegen mijn broer... Je gaat nu naar kapper of ik smeer je in met leverpaté.
6: Dat was René.
4: Ja, dat is goed.
0: Ja?
4: Kun je toch merken dat mensen onder de rivieren dat beter beheersbehalve
0: willen
4: dan?
0: Jij komt bij Limburg, toch?
6: Ja, maar ik heb wel in het Philipsstadion gewerkt. Dus ik heb...
4: Ja, dat merk je. Dat merk je.
6: Pochtlijntje.
5: Oh, al die spreuken op de muur. Ja,
0: dus. Ja. Ik ben René en ik ben Willy. Dat staat daar. Ja. Dat ze zelf ook de goede zaal inlopen. Dat is gewoon de Willy van de Kerkhofzaal, toch?
4: Michiel, er gaan wel punten af vanwege voorkennis. Er moet wel wat minder punten.
0: Ja, dat moet jij bepalen.
4: Nee, hij is ik beoordeel of hij het goed doet.
0: Oh ja, oké. Okay. John, ben je klaar voor?
5: Ja.
0: Waar zet je de verdubbelaar?
5: Bij Willy en René.
0: Oké. Okay. Er waren in de jaren 70 twee keepers in de Eredivisie.
5: Paul van der Meren?
0: Ja, maar die bedoel ik niet. Oh. Die Nico als naam hadden.
5: Nico als naam?
0: Ja, als voornaam.
5: Voornaam.
0: Zal ik er één geven?
2: Heel breed.
5: Nico van Zogel.
0: Ja, dat is goed.
2: En... Beetje breed zien.
0: Zit je weer voor te zeggen? Hij speelt verder, hij keepte bij NEC en ook aan de Anderlecht.
5: Oh, Nico, De Bree. Nico De Bree. Ja. Dank je, dank je.
2: Was dit verdubbelaar?
5: Had ik het...
1: Ik heb er nog één. Nico Hansen.
5: Nee, bij Willy René.
0: Ja, maar dat was niet in de jaren 70.
5: Deze was wel met enige hulp, moet ik ook eerlijk bekennen.
0: Nico Hansen was niet in de jaren 70, Willem. Als je gelijk wil krijgen, je moet nog.
1: Nee, hij was begin jaren 80.
0: Je moet nog, hè?
1: Maar...
0: Hier komt René en Willy. Mijn broer... Heb je al een idee? Heeft een keer op de vierdaagse gelopen. Deed hij 4 weken over.
5: Dat zegt René over Willem.
4: Nee. Nee, dat is fout.
5: Nah.
3: Hoe dan? Leg hem dan eens uit.
4: Ja. Ja, dat zal ik heel simpel uitleggen. Hij is van het korte werk, René.
3: Oh.
4: Ja. En Willy is de stofzuiger. Ja. Die gaat
5: inderdaad te denken, René is het loopwonder. Ja. Maar het was wel heel kort dan.
4: Ja. Ja. En dan haal je de eindstreep van de vierdaagse niet
0: meer. En blind.
5: Ja, maar dat helpt bij de vierdaagse. Dan loop je gewoon door.
0: Ja, dat is waar. Nee, het had gekund. Ik vond het ook niet zo gek, maar
5: nee,
0: het was fout.
5: Precies, maar het was fout.
0: Was zeker de verdubbelaar?
1: Bij de algemene vraag.
0: Oké. Okay. In de jaren 70 reed er een Duitser mee met de achternaam Toerau. Maar wat was zijn voornaam?
1: Didi.
0: Nee, dat was zijn bijnaam.
1: Dietrich.
0: Dat is goed!
2: Verdubbelaar.
4: Ja, dat is verdubbelaar, ja.
1: Dat zijn, vind ik nog... Want ik wist en de bijnaam en de echte.
5: Als je twee antwoorden geeft, dan telt de verdubbelaar.
1: Dat zijn dubbele punten.
5: Bijnaam, als je twee antwoorden geeft, dan telt de verdubbelaar.
0: Ja, bijnaam ben niet gevraagd, jongen.
4: Ga nou niet jezelf over
1: het
4: over tof.
6: Excelsior.
1: Ik weet niet al dat je dit
4: een fout
0: gezien. Oké, daar komt hij, hè.
1: Corrupte zooi.
0: Wie zei het? René of Willy? Hagelslag! Hagelslag! Schreeuwde mijn broer door de keuken!
1: Dat is echt René.
4: Fout.
1: Ja, zie je, dat is zo corrupt, joh.
4: Gefeliciteerd, Nick.
0: Eindstand.
2: Nou, ja, ik krijg net iets op mijn koptelefoon. Ik bedoel, normaal gesproken zou Pieter en Willem Exeko gewonnen hebben. Maar ik hoor nu dat Lionel Messi moet winnen.
5: Argentina.
0: En hier zou ik helemaal blij mee. Mag ik jullie heel veel succes wensen met de verkoop van jullie boeken. En jij ook, Nick, met de verkoop van Ravage. En dat het allemaal maar mag gaan zoals het gaat. Jullie hebben mooie producten afgescheiden.
5: Hoe
0: heet
5: het boek, Pieter?
3: Het Mirakel van IJmuiden. Koop dat boek.
0: En het boek van Nick Klaassen heet Ravage. En het boek van Milo Lambers heet 63. Voor altijd 63. Was maar waar. Het is iets te laat. Voor de meesten aan tafel hier ook trouwens. Tot de volgende keer, dankjewel iedereen.
7: naar de award-winning musical Hadestown. Presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
11: Dit is een uittip.
12: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
13: Dit was een uittip.
14: Mam, waar is mijn zwembad?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
26: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
27: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
28: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
29: Thuis in heel Holland.
30: 12 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot. Die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar tijd. Het weer dan nog, het is bewolkt en lokaal valt er wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen is er een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler dan vandaag, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan hebben we natuurlijk ook verkeersinformatie op deze zaterdag. Er staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp-Zuid en Roelevarensveen, daar 5 minuutjes. En de tweede, dat is ook meteen de laatste, die staat op de N307 Hoorn richting Kampen voor Lelystad-Bataviastad. Niet heel erg in Noord-Holland, maar goed, hij staat hierop, dus het zal wel 6 minuutjes.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u 150 euro extra voordeel bovenop onze landelijke actie.

0: www.maginemuseum.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Ruis op je radio.
8: Met Nicola Ruis.

0: On My Soul, Bruno Mars.
1: Dit is NH.
2: Ruis op je radio.
1: Met Ruis op je radio.
0: Ja, goedemiddag. Het is de tweede keer dat hier te horen is. Ruis op je radio bij NH. Het is natuurlijk vakantie, dus dat betekent dat Rachel op vakantie is met haar show NH Helpt. En wat doe je dan? Als niemand anders meer kan, dan bel je mij. Of ik eventjes een paar weekjes een vervangshow wil doen. Nou, met alle liefde en plezier. Dat is geworden Ruis op je radio. Eigenlijk een heel simpel programmaatje. Tussen het geweld van de familie Driessen in. Denk ik, wij doen het een beetje rustig aan. Lekker veel muziek, maar ook leuke spelletjes met mooie prijzen. Jazeker. Ik heb van hoge bronnen hier gehoord dat we zonnebrillen hebben. Ja, heb ik vorige week ook weggegeven. Hele mooie zonnebrillen, blauwe NH-brillen. Als je niet wil, dan moet je eventjes meespelen zo dadelijk met het spelletje Raad de Ruis. Ga ik helemaal uitleggen wat het is zo. Volgend uurtje, als je meer goed bent in geografische dingen en zo, dan moet je blijven luisteren voor het regioraadsel. Ja, nou ja, als je iets wil laten weten, dan kan je een berichtje sturen. 088-850-5152. Of je kan proberen te bellen. Als ik weet hoe het werkt, neem ik de telefoon op. En anders kan je ook lekker achterover hangen en gaan luisteren naar lekkere muziek. Bijvoorbeeld, oh, The Beatles. Dit is Love Me Do.

0: De incognito, zoals ze het roepen. Always there bij NH Radio. Ja. Kijk, daar heb ik al een klein beetje weggegeven wat ik ga doen. Dat is, dan moet je het wel even selecteren natuurlijk. Eerste foutje sinds ik hier ben.
1: De ruis.
0: Techniek en Nicola Ruis. Het zullen twee zaken worden die nooit echt vrienden van elkaar worden. Maar hey, maakt niet uit als we maar plezier hebben. Dat is een beetje de motto van mijn leven. Maakt niet uit wat er gebeurt als je maar lol hebt. Nou, volgens mij heb ik dat. Hey, je hoorde het al, Raad de Ruis. Wat is dat precies? Nou, ik ga zo een fragmentje uit een lied laten horen. En ja, daar heb ik een stukje uit weggeruist. Ruis, wegruisen. Ja, dat is omdat ik natuurlijk zo heet. Hè. Dat is een leuke woordgrap. Dan hoor je over een stukje van de plaat heen. Als je weet over welke tekst dat was, dan kun je me dat laten weten. Dan kun je een appje sturen naar 088-850-5152. Of je kunt eventjes bellen. Dat kan allemaal. En als je het weet, nou dan, of in ieder geval als je door bent gekomen en je hebt je opgave, je oplossing doorgegeven, dan ga ik je misschien wel bellen. En als het goed is, krijg jij dan die mooie prijs. Nou, heel simpel hè. En die mooie prijs heb je nog niet geluisterd. Dat is echt een ontzettende mooie zonnebril. Er zijn er geloof ik maar 5 van gemaakt op de hele wereld. Dus mensen zullen allemaal zeggen, wat heb jij voor een mooi ding? Kan ik dat ergens kopen? Nee, dat kan niet. Kan alleen maar winnen hier bij NH. Goed, het liedje waar het over gaat komt uit 1995. 7 weken op nummer 1 gestaan. Gezongen door 3 jonge dames. En dan wel in de gedaante van hun rol op televisie. Ik heb het natuurlijk over Linda, Roos en Jessica en Ademnood.
2: Woont in ademnood, want de kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou.
0: Ja, en dan is het dus de bedoeling om mij te vertellen wat er onder dat ruisgeluid stond. Want de kans is groot, zeggen ze nou nog één keer. Wat zeggen ze nou?
2: Woont in ademnood, want de kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou.
0: La la la la la la la. Nou, mocht je het weten, stuur een berichtje 088-850-5152. Of anders stuur je mij een telefoontje. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik spreek je zo, denk ik, hè?

0: Captain en Tennille, Do That To Me One More Time.
1: Raad de ruis.
0: Het zal deze mooie muziek zijn. Misschien vergeten dat we er middenin zitten in het radiospel van deze zomer. Want dat is het natuurlijk. Hè. Zeker op deze zender, zeker op deze dag en om deze tijd. Mooiere spelletjes zijn er gewoon nu niet. Dus dat is Raad de Ruis. Ik heb je net een liedje laten horen met een weggeruist stukje tekst. Dat is deze. Ja, er komen al best wat antwoorden binnen. Hartstikke bedankt. Sommige zijn fonetisch goed, maar niet helemaal zoals ze bedoeld zijn. Anderen zijn wel goed. En sommige, ja, die weten het niet helemaal. Dus wil je die prijs winnen? Luister dan nog één keer zo naar de opgave en stuur het WhatsAppje of bel 088 850 51 52.

0: High Time, He Went René. En dan denk je van René, dat is een mevrouw. Nee, dat is de band. Die heet René. Lekkere muziek, dat maakte ze wel.
1: Raad de Ruis.
2: Raad de Ruis.
0: Over lekkere muziek gesproken natuurlijk. Wat dacht je dan van Linda, Roos en Jessica? Die maakten pas lekkere muziek. Zeker. Ze hadden volgens mij twee plaatjes. De ene was Ademnoot, die we dus net gedaan hebben. Alles of niets was volgens mij de tweede. Ja, alles of niets. Misschien roep je maar iets. Ik ga voor heel intens, voor meer dan 100%. En ondertussen probeer ik even een liedje te pakken voor ze. Goed, wij hebben net een klein stukje laten horen. Dat was deze. Ja, wat was het nou? Wat stond eronder? Ik heb een hele hoop appjes binnengekregen. En een hele hoop telefoontjes ook. Ik ga één iemand terugbellen. Wie het is, ik weet dat ook niet. En ik weet ook niet of diegene het goed of fout had. Ik heb gewoon alle telefoonnummers heb ik gepakt. Dus ik ga kijken. Nu gaat hij als het goed is over. Althans, hij gaat zo over. Nu. Ik ben benieuwd wie ik aan de telefoon krijg zo.
3: Ja, loopt Donja.
0: Donja?
3: Ja.
0: De enige echte Donja?
3: Klopt, van gisteren.
0: Ja, je spreekt met Nicola Ruis van NH.
3: Hallo.
0: Hallo, stoor ik jou op deze mooie zaterdag? Nee?
3: Nee, want ik ben bijkomen van gisteren.
0: Wat ben je? Wat?
3: Bijkomen van gisteren.
0: Oh, wat heb je gedaan dan?
3: Nou, ik heb een goede uitslag van mijn hoofd.
0: Dat is fantastisch.
3: Ja.
0: Ja, daar ben ik echt ontzettend blij mee.
3: Ja.
0: Had je zorgen gemaakt?
3: Ja.
0: Ja, maar dan is het toch heerlijk dat het allemaal goed gekomen is, zeg. Jeetje,
3: ja.
0: Ik ben blij. En Donja, en dan om het dan helemaal te vieren, dacht je ook van, weet je, we gaan er all in. We gaan even kijken wat, jij weet de oplossing op dit spel en je gaat even een prijs winnen.
3: Precies.
0: Nou, zal ik de opgave nog eens laten horen en dan kijken wat jij ervan zegt? Dan komt hij aan. Nou, Donja, wat zongen de drie dames hier gebroederlijk, gezusterlijk in koor?
3: Mond op mond, we doen het nou.
0: Mond op mond, we doen het nou. Ja!
3: Ja?
0: Dat is helemaal perfect. Ja, je hebt het. Stop maar met klappen, jongens. Kom op, kom op. Ja, het is heel knap natuurlijk. Donja, je hebt een prijs gewonnen.
3: Oh, geweldig.
0: Ja, de knalblauwe, hele mooie, zeldzame en luxe NH zonnebril. Had je die al? Of überhaupt een zonnebril?
3: Ja, nou, ik heb nog geen zonnebril.
0: Nou.
3: Ik had wel, maar die is stuk gegaan. Dus ik had een nieuwe nodig.
0: Dan komt dit dus ook gewoon nog eens echt supergoed uit ook.
3: Ja.
0: Nou, Donja, ik zou zeggen, blijf even aan de telefoon. Want dan ga ik zo je gegevens even noteren. En het is pas echt af als jij voor mij dit liedje wel even wil aankondigen. Dan gaan we die namelijk helemaal draaien. Dus Ademnoot van Linda, Roos en Jessica. Kan jij dat doen?
3: Ja.

Ademnood, het treintje Oosterhuis of Linda Roos en Jessica zoals die in de hitparade stond. Die heeft eigenlijk alles ingezongen. Dus daarom klonk het zo goed. Ja, heerlijk. Donja die won daar een mooie prijs mee. En dat kwam helemaal goed uit op een mooie feestdag. Mocht je nou zelf ook die prijzen willen, dan moet je even blijven luisteren. Overwege het volgende uurtje doen we nog een spel. Het zogeheten regioraadsel. Dan ga ik op zoek naar iets of iemand uit onze provincie. En dan kan jij vertellen, aan de hand van hintjes die ik dan geef, kan jij vertellen waar dat is. Gewoon hartstikke leuk spelletje. Niet te moeilijk voor deze zaterdag, maar wel gezellig. Dus echt heel veel redenen om gewoon lekker te blijven luisteren, zeg ik altijd maar.

Nothing's Gonna Stop Us Now, Starship bij NH. We gaan er eventjes tussenuit voor het nieuws en voor de reclame. En misschien zelfs ook nog wel voor de verkeersinformatie. Maar zijn daarna gewoon weer bij je terug.

0: Dit is een huidtip.
1: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222. Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
8: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
9: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen is er een mix van wolken en zon en dan wordt het iets koeler met maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De verkeersinformatie, die krijg je nu van mij. Twee files op dit moment. Sterker, er is er nu nog maar één op de A4. Amsterdam en Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen. Daar 6 minuutjes werkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. Dus hou er even rekening mee als je die kant op moet.
13: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
14: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
16: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Nu tot

0: Stella Lefty, Boston. Lekkere, lekkere plaat, eigenlijk nog nooit gehoord. Maar dat hoor je allemaal hier wel, bij NH.
1: Dit is NH.
2: Ruis op je radio.
1: Met Ruis op je radio.
0: Ja, gezellig. Leuk dat je erbij bent. 18 juli, zaterdag. Ik wou zondag zeggen, maar dat is morgen pas. De 19e natuurlijk. Het is 11 minuutjes over 1 op deze toch wel een beetje frisse zaterdag. Ik kijk hier op mijn schermpje. 18,8 graden in Hilversum. Ja, in de winter doen we daar een moord voor. Maar nu met de temperaturen van in de 30 graden de afgelopen tijd is het even wennen. Ik zit ook een klein beetje hier te trillen met harde onderdelen van lichamen die normaal dat niet zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Goed, heb je een lekkere dag vandaag? Laat het me even weten. Ik ben reuze benieuwd. Stuur een appje. Vind ik gewoon gezellig. En blijf ook vooral lekker luisteren naar dit programma als jij nog een mooie prijs wil winnen. Gaan we zo dadelijk doen. Gaan we een zonnebrilletje weggeven. En als je de weerdiensten mag geloven, dan wordt het volgende maand, augustus, wordt het gewoon weer hartstikke warm en hartstikke lekker en hartstikke zomer. En dan kun je zo'n zonnebril wel gebruiken. Dat doen we zo dadelijk met het regioraadsel. Maar we doen ook vooral veel muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Beach Boys? Ja, ook iets te koud voor, maar de muziek, daar word je altijd warm van.

0: De oude rockers uit Engeland, rocking all over the world.
1: En het regioraadsel.
2: Het regioraadsel.
0: Ja, het regioraadsel. Dat is het op één na mooiste spelletje van de hele dag. Of misschien is dit wel de mooiste, dat weet ik niet. Maar hij behoort bij de twee mooiste spelletjes in ieder geval van dit programma. Het regioraadsel. Het spel waarin ik een beroep doe op jouw algemene kennis, maar dan wel van de provincie Noord-Holland. Ik ben namelijk op zoek naar iets of naar iemand uit deze wonderschone provincie. Ik ga een paar hintjes geven. En als jij die hintjes een beetje begrijpt en op de juiste plek kunt zetten in je hoofd, dan kun je er zo achter komen waar ik naar op zoek ben. Vorige week bijvoorbeeld was ik op zoek naar de Loosdrechtse plassen. En toen liet ik een geluidje horen van Pons en een beetje vertellen wat er allemaal mee is. Ga ik nu weer doen. En niet van de Loosdrechtse plassen natuurlijk, maar ik ben op zoek naar iets anders. Ik zal zeggen ook, het is geen persoon waar ik naar op zoek ben, maar het is weer naar iets. En het iets waar ik naar op zoek ben, dat zou eerst Radio City gaan heten. Radio City. Radiostad dus, maar dan in het Engels. Ja, de legende vertellen dat je, als jij bent waar ik nu naar op zoek ben, en je loopt er een beetje door de straatjes, dat deze straat daar ook is.

straat die zou hier dus ook moeten zijn. Ja, ik denk dat ik het bij deze twee hintjes ga houden. Waar ben ik naar op zoek? Het zou eerst Radio City gaan heten. Radio City, maar het werd een andere naam. En de Sesamstraat, die is misschien ook wel te vinden hier. Dat is natuurlijk cryptisch, hè? Het is niet als je Shell 1000 stratenboek openslaat dat je daar dan Sesamstraat in ziet staan. Maar je begrijpt misschien wat ik bedoel. Ik ga een plaatje draaien. Mocht jij het al weten, stuur mij een WhatsAppje. Dat is het allermakkelijkste. Dat is 088-850-5152. En je kan me ook bellen naar hetzelfde nummer. En misschien spreek ik je zo dadelijk en ga jij er vandoor met die schitterende zonnebril. Strawman.

0: The Fugees are killing me softly.
1: En
2: Regioraadsel.
0: Ja, het regioraadsel. Het leuke spelletje waar ik op zoek ben naar iets of iemand uit de provincie Utrecht. Ik heb net al een paar hints gegeven. Het zou eerst Radio City gaan heten. Maar het heeft uiteindelijk een andere naam gekregen. En deze

0: die straat, die zou, als je het cryptisch doet natuurlijk, zou die ook hier op dit ding wat ik naar op zoek ben, zou die moeten liggen. Ik heb nog een hintje. In 1962 ging het hier in gebruik. En ja, er zijn ook natuurlijk wel wat mindere dingen gebeurd hier. Als ik zeg Pim Fortuyn. Ja, misschien gaat er dan nog een extra belletje rinkelen. Nou, ik ga nog twee plaatjes draaien. Dan kan je dus je appjes sturen, je belletjes, wat je ook maar wil. En dan ga ik daarna iemand bellen die er vandoor gaat met de prijs, als die het goed heeft. En misschien ben jij dat wel.
1: Ruis op je radio.
0: NH.
2: Nicola Ruis.

0: Broeders, Everly on the Wings of a Nightingale.
1: En
2: Regioraadsel.
0: Ja, we gaan naar de apotheose van het mooie spel. Het regioraadsel. Ik heb net natuurlijk een hoop hintjes gegeven en ik heb heel veel appjes en telefoontjes gekregen. Ja, er zat het goede antwoord. Zat er zeker bij en er zaten ook verkeerde bij. En het leuke is wat ik nu ga doen. Ik ga één van de mensen die heeft gebeld of geappt terugbellen. Ik weet dus niet wie het is. Ik zie alleen een nummer. Het kan zijn ook dat het niet goed is. Dus dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Maar we gaan kijken. Misschien dat dat nu gebeurt. Ik heb een nummer laten pakken door de computer. En ik ga nu bellen. Kijken wat het is. Als het goed is, gaat hij zo werken. Dit is altijd mooi, dat hij overgaat. Dan weet ik dat ik dat goed gedaan heb.
3: Marjan Ruijs.
0: Sorry, met wie spreek ik?
3: Marjan Ruijs.
0: Marjan Ruijs?
3: Ja, Marjan Ruijs.
0: Mario, Marjan?
3: Marjan.
0: Marjan, en de achternaam?
3: Ruijs, met u hier, net jij.
0: Hé, dat is gezellig. Zijn we familie?
3: Nee, denk het niet.
0: Nee, want ik heb geen tante Marjan, zoals ik me weet. Maar wat grappig, nee. Wat toevallig.
3: Ja.
0: Luister je graag naar Ruijs op je radio?
3: Ja. Ik heb wel meer aan de telefoon gehad.
0: Ja?
3: Voor een plaatje bij June.
0: Oh, wat goed. Kijk, nou, dat is hartstikke gezellig. Ja, ik was dat een beetje vergeten. Maar normaal gesproken onthoud je dat natuurlijk als er iemand met dezelfde achternaam is. Je hoort hem niet vaker.
3: Nee.
0: Nee, hey, maar even over naar de orde van de dag. Wat was je aan het doen?
3: Ik zat te luisteren.
0: En dat was alles? Lekker zitten luisteren, lekker kopje thee erbij?
3: Precies.
0: Oh, lekkere zaterdag, Marjan.
3: Heerlijk.
0: En toen dacht jij, ik weet waar die Nico het over heeft. Hè? Want hij is op zoek naar iets wat Radio City zou gaan heten. Sesamstraat kan je daar vinden. Beetje cryptisch. 1962 begon het. En Pim Fortuyn heeft daar ook voor altijd zal zijn naam ermee verbonden zijn.
3: Ja.
0: Ik ben op zoek naar... Zeg het maar.
3: Hilversum Mediapark.
0: Ja, Hilversum zelf. Die heb ik vaak binnengekregen. Maar dat is natuurlijk maar niet helemaal goed. Het Mediapark, dat ligt in Hilversum. Dus je had het helemaal goed, ja. Het zou eerst het Omroepkwartier gaan heten. Toen Radio City. En toen dachten ze in 1962, nee, we maken er gewoon een Mediapark van. En daar is een hoop tv-geschiedenis geschreven, kunnen we wel zeggen, hè?
3: Ja.
0: Ja. Hé, en dat levert jou een hele mooie zonnebril op. Had je er al een?
3: Eerlijk gezegd wel, ja.
0: Nou, maar dan heb je er gewoon nog één straks. Ik ga even vragen, blijf even hangen. Dan ga ik je gegevens noteren. En dan wens ik jou ontzettend veel plezier met je mooie nieuwe zonnebril.

En dan spreek ik best goed Spaans inmiddels. Maar ik vind het altijd een heel moeilijk woord. Quererme, Julio Iglesias. Is een populaire artiest. Krijg meerdere appjes binnen met erin Julio. Julio, je doet toch veel aan de vakantie denken. Daarover gesproken, ik ben benieuwd of jij nog op vakantie gaat. TZT, of ben je al geweest? Of blijf je lekker thuis? Laat het mij weten. En als er nog wat leuks tussen zit, dan kunnen we misschien volgende week eens eventjes bellen om te kijken hoe en wat nou je leukste vakantieherinnering is. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Eerst nog maar even, voordat Driesen en Driesen begint, lekker veel muziek. Will to Power. Ik dacht dat wel eens een keer een lekker nummer was. Baby, I love your way.

0: award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
11: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
12: Ik

0: Het is 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Toch weer Schiphol.
13: De zomer is begonnen.
14: Ja, het is zomer.
12: Zomer begonnen.
15: Ik heb er zin in.
16: Daar zie je.
17: Van Driessen.
18: Met Leo en Nico Driessen.
12: Zit dat in de officiële, zit dat zin in de officiële tune?
0: Dat zit in de tune, ja.
8: In de officiële tune?
9: Nee, niet in de officiële tune. Nee. Hij heeft er een potje van gemaakt.
8: Dat is toch reclame voor een ander maken?
9: Maar Leo,
8: zit
9: even,
8: in?
9: Even iets anders.
8: Leo Ankerman, hè?
9: Wat doen wij op Schiphol hier?
8: Ja, wat doen we op Schiphol hier?
9: Ja, wat doen we hier op Schiphol?
0: Nou, ik denk het is
8: gaan wel, trouwens, tussen alle lol en leut in. In de derde uur nog even aandacht besteden aan het overlijden van onze goede vriend. En die hebben we goed gekend. Jij ook, hè?
9: Jazeker.
8: Joppe.
9: Ja.
8: En ook aan het eind van dit eerste uur herdenken we hem al muzikaal. Dus dat even weten.
9: Ja.
8: Waarom zijn we op Schiphol?
0: Nou, omdat het vakantietijd is.
8: Ja, de vakantietijd hoef je er niet. Dan ga je toch naar Avifauna.
0: Dat zie je ze ook vliegen.
8: Waarom gaan we niet naar Avifauna trouwens, Arend?
9: Had ik graag gewild, al die vogeltjes.
8: Of weet jij ook het eerste officiële Nederlandse varkensmuseum? Waarom zijn we daar niet geweest?
9: Ja, het eerste officiële Nederlandse varkensmuseum.
0: Staat dat?
8: Ja.
0: Oh.
8: Tussen Edam en Volendam in.
0: Nou, dan gaan we daar.
9: Kunnen we ook een keertje heen. Maar misschien
8: het varkensmuseum. Heen.
9: Misschien is het leuk, Leo, om mensen te spreken.
8: Want ik zag Reinoud, ik dacht, ja, varkensmuseum.
9: Misschien is het leuk om met mensen die op vakantie gaan even te interviewen. Zo.
8: Ja, mensen die net terugkomen.
9: Of die net terugkomen of die gaan. Dan kunnen we misschien een of
8: Cliff twee. Richard, ja. Love Affair, Spencer Davis Group. Eerst doen, Arend.
9: Ja, doe maar. Muziek.
8: Hey, wat leuk zeg. Wimme, holy nee.
13: De Duizend van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
14: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
16: Nou, ik heb het gemist hoor.
17: Ik heb er zin in.

0: coming on a summer holiday. I'm a holiday.
1: We got two, three.
0: A singing a summer holiday.
1: Ik heb iemand ge...
2: Is dat trouwens dat hij in die bus zit?
1: Ja,
2: dat filmpje?
1: Nee, dat is ook de farm, met die farm is dat.
2: Nee, dat klinkt.
1: Nou, ja, al die mensen in die bus, die rode bus.
2: Die zit dat hij de bus rijdt.
1: Ja, dat is leuk. Mooie clip.
2: Van mijn handen.
1: In kleur.
2: En u?
1: In kleur. Full color.
0: Bankerstep.
1: Goed, ja.
0: Bankerstep. Bankerstep.
2: Die man, die Mind Your Step zit, die zit vast.
1: Ja, die zit vast, maar die heb Leo, die zit vast... En die heeft die zit vast omdat hij in herhaling viel.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Leo, wie komt er nou net binnen, Leo?
2: Jun, je zit midden in een zaterdagmiddagprogramma. Hoe staat voor de eerste keer in een zaterdagmiddagprogramma?
3: Lekker gewijf van de omroep, toch? Ja. Maar heb je even Theo? Dan kunnen we, Leo, kunnen we even zoenen.
4: Ja. Oh, is het?
3: Alles kan, hè, in dit programma.
2: Ja, zeker. Ik kan zo bij.
3: Je moet altijd zo
2: doen. Ik heb weer deze prachtige... Waar ga je naartoe, Joe? We zitten op Schiphol.
1: Ja, we zitten op Schiphol. Waar ga je naartoe?
3: Ik ga naar de Bahama's.
2: Oh, ik zie het.
3: Ga je mee? Ik heb mijn rieten rokje al aan.
2: Nou, niet alleen je rieten rokje.
3: Oeh,
2: la, la. Godverdomme.
3: Jij dacht niet meer.
1: Doei.
2: Doei, zit er
3: goed. Succes, hè. Ja, ik neem.
2: Ja. Kom. Veel plezier.
3: Tot gauw, hè.
1: Eerst maar eens muziekje. Bay City Rollers, Henk Spaan en de tip van Atje.
2: Dag June!
3: Dag!
2: Fijne vakantie!

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van het
3: advies.
4: Nou, dat heeft wat stof doen opwaaien, hoor. Dat liedje van de Rolling Stones vorige week.
3: Ja.
4: Maar ja, we moeten toch weer even terug. We moeten gewoon naar de ouderwetse mamas en de papas. Hele goede middag had je.
3: Ja. Goedemiddag, Arnold. Ja, inderdaad, als we toch over ouderwets... Nou, ja, ouderwets, het is nog steeds lekker. Mamas en de papa's. De jaren 60, vocale groepen. John en Michelle Phillips, Mama Cass en Danny Dougherty. En natuurlijk, ja, vanwege het vroegtijdig overlijden in 1974 van Mama Cass. Dat was pas 32. Is het ja, hartstilstand officieel. Maar ja, goed, gezien haar gewicht misschien niet helemaal raar. Maar in ieder geval is dat al vrij snel gestopt. Maar de platen die ze gemaakt hebben zijn natuurlijk in mijn ogen geweldig. Gewoon heerlijke samenzang, goede arrangementen, echte vrolijke Californische hippie muziek. En ja, het nummer waar ik voor kies is Creaky Alley.
4: Creaky Alley
3: was ja, naam van een club op de Maagdeilanden, Amerikaanse Maagdeilanden. Ja, een beetje een rare naam natuurlijk. Maar daar zaten ze op een gegeven moment toen ze net begonnen. En ja, dat gaf aanleiding om een beetje hun verhaal te vertellen. Want het nummer, ze worden er zelf in genoemd allemaal. Hoe de groep is ontstaan. Ze hebben ook natuurlijk wel een beetje rare zin erin over Mama Cass. Hè? No one's getting fact except Mama Cass.
4: Oh, no.
3: En zo, ja, dat is een duidelijke uitspraak. Doe. Michelle Phillips moest het zingen en die had er niet zo'n zin in. Maar Mama Cass kon er gelukkig wel om lachen. Hè? Ja. Dat pleit voor haar.
4: Als waarom een boer niet? Met
3: kiespijn. Iedereen is zoals hij is. Nou nee, al echt gewoon iedereen is zoals hij is en je mag lekker zijn zoals je zijn. En ik geloof dat ze dat heel goed aanvoelde. Maar dit nummer, als je lekker luistert, dan worden er allerlei mensen in genoemd uit hun kringen. Hè, zoals daar 2 weken geleden, Loving Spoonful, John Sebastian wordt genoemd enzovoort. Allemaal. En ja, dit is typisch een nummer wat het geluid van de mamas en de papas weergeeft. Ah. En ze zeggen ook altijd van ja, we zijn met 4 stemmen, maar op een of andere manier, als we de opname terugluisteren, horen we een 5e stem. Die werd op een gegeven moment ook Henry of Harvey genoemd. Die ging een eigen leven leiden. Maar dat was puur door de techniek van het opnemen en de hogere geluiden dat het leek alsof er nog iets anders bij zat.
4: Oh, wat
3: en
4: mooi.
3: Het is gewoon zijn eigen leven gaan leiden. Maar het is mooi om te horen. En het ja. is een gewoon lekker fris nummer. Goed voor de zaterdagmiddag.
4: Creaky Alley. Lekker ja. gewoon om 3:30 zaterdagmiddag. Fantastisch.
3: Ik bedoel maar.
4: We kunnen
3: helemaal goed.
4: Fantastisch gedaan, okay. Ad. Dankjewel, hoor.
3: Graag gedaan. Fijne uitzending. Tot volgende week.
4: Doei.

0: Zeg Arend, ja? Waarom zat jij Jude zo lang te fouilleren? Jij werkt toch helemaal niet bij de douane?
1: Nee, maar nu even wel. Ik werk bij de douane, want...
0: Had ze wat bij zich wat je
1: nou,
0: denkt?
1: Nou, geen cobra. He? Dat geen cobra in de BH. Dat heb ik even goed onderzocht.
0: Ja?
2: Nee, dat gaan we niet. Dat moet tegenwoordig, dat is wel waar.
0: En jij stond er weer bij te gniffelen, hè, Heinoutje?
2: Uiteraard.
1: Meneer, mag ik u iets vragen? U gaat door de douane, waar gaat u naartoe?
0: Also!
1: Oh, een Duitser. Waar kun je ze heen? Kun je ze op ferien?
0: Zeg u?
1: Vakantie. Kun je ze op vakantie? Waar kun je ze heen?
0: Ferien.
1: Ferien, dat zeggen, dat zag ik.
0: We gaan naar Glots.
1: Ach, wie vaart
0: naar Mijn naam Glots. Is Theo.
1: Theo, wie vaart naar Glots. Veel knugen.
0: En u?
1: Veel knugen.
0: Knugen?
1: Ja, veel knugen. Veel knugen. We gaan naar de Dire Straits en we gaan naar Wally Tax en de Tip van Roo.
0: Daar vind ik nog één ding zaken.
1: Nee, nee, ja, ja, totaal
0: dat u zeer onbeschoft Duits praat.
1: Ja, dank u. Dank u.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: Een hele fijne goede middag, Ron.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ben jij ook zo enthousiast, net zoals Adje die het had over de nieuwe van de Stones? Of heb jij...
3: Ik vind het een uitstekende plaat, ja.
2: Ja, alles klinkt goed, hè?
3: Misschien nog beter dan Hackney Diamonds.
2: Ja, dat zei hij ook, ja, inderdaad. Wij gaan toch eventjes een jaartje of 54 terug met u welnemen, Ron. Want we gaan het hebben over... Ja. We gaan het hebben over Maxwell Silverhammer.
3: En de schakel natuurlijk tussen... de Foreign Tones van de Stones. En Maxwell Silverhammer is Paul McCartney. Die op beide meedoet.
2: Vertel.
3: Nou, hij speelt ook pas op een van de nummers van...
2: Dat was een mooie link.
3: En hij was lid van dat andere bandje.
2: Help me out.
3: De Beatles, ja.
2: De Beatles. Ah, godverdomme. Dat gaat nog nooit stoppen meer, hè?
3: Nee.
2: Dat kan ook niet, want het is echt... Nou ja. Maar we gaan het hebben over Maxwell.
3: Ja.
2: Waar gaan we handen dat liedje over, Ron?
3: Ja, dat is een van die typische nummers waarvan Lennon zou zeggen dat het granny music is. En voor de goede orde, de andere drie Beatles hadden een enorme hekel aan Maxwell Silverhammer.
2: Oh?
3: Ja, die vonden dat allemaal maar te lang duren, die opnames. En het ging maar door en het ging maar door. En ze vond gewoon geen goed nummer ook. En met name Lennon, die dat granny music noemde. En die zei altijd, ja, Paul schrijft dan van die... Ja, ik schrijf altijd over mezelf, maar Paul schrijft dan van die... Ja, van die verhaaltjes. Daar had hij niks mee.
2: Kinderliedjes of... Ja.
3: Ja.
2: Goed, gek maar.
3: Liedjes voor ouder vandaag.
2: Liedjes voor ouder vandaag.
3: Ja, maar dat was wel de kracht van de Beatles. Daar kunnen we heel negatief over doen. Ja. McCartney af en toe van dat soort nummers deed. En dat deed ze al in het begin. Till There Was You en Taste of Honey.
2: Ja.
3: Maar daarmee bereikte hij ook de ouders van kinderen. Die dachten, nou ja, dat is toch eigenlijk wel goede muziek.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Kijk, als je nou de tekst en de muziek kan scheiden... dan heb je toch wel twee aparte dingen waar je naar kan kijken.
3: Maar nou ja, het is gewoon. Als je de uitvoering hoort, het is gewoon vakwerk. En ik vind het helemaal niet zo slecht nummer hoor.
2: Nee.
3: Het is niet een hele enorme favoriet, maar het is ook niet dat ik het afzet.
2: Er was een jongetje bij mij in de opleiding nog, praten we heel lang geleden. Die heeft een strip van gemaakt voor dat liedje. Met die tekeningen en zo.
3: Ja, dat kan makkelijk, ja. Het is echt een heel verhaal.
2: Het is een leuk verhaaltje, ja. Echt wel leuk. Het is eigenlijk geen leuk verhaaltje, maar.
3: Nee.
2: Beeldend was het wel.
3: Eigenlijk is het heel bloederig. Voor de Beatles zeker.
2: Ja,
3: altijd
2: daarom...
3: over liefde en alles zongen.
2: Hij was ook een beetje...
3: Maar het is nooit echt gebeurd, hè.
2: Ja, dat zal toch niet. Ja, maar daar moet je mee oppassen, hè. Tegenwoordig. Je kan de kinderen aanleiding geven tot... Nee, dan komt hij weer aan met zijn hamer. Nou ja, ik draai ook een beetje door nu. Denk ik.
3: Nou, we gaan het in de toekomst nog wel hebben over Me, Mr. Mustard. Maar die bestond dan weer wel.
2: Hey.
3: En Paulathien Pam ook.
2: Oh, dat komt over twee weken pas, Ron.
3: Ja, ik neem alvast een
2: voorschotje.
3: Ja.
2: En volgende week... Of trouwens nog even over die Rolling Stones album. Daar zit een koffer in van Chuck Berry.
3: Ja.
2: En had jij iets met Chuck Berry?
3: Zeker. Ja, Chuck Berry is toch wel de basis van de popmuziek. Een van de pioniers in de zin van gitaarspel, teksten schrijven.
2: En
3: er
2: was iemand geweest, al jaar of 20 geleden, al in Eindhoven. Ging een kwartiertje binnen, ging je weer weg en zo. Allemaal heel nukkig en nors.
3: Ik heb hem ooit live gezien in midden. Als mens zaten er wel wat vlekjes op hem hoor.
2: Oh.
3: Als muzikant is hij briljant en een held, maar als mens. Oké, helemaal wat.
2: Mooi.
3: Op afdoen, zeg maar.
2: Ik vraag of jij je wil gaan voorbereiden op Octopus Garden van volgende week.
3: Oh, wat leuk. Ja, dat doe ik.
2: Volgende week. Veel fijn, Ron.
1: Don't

0: Dames en heren, we zijn op Schiphol.
1: Dat was een heel raar Duits ventje. Leuk kort interview.
0: Leuk, geinig ventje.
1: Hey, wat vond je van de ronde over dit Maxwell Silverhammer? Leuk, hè?
0: Ja, goed verhaal.
1: Ja, mooi.
0: Nou, wat is jouw...
1: Mijn tip? Ja, mijn tip is van de Waterboys, Sweet Dancer straks. En jij gaat...
0: We gaan in de derde uur aandacht besteden aan het veel te vroeg overlijden van onze goede vriend Joppe. Die ook altijd een mooie column schreef in het Vinkveense blaadje. Ook over alle ziektes.
1: Ja, ja.
0: Veel mooie verhalen. Joppe is jarenlang... Een van mijn hele goede vrienden geweest die dan weer opdook en dan weer de laatste tijd op Lesbos was, helaas. Veel te vroeg overleden. Een van de liedjes met een mooi verhaal is... We deden een reunievoorstelling. Daar vertelt Attie straks nog meer over in de derde uur. Ja, mandje, step, ja! Hey, Arend?
2: Hm?
0: Nou ja, goed, even dat verhaal afmaken.
1: Ja, maar erbij.
0: Ja, een van die stukjes in het cabaret was dat wij het liedje deden van Fiddler's Dram. Didn't we have a lovely time the day we went to Bangor? En dat vertaalden wij met: hadden we niet een prachtige tijd op Magister Focat?
1: Mooi, ritmisch klopt het.
0: Ja, hadden we niet een prachtige tijd op Magister Focat? Alleen op een reunie is niemand geïnteresseerd in wat je doet en wat je zingt. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd in leuke vragen. Dus dit liedje haalde het niet. Maar de Engelse originele versie, die blijft bestaan. Ter nagedachtenis aan Joppe. Sterkte voor de Halse familie.

0: Nou, misschien heb je nog wel een raadseltje.
1: Ja, dat heb ik zeker wel.
2: Waarom zong je dat Bangor nou mee? Didn't we have...
1: Nou, vond ik wel een leuk liedje eigenlijk.
2: Ja, je hebt toch een beetje zo dat... Dat heb je wel een beetje.
1: Oh. Het vliegt zonder vleugels.
0: De tijd.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: En snel.
0: En snel.
2: Ja. Nou. Het is goed.
0: Ja, het is goed.
2: Dag, 2 uur.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder, Simpel.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
17: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
18: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
19: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren.
20: Thuis in heel
21: Het is 3:00.
22: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
13: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
20: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60222.
24: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
25: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
26: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
27: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
26: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
26: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
28: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
29: De zomer is begonnen.
30: Wie komt op dat idee?
31: Ik heb er zin in.
30: Ja.
31: Huizen van Driessen.
30: We staan hier aan. Verdomme, al weer dikke uren hier in de wachtrij van voren.
32: Leuk interview gehad met een Duits mannetje. Ging naar Lotz.
30: En June?
32: Ja, June was ook gezellig.
31: Please do not smoke.
32: Dat is toch een zalige vrouw.
30: Je hebt een nieuwe hobby, hè, Arend?
32: Ja.
30: June fouilleren.
32: Ja. June fouilleren, dat is mijn
30: nieuwe
32: hobby. Of je nou op vakantie gaat of niet. We gaan June fouilleren.
30: Ja, want je weet maar nooit.
32: Je weet nooit hoe het loopt.
30: Partridge Family, ja. I Think I Love You. Ook dit is trouwens het begin van het elftal.
32: Ja.
30: En dan beginnen we altijd op nummer 14. Als je zelf een inbreng wil hebben in het elftal van de week...
32: Ja, dan moet je een mailtje sturen naar nico.driessen@nameedia.nl.
30: Waar gaan we volgende week heen?
32: Volgende week gaan we...
30: We gaan herinneringen ophalen.
32: In de studio, ja. Aan de oude tv-programma's.
30: Wij hebben ook zelf een omroepmuseum namelijk. Niet alleen die, hoe heet die...
32: Nee, niet alleen
30: van Lippen, Dippen, Dippen. Hoe heet die?
32: Nee, we hebben echt een eigen omroep.
1: Ja, eigen herinneringen. Hè? Met leuk, de best of Reinoud.
32: 14 Partners Family op 11 Don Mercedes met Rocky. Ik heb toch nog een keer. En Dr. Hoek.
1: Hé, hey, de best of Reinoud.
2: Hey, je hebt nog een receptje straks, hè?
32: Ik heb een receptje, ja.
1: Weet je hoe lang dat duurt, best of Reinoud?
32: Dat.
2: Nou, dan zijn we gauw klaar, denk ik.
1: Dat dacht ik bij jou.

0: weet je waar het liedje over gaat, Reinhard?
1: Over de Rolling Stone?
0: Nee.
1: Oh.
0: Het, is het meest beroemde muziekblad in Amerika was de Rolling Stone.
1: Ja,
0: naar de voorpagina haalde, dan had je het gemaakt.
2: Had je het gemaakt.
0: En Dr. Hook zingt erover dat ze dat halen. Dus ik ga mijn moeder bellen, mijn vader bellen. We staan op de cover van de Rolling Stone.
1: Ja, dan begrijp ik het.
2: Leo, mag ik naar de volgende...
0: Die is al 40 jaar oud. Wat?
2: Mag ik naar de volgende drie liedjes mijn nieuwe themaatje, mijn kleine programma Inbreuk doen?
0: Ja, zeker wel, Aartje.
2: Want eerst,
0: wij houden Aartje ervan dat je ook eens een keer wat doet.
2: Ja, Albert Westbed.
0: Vol met vragen.
2: En daarna Tavares. En daarna Brian Ferry met Wonderful.
0: Ik vind ook dat Albert West moeten we vaker muzikaal in het zonnetje zetten. Want veel te vroeg wordt tragisch aan het einde gekomen. Wat een sympathieke, goede gozer.
2: Ja, jij kent hem beter dan ik.
3: Het elftal van de week. Nummer 9. Elftal.

0: Ja, mag ik dat mag ik het nu doen?
1: Nee, even zeggen waar we zitten.
0: Ja, op Schiphol.
1: Schiphol?
0: Ja, maar ik heb...
1: Reinoud, wat is het stil op Schiphol?
0: Nou, ik heb...
2: Nou, het valt wel mee, toch?
1: Maandje.
0: Ik heb een eigen itemje bedacht voor het...
1: Ja, wacht even. Reinoud, kun jij een tijdje Mind Your Step doen? Kun jij dat zelf? Doe eens.
2: Mind Your Step.
1: Ja, nee, gewoon zoals het hoort.
2: Mind Your Step. Mind Your Step. Ja, en dan nog 100 keer zeker.
1: Nou, mij ben je aangenomen.
0: Dit ging goed.
2: Oh.
1: Oké, Arend, wat heb je uitgevonden? Ja. Dit.
0: Lieve mensen, het is weer tijd voor mijn receptje. Het zondagreceptje. Ik denk aan de smalle beurs.
1: Gaat het over eten?
0: Ja, het gaat over eten. Het duurt me heel kort, half minuutje, maar ik moet wel opschieten, anders haal ik het half minuutje.
1: Er hoort de tune bij.
0: Ja, hoort de
1: tune. Zullen we nog even een keer beginnen met de tune? Okay. Dat ik er niet tussen kom?
0: Ja, dat ik er niet tussen kom, dat is wel fijn.
1: Zal ik je aankondigen?
0: Ja, doe maar even.
1: Oké. Okay. Dames en heren, terwijl we hier op Schiphol staan, kan ik me zo voorstellen...
0: Niet te lang. Niet te lang met intro. Ja, want ik wil het kort en dingen. Ja? Kort en bondig houden. Ook dat recept is kort en bondig.
2: Nou, ja, dat is goed. 3.
1: Nee, dan ga ik dat nu.
0: Ja, doe maar even.
1: Hou ik het kort en bondig.
0: Ja. Kan het muziekje.
1: Dames en heren Arend.
0: Onder zijn aankondiging.
1: Dames en heren Arend.
0: Arend, dit was hem.
1: Het was toch kort?
0: Ja, het was heel kort. Wat ga ik doen dan?
1: Dames en heren. Op deze middag in. Midden in juli. De vakantietijd begonnen is. Kan ik me zo voorstellen dat de beurs wat smaller is dan anders. Wie heeft daar de culinaire oplossing voor? Daar zit hij met zijn poffertjesporen, Arend zelf.
0: Hartverwarmend, deze aankondiging. Heel fijn. Voor de zondagmiddag.
1: Hier is Arend.
0: Voor de zondagmiddag.
1: Met zijn recept.
0: En al mijn recepten.
1: De smalle beurs.
0: Voor 2 personen.
1: En die kunt u vinden op de pagina teletext.
0: Ja, dat teletext.
1: Ga je gang, Arend.
0: Ja, het is allemaal voor 2 personen. Dus u pakt...
1: dat was hem.
0: Nee, u pakt uw portemonnee. U gaat naar het dichtstbijzijnde supermarkt of Slijter.
1: Slijter ook.
0: Slijter ook, ja. Gelijk, het gaat in 1 moeite door.
1: Wat Slijter het eerst?
0: Nee, we gaan eerst...
1: De onderbroek of de bovenbroek?
0: U gaat dan naar het rek waar de aardappelen...
1: Wat Slijter het eerst?
0: U gaat naar het rek waar de aardappelen...
1: Onderbroek of de bovenbroek?
0: En dan koopt u een zak pintjes. Dat is aardappelen. 2,5 euro kosten per 500
1: gram. Eigenlijk kan het iets korter.
0: Ja, die gaat u schillen, die gaat u koken. En dan zoekt u een mooie krop sla bij uit.
1: Waarom?
0: Die u schoonmaakt.
1: Waarom?
0: En dan heeft u een mooie pan aardappelen en een mooie krop sla. En een goed glas bier ernaast.
1: Oh, lekker weg.
0: En smikkelen maar.
1: Waarvan? Smikkelen maar van?
0: Smikkelen maar.
1: Van wat?
0: Ik hoop dat mensen het opgeschreven hebben thuis. Het is niet zo gek ingewikkeld.
1: Nee, het is ook niet lekker.
0: Jawel, die aardappelen zijn goed.
1: Kijk, ik hoor geen gehaktbal dus.
0: Nee, geen gehaktbal. Voor de zondagmiddag, smalle beurs, nee.
1: Oh, het is,
0: dit was hem.
1: Net als vegetarisch hasje zonder ui?
0: Ja.
1: Nou, kun je het recept ergens nalezen?
0: Nou, als je dat niet onthoudt, dan, dan houdt het wel een beetje op.
1: Ja.
0: Volgende week weer.
1: Nee, toch?
0: Jawel, we hebben de hele zomer door goedkope recepten.
1: Gadverdamme Arend, wat een smerig rotzooi brengen bij de mensen.
0: Mensen zijn er blij mee.
3: Nummer 6.

dan word je onverschrokken, al aan je mouw getrokken. Je moet het indirect doen, je moet het met effect doen. Die keu die is zo teer niet, het is je jongen.

0: Kun jij zo hoog, Arend?
1: Ik heb een keer in een vliegtuig gezongen. Ik kon heel hoog zingen.
0: Ja. Ja, weet je waarom ze niet eten in het vliegtuig?
2: Ja, de cockpit.
1: In de haven van Rotterdam is een rubber boot opgeblazen.
0: Ja? Wat denk je, Reinoud?
1: In de broodjeszaak?
0: Nee, wat denk je, Reinoud? Wilde ik naar de paardenkoersen, wat denk je?
2: Geen idee, een gok.
0: Duim dicht.
2: Och.
1: En op Schiphol is een vliegtuig de lucht in gevlogen. En in de broodjeszaak is de staat van beleg afgekondigd.
2: Ja, ja, en ik wilde naar een wegrestaurant.

0: Reinoud,
1: ja?
2: Aftellen.
0: Gaan we aftellen?
1: Aftellen.
0: Je kan hier niet met een pistool op Schiphol, hoor.
2: Nee, gewoon doen. Een klap in je handen of zo.
0: Weet je wat leuk is misschien? Dat jij eerst, ja? En ik dan, Reinoud een draai om zijn oren geven.
2: Oh.
0: Dus jij rechts, ik links.
2: Ja, oké, okay, wel vlak achter elkaar, hè?
0: Ja, dan komt-ie. Hey. Jij eerst.
2: Heeft je zelf ook nog een klap?
1: Ja, dat moet dan, toch?
2: Ja, dat moet. Prima.
1: Laat maar doen.
0: Was hij hard genoeg?
1: Nou, het doet wel zeer, dus laat maar beginnen.
3: Nou. Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel, hoor.
3: Nummer 11.

0: En nou, dat heb je weer keurig in elkaar gerot. Volgens mij doet iemand anders dat.
1: We hebben alleen nog nummer 1.
0: Zo goed.
2: Ja, gaan we niet zeggen.
1: Misschien nog een raadseltje voor het...
0: Ja, een raadseltje.
2: Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?
1: Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden, Leo? Voor de temperatuur.
2: Lopen is te ver.
1: Lopen is te ver. Ja, een platmaker dit.
2: Ja, we moeten nog over vliegen hebben.
0: Dijendouwer. Een dijendouwer.
1: Derde uur gaan we...
0: Gaan we ook herinneringen ophalen ook, aan Joppe met Attie. Zeker. Maar eerst nog even Danny de Boer.
3: Het elftal van de week.
4: Nummer

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
11: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
12: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
13: Herma

0: Het is 4:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Dit is een uittip.
7: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
6: Dit was een uittip.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: De zomer is begonnen.
13: Ik heb er zin in.
12: De duizend van Driessen.
14: Met Leo en Nico Driessen.
15: Wat is nou? Wat zit hier nou, een waterbak? Wat is dit nou?
16: Ja, zomers geluidje, zo hoort dat.
15: Zit op Schiphol.
17: Op Schiphol, hè?
15: Er zit toch geen water op Schiphol? Dat was vroeger. Nou, weet je waar dat nou vandaan komt?
16: Ja, dat was vroeger een meer. Toch?
15: Welk meer?
17: Min of meer.
15: Welk meer?
16: Ja, geen idee hoe dat meer heet.
15: Welk meer?
16: Geen idee.
15: Hoe heet de hoofdstad van Noord-Holland?
16: Haarlem.
15: Welk meer?
16: Zal het Haarlemmermeer dan
15: wel
16: zijn?
15: Oh, dat zal dan wel het Haarlemmermeer geweest zijn.
16: Oh, toch wel.
17: Het eerste triootje, Leo, waar we vanmiddag mee aftrappen, is geschreven en aangevraagd door Fanny Uckertent.
15: Oh, de Fanny Uckertent?
17: Ja.
15: Die heeft nog vastgezeten heeft.
17: Die heeft vastgezeten. Oh, dat je weet jij weer dan, hè?
15: Ja, ja.
17: Zeker. Dean Martin, Cresap en Danny Vera met een BZN als derde.
15: Zeg, ik hoorde dat de politie wil jou even spreken vanwege jouw fouilleerbeurt in het eerste uur.
17: Heeft Doen geklaagd?
15: Nee, ze wil... Nee.
17: Of nog een keer kom.

0: vrienden en vriendinnen van de radio. Dit waren de herinneringen van
1: die
0: Akkertent. Dean Martin, Akkertent,
1: ja.
0: Cresip, Danny Vera, WZN. Haal nog even een kortje receptje.
1: Ja, dat is heel kort. Aardappelen, bintjes voor 2,5 euro. Een krop fijne sla. Kook de bintjes, zet de sla, was hem even en dan klaar. Een beetje slasaus eroverheen.
2: Ja, hallo.
3: De drie van Attie.
2: Ik ben er.
3: Attie's trio.
2: Ja, dat was een slippertje.
3: De drie van Attie.
2: Mooi trio, hè?
0: Attie, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ik hoorde jullie al neuzelen van hoe ga je met verdriet of slecht nieuws om?
0: Ja, hoe doe je daar? Hoe maak je daar toch iets moois van? Een boeketje.
2: Nou ja, het mooiste was om een combinatie te maken die eigenlijk aan geen enkele kant klopt en wat toch een kleine glimlach weer geeft.
0: Ja, daar was je goed maar, in, hè? Onze
2: ja, maar geen pijn aan het verdriet.
0: Nee. Nee.
2: Dat is wel koordansen, hoor.
1: Ja, dat is moeilijk.
0: Ja,
2: en
0: nee.
2: Koordansen was natuurlijk de zangeres zonder naam.
0: Oh ja, je gaat nu al het bruggetje maken van de muziek.
2: Nee hoor, dat mogen jullie.
0: Nee, maar Job, ik vond het mooiste aan Joppe vond ik. Ik geloof wel verteld, maar dat weten mensen thuis nog niet. We hebben een reunie georganiseerd, ooit.
2: Ja, ja, ja.
0: Waar we financieel niet slechter van werden, overigens.
2: Nee, dat zijn verhalen over dat er in guldens, althans, er nog wel wat achterbleef. Strijkstok.
0: Nou nee, het was allemaal wel. Klopte wel.
2: Nee, de Fiat luistert mee.
0: Nee, Joppe werkte toen bij de Volkskrant en die sponsorde dat. Die subsidieerde die hele reunie. Alleen, dat wisten de gasten niet. Dus hebben wij nog een doos achtergezet, omdat we wel onze kosten hadden. Daar staat nog wel. Daar werd het nodig ingegooid, kan ik je meedelen.
2: Zo, ja. Nou, dan weet ik nog wel het verhaal wat aan de strijkstok is blijven hangen. Maar dat komt zo snel direct ook wel, denk ik.
0: Nou ja, we hebben toen een cabaretje bedacht. Met een liedje wat ik nog wel laat. Dat hebben we al laten
1: horen. Ja,
0: hebben
1: we laten horen.
0: Maar goed, anyway.
2: Ja.
0: En Joppe had een conferentie of een speech voorbereid, maar helemaal niemand luisterde. Maar Joppe was zo eigenwijs dat hij toch gewoon die hele speech heeft gedaan. Wat geweldig.
2: Ja, volgens mij dekt dat eigenwijs dekt wel voor een groot deel de lading bij Joppe.
0: Ja, hè?
2: Want, ja,
0: niemand was in. Ik zei dat tegen Joppe, laten we stoppen, man. Stoppen, Joppe. Ja. Nee, ja. Dat ging gewoon door.
2: Ja, stoppen sloegen door.
0: Ja.
2: Nee, maar dan kent hij ook geen rem.
0: Nee, fijne vent.
2: Ja, oh zeker.
0: Oké, als die drie liedjes gaan we luisteren, die allemaal iets min of meer met Joppe van doen hebben. Drie liedjes van jouw kant, noem ze even.
2: Ik heb ook gelijk de reden natuurlijk. Hè. Nou, weet je, ik begin met Twist en Shout.
0: Ja.
2: Er was een feestavond ergens in een strandtent. En Joppe die had al een verleden dat hij als een soort manke Nelis langs de kroegen trok met zijn karaoke band. Want hij had dan een box bij zich en hij zong liedjes.
0: Ja.
2: In die strandtent hadden wij, Joppe was daarbij, want een vriend van ons die trouwde of die weet ik veel, die scheidde. Ik weet niet wat er allemaal was.
0: Dat is in ieder geval gezellig.
2: Wim trouwde, geloof ik, voor de zoveelste keer.
0: Oh ja, vierde keer.
2: Ja, ja. En toen was Joppe er ook. En Joppe die stelde zich eerst voor aan mijn vrouw. Dat was mijn tweede vrouw. Met het volgende. Ik ben Joppe en ik ben goed met de exen van Ad. Of van Attie. dat zeg je toch niet?
1: Mooie binnenkomer.
0: Dat zeg je wel, hoor.
1: Dat is een mooie binnenkomer.
2: Dat is wel een lekkere binnenkomen, ja. Want natuurlijk, dit misschien een publiek geheim, maar ik weet niet. Joppe die is getrouwd geweest natuurlijk met Ellen Wolf, wel bekend. En wij kenden Ellen Wolf en ik kende Ellen Wolf wel goed van de school, van de opleiding.
0: Ja, die kende ik ook van de school, ja.
2: Nou, kijk, ook van de opleiding. Dus dat hij zei, daar ben ik goed in met exen van Abzi.
0: Dat begon toen al.
2: Rijd je maar vast voor. Het nummer wat daarbij hoort is Twist en Shout.
0: Okay.
2: Want op die avond, hij was helemaal niet de hoofdact of zo, of wat dan ook. Volgens mij Wim Wienema en John Oranje, die zorgden voor de muziek. Maar Joppe wist toch met een geweldige uitvoering van Twist en Shout, waarbij hij het hele strandtent volgens mij gebruikte. Dat had hij al gauw natuurlijk met zijn lichaamsgewicht. Maar de twist en shout stond mij bij van... ik wou dat ik dat op die manier kon zingen.
0: Ja, ja.
2: En dat was mooi, dat bewonderde ik. En wat, dat was in feite ook zo, wat jij net vertelde, Leo... van dat hij dan toch zijn conferentie hield.
0: Ja, ja, ja.
2: Luisterde.
0: Ja, dat ging gewoon door.
2: Zonder gêne doet hij dit... maar het trok in dit geval de hele strandtent aan zijn kant.

0: We horen ook nog vanuit jouw verzoek dus de Beatles. En dan, wat horen we nog meer?
1: Dan heb ik Zangeres zonder naam.
0: Oh ja.
1: Het was aan de Costa del Sol.
0: Uiteraard.
1: Wij zaten op de PA, nu Pabo noem je dat, maar wij waren toen nog in feite gewoon leerlingen en geen studenten in onze tijd. Maar dat is zo'n 50 jaar geleden, denk ik, dat we daar vanaf gingen, Leo. Maar is het niet zo?
0: Ja, zeker.
1: 50 jaar, hè? En Joppe, die kreeg het voor elkaar om eerst 3 jaar over de HAVO-top te doen daar, wat je normaal gesproken in 2 jaar doet. En daarna deed hij 3 jaar over de onderwijzersopleiding. Ook 3 of 4 jaar. In totaal staat hij 7 jaar op die school. En verliet de school zonder diploma.
0: Dat is ook een kunst.
1: Ik vind dat wel een grote prestatie. Maar
0: Kom
1: ik even op hoe leuk het was op die school. Het was aan de Costa del Sol. Zongen wij op een soort kleine cabaretvoorstelling. En het was aan de Costa del Sol. En daar trapten wij in een rol. Nou, meer had het niet om als textueel iets.
0: Ik heb een beeld.

0: Nou, kom ik bij zijn top. En dat is echt wel... even kijken. Ja, Strange Effect. Strange Effect van
1: Dave Berry.
0: Dave Berry, die trad een keer op. Dat moet al ergens 1998 zijn of zo. In Bodies Music Inn. Bodies Music Inn is een muziekcafé aan de Leibaarsgracht. En Dave Berry zou daar komen. Dave Berry was toen al lang uitgekakt, was niet meer populair. Maar toch, wij als nazaten van Baby Boom... vonden het toch leuk om Dave Berry een keer te zien. Nou, het was meer zien, want Dave Berry kwam... maar zijn begeleidingsband die zat nog op de boot. Nou, wat te doen? Toen bleek dat zowel Joppe en ik, volgens mij ook zijn broer Gerrit... die hadden wel zijn gitaar in hun handen gehad.
1: Ja, daar zijn beelden van.
0: Er zijn beelden. Nooit een nummer van Dave Berry hebben ze gespeeld. Ook nooit ingestudeerd. Het duurde uren voordat Dave Berry opkwam... en uiteindelijk in de begeleidingsband zat dus Joppe... en, als ik het goed nog herinner, ook Gerrit, zijn broer... Nou, dat was ongelooflijk, want het was de meest slechte uitvoering die Dave Berry ooit gedaan had. En gelukkig nam hij het op een gegeven moment over door het gewoon a cappella te zingen. Voor mij was dat het enige nummer wat in die avond in Bodies Music Inn door Dave Berry ten gehore werd gebracht. Maar wij hadden natuurlijk toch een geweldige topavond door Joppe.
1: Ja, en zo zijn er vele herinneringen. En we gaan ze nog regelmatig ophalen. Dankjewel, ja, Atif.
0: Graag gedaan. Hey, doei doei.
1: Doei doei.

0: mooie verhalen van Attie, hè?
1: Ja.
0: Joppe was een leuke kerel.
1: Als mensen maar een beetje beeld kunnen krijgen van Joppe nu, dan is het helemaal helder.
0: Ja, volgende week draaien we nog een keer Chris Ria. Hey, en die Dave Barry, die was echt een beetje verlegen ook. Hè?
1: Het schijnt dat hij in Hoorn woont.
0: Maar hij is wel met Nederlands getrouwd.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Ook in de zuidkust van Engeland heeft hij gewoon nog een tijdje. Maar hij, de meeste... Mind Your Step,
1: We gaan naar de volgende, Leo.
0: Deze liedjes werden geschreven door de Kings, hè, voor Dave Barry.
1: Ja.
0: Mama, een beetje een mooi liedje van Mama.
1: Zeurderig mooi.
0: Reinoud, we zitten hier nou bijna 3 uur.
2: Ja.
0: Dank weer voor de geweldige organisatie. Niks te eten, niks te drinken.
1: Niemand geïnterviewd.
2: Je mag niks eten hier.
0: Oh, er komt nog even een gehaaste passagier aan, Arend.
1: Dat is maar geen Duitser.
0: Ik ga hem wel even interviewen.
1: Oh.
0: Ja. Goedemiddag, meneer. Waar komt u vandaan?
3: Oh, wat leuk dat u me nog even aanhoudt.
0: Ja, waar gaat u naartoe?
3: Ik ga naar Hamburg.
0: Naar Hamburg? Ja. Daar ziet u wel naar uit.
3: Nou, er is een naakstrand.
0: Ja?
3: Ja, daar mag ik op.
0: Ja?
3: Dag!
0: Bye.
3: Nee, dag. Ik moet nu gaan.
0: Ja, wacht even. Nog één vraagje.
3: Ja, stel dan.
0: Ja? Maar hoe gaat het dan met fouilleren?
3: Het fouilleren?
0: Ja, met de douane.
3: Als u naakt bent, hoe word je niet gefouilleerd?
0: Nee.
3: Nee.
0: Misschien een tip voor Reinoud?
3: Misschien tussen mijn borstharen.
0: Zeg, mag ik u wat vragen?
3: Nee hoor, ik ga nu echt het
0: Komt u zelf
3: in.
0: Ook uit Hamburg? Komt u zelf ook uit Hamburg?
3: Komt u zelf thuis ook hamburgers?
0: Nee. Ja. Ziet u daar dat vliegtuig?
3: Ja.
0: Dat nu opstijgt?
3: Ja.
0: Dat was hem.
3: Dat was hem.
0: Ik ging naar Hamburg. Oké, Mathieu Rispsiké. Credence, Todd Rundgren en Windjammer.

0: Dit is NH.
1: De Duizend.
0: De Duizend van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
2: Zo. Godverdomme. Dat is 500 de man.

0: De 1000 van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
1: We staan net op de tram, Alte. Precies. Ja. Zit er zo'n grote mus op dat abrietje, weet je wel?
2: Zo'n grote?
1: Zo'n grote. Weet je wat die zei?
2: Nee.
1: Chulp, chulp, chulp.

0: mooi thema weer. Als je zelf een idee hebt voor een muzikaal thema in drieën, dus noods in vieren, dan stuur je dat naar
1: nico.driessen@nhmedia.nl.
0: Ik heb het al gezien met het Schiphol, Reinhard.
2: Nou, ja, toch wel.
0: Waarom kon je nou niet een broodje regelen? Niks.
2: Ja, dat zeg ik, dat mocht niet. Mag niks eten hier, alleen maar achter de controle. Dan moet je heel veel geld betalen.
0: Komt ie na?
2: Nick Velderman.
0: Hebben we nog tijd? Hebben we nog tijd?
2: Ja.
0: Voor Chris Ruja?
2: Jazeker.
0: Toch nog even nog een kleine ode aan Joppe.
2: Ja, hoor.
0: En aan Ton. Ton vond het ook een mooi liedje, hè, Nick?
1: Zeker, maar als je niet helemaal gaat
0: draaien... Onze broer vond het ook mooi.
1: Ja.
2: Nee, die gaan we helemaal draaien natuurlijk.

0: Doe nog even één grapje, Reinoud, voordat we naar Nick Velderie gaan.
1: Ja, Velderhof. Een watergevecht. Hoe noem je dat? Ook wel. Een aquarel.
2: Ja, type. Leuk.
0: Daar.
1: Ja, we zijn er nog heel eventjes, Leo. We hebben nog iets te liggen, namelijk.
3: La Mille van Dries, la musique du Tour de France sur NR Radio.
1: Ja, en deze week is dat de zomerhit van 2000. Lolita van Alizée.

0: award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
13: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
15: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
16: Thuis in heel
17: Het is 5:00.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
19: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
25: Hoppa!
24: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: Drie sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
26: Helemaal NH.
27: Met Nick Velderman.

Het is Gerrit Joling bij NH Niet voor één keer zo. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH. Tussen 5 en 7 staat in teken van Noord-Hollandse artiesten de komende 2 uur lang. Alleen dus maar Noord-Hollandse artiesten. Met in dit uur Chris Cross Amsterdam, Ruben Anink. En ook Jobker hoor je zometeen. Naar Chocolien. Dit is Overrated.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
10: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
12: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
13: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
14: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:00.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e. voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan!
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
20: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
21: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
22: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
23: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

2-1 bij NH. Goedenavond, Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH. Tussen 5 en 7 staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Zoals deze kun je natuurlijk niet missen. Van Dikkat hoor je bij NH. Dit is...

Anna en Sven Versteeg vuurwerk bij NH. Heb jij nou een liedje waarvan je denkt, past perfect in dit programma? Dan ben je van harte welkom om deze even in te sturen. Doe je naar helemaalnh@nhradio.nl. Helemaalnh@nhradio.nl. En misschien draai ik er zometeen wel jouw favoriete Noord-Hollandse artiest. En anders misschien wel volgende week, hè? Neem ik hem lekker mee, bewaar ik hem even. Aangevraagd, deze ook is Fruitcake, hoor je, bij NH. Dit is My Feet Won't Move. Ja, dan kun je dus niet stil blijven staan, hè?

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
13: Ik ben Toon uit Spaarndam.
14: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
15: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
16: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
17: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 7:00.
20: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Non-stop muziek.
22: De NH Muziek.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 8 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Thank you.
1: Muziekmix.
2: NH.
1: NH.
2: Muziekmix.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner... die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen... heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd... Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump... wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken... voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer, vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9:00. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Schorl.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes. Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17... is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wilde de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: en ik woon in Oesloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Mijn lieve dames en heren, nächste Sonntag is tekst en uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel
4: Het is 1 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen. Thuis in heel
5: Het is 2:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3rd geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut...